0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer: langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer... Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Voorst Veluwezoom.

Een hartelijk goedemorgen. Ik moet even aan mijn metertje zitten, zie ik al wel. Want anders gaat het wel erg hard. Hartelijk goedemorgen, brunch editie Brummenvoorst op deze vrijdagmorgen van 9 tot 11. Ja, en u hebt het natuurlijk al dagen horen aankomen. Super warm weer. Ik ben er weer. Ik ben een paar weekjes lekker op vakantie geweest. Terwijl ik begreep, terwijl we de berichten volgden, dat daar waar jullie hier in Nederland wat regen, onweer en weet ik veel wat hadden, zat ik in Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje. Lekker temperatuurtje, 26 tot 28 graden. Een licht briesje, dus het was heerlijk om te vertoeven. En dan kom je terug en dan lijkt het er bijna op dat je het weer hebt meegenomen. Maar ja, het is mooi voor de mensen die klaarstaan om te vertrekken, dat het zulke prachtig weer geworden is. Vandaag even flink puffen. Met zoals we net in het nieuws hoorden, mogelijk wat onweer aan het eind. Maar als je goed de nieuwsberichten blijft volgen, moet dat vlekkeloos gaan verlopen. We hebben brunch. 2 uurtjes maken we vandaag. Door allerlei omstandigheden en inschattingen tellen we het uur van 11 tot 12 tot na de vakantie. Want dan gaat de politiek weer volop aan de slag. Maar dat maakt niet uit. De komende 2 uur diverse onderwerpen en natuurlijk heerlijke muziek.

heading for a full fire con Dios was dat. Wat hebben wij dit eerste uur in het programma Brunch? We gaan straks bellen met Esther van Dijk, geen onbekende in ons programma. En ik zit net te kijken naar de website-namen en dat is eigenlijk wel grappig, maar dat gaat ze vast straks uitleggen, want ze is van Mens en Welzijn. Maar waar we over gaan praten is mensenmakenvoorste.nl en dat gaat over de flexpool voor vrijwilligers die onlangs van start gegaan is. We gaan eens even aan van de horen hoe deze opening was. En er is een onderwerpje uitgevallen waardoor we in het tweede de half uur maar één onderwerp overhouden en dat heet het hartcheckpunt komt naar Brummen. En daar gaan we eens even luisteren waarom het goed is om een dergelijk checkpunt te hebben. En waarom we daarvan in Brummen ook van kunnen gaan genieten in de toekomst. Dan heb ik nog een mededeling dat aanstaande zondag vanaf 5:00 gaat er een nieuw programma lopen bij Forst Veluwezoom. En om wat techniek zaakjes na te vragen en te weten, zal er in de loop van de ochtend valt men binnen om mee te kijken, vragen te stellen. Dus mocht het zijn dat ik onverwacht toch ergens een foutje maak, alvast mijn excuses daarvoor. En het is natuurlijk na zo'n vakantiedag altijd weer gezellig, want ook krijgen wij bezoek van een monteur die eens even gaat kijken en checken of onze alarminstallatie nog voldoet aan de laatste, dat is de inbraakpreventie, aan de laatste eisen die daarvoor zijn. Swinging on a Star. We gaan er naar luisteren en ondertussen ga ik kijken of ik Esther van Dijk kan bellen.

0: Star. Ik weet niet of u wel eens in, aan het Jachtlustplein geweest bent. Op de locatie waar de dames en de heren zitten van Mens en Welzijn. Maar daar is het over het algemeen ook altijd zingen. Tenminste, in ieder geval is het zo dat als ik binnenkom, dan is het altijd een vrolijke boel. En dan lukt het ook om ter plekke on the fly afspraken te maken. En zo is Esther aan de telefoon vanmorgen. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en dan zo vliegen wij gewoon de uitzending in. Want we maken ter plekke dan nog even een afspraak om zo meteen na een plaatje nog even met Kim te ja. spreken. Maar groot evenement volgens mij de afgelopen weken. Ik was er niet. De Flexpool, wat is dat voor moois?
1: Ja, dat is geen evenement, maar dat is een letterlijk een pool, zeg maar. Van mensen die in Voorst wonen en wel wat willen doen voor de gemeenschap, maar eigenlijk niet wekelijks of op vaste tijden of grote klussen willen doen. Die kunnen zich inschrijven en die worden af en toe door mij met een vraag benaderd. En dan kunnen ze ja zeggen en nee zeggen, hoeft niet. Dus het is heel laagdrempelig, je hoeft je nooit schuldig te voelen als je niet kan.
0: En het is een stukje coördinatie wat jij dan wel zelf doet, begrijp ik.
1: Ja. Want we hebben La Posta, het gaat natuurlijk ook om persoonsgegevens.
0: Ja.
1: En daar kom je dan in te staan en zodra er dan een vraag is van een evenement of misschien wel de zonnebloem die wil wandelen en letterlijk beentjes en handjes tekort heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan ik die uitzetten in de La Posta. Dat is een online nieuwsbrief.
0: Ja. Ja. Dan heb je volgens mij, we zijn van start gegaan een week terug of zo ongeveer? Anderhalve week terug?
1: Ja, ik ben al wel een beetje aan het werven. Maar nu is het, omdat we ook een nieuwe vrijwilligersvacaturebank hebben, staat deze erop. Dus nu ben ik aan het werven. Want ik moet natuurlijk eerst wel vrijwilligers hebben, anders kan ik evenementen en activiteiten niks bieden, hè?
0: Nee, daar heb ik altijd veel activiteiten, dus eigenlijk hoef je verder niet te werven. Je kunt ze gewoon verwijzen naar... Nee. Hey, ook een nieuwe vrijwilligersvacaturebank, begrijp ik.
1: Ja.
0: Was daar een reden voor? Flexibeler, beter, smakelijker?
1: Nou ja. De oude verliep een beetje, alles achter de schermen liep niet meer zo lekker, liep elke keer vast en was vaak offline omdat hij niet meer werkte. Dus daar moest even een frisse wind overheen, dus toen hebben we gedacht, laat hem direct iets breder trekken en laten we daardoor ook de maatjes wat beter in beeld, want er zijn best wel veel organisaties die maatjes vragen, de flexpool. Ja. Want dat is toch een beetje meer van deze tijd, mensen die hebben het druk maar willen wel wat doen.
0: Ja.
1: En bestuurder centraal, de hele platform online gaat eraf, waar wij ook op stonden. En die wilden wij wel voortzetten, omdat daar toch best wel vanuit besturen, vrijwillige besturen veel vraag naar is. Dus op zo'n manier probeer ik dat dan bij die vacaturebanken dan een beetje in leven te houden en toch in beeld te houden.
0: Dus je krijgt nu weer rust, begrijp ik een beetje. Je hebt weer tijd voor andere dingen.
1: Ja, nou moet ik werven voor vrijwilligers voor die pool, hè?
0: Oh, okay. Ja. Oh, dat is leuk. Ik heb op vrijdagochtend, kan ik je vertellen, heb je in Twello een markt. Dan mag je kan je bij ons gewoon koffie drinken de hele ochtend. En dan vanaf 11 uur kan je flyeren. Dan blijven wij bewust tot 1 uur, 2 uur, als mijn collega weer terug is. Die is er vaak tot een uur of 2-3. Dus dan kan je zo als uitvalsbasis je ons nemen wat dat betreft.
1: Top. Ik heb nog wel meer flyers. Ik heb ook nog een flyer voor dat vrijwilligers en mantelzorg kunnen gratis gebruik maken van een leerplatform van 800 trainingen, e-learnings, e-books, van vrijwilligerswerk, mantelzorg,

0: daarom zeg ik, hier op de hoek van de markt, rond kwart over twaalf eten we meestal wat vis. Dus dan is het terrasje al redelijk bezet. Dus ja. dan kun je zo wegvlaaien wat dat betreft.
1: Ja, dus
0: hey, heb je al wel wat gehoord van organisaties over dit initiatief?
1: Ja, ik heb Voorst Actief, hebben ze ook een activiteit voor jonge moeders. Jonge moeders en ouders en vaders natuurlijk. En met kinderen die, dat is een evenementje organiseren in oktober. Dus die heeft zich op de vacaturebank gezet, want dat moeten organisaties wel doen. Eerst de vacature plaatsen van het evenementje en dat ze vrijwilligers zoeken. En als ze dan 2 weken voor die tijd of 3 weken denken van, nou, we hebben eigenlijk nog te weinig, dan zet ik het uit naar de, naar de vrijwilligers in de flexpool.
0: Okay. Ja. Dat als het dus als je een beetje pech hebt, ben je er wel de druk mee dan?
1: Nou, ik denk het niet, want de vrijwilligers die ik dat mailtje stuur dat de vraag is, die kunnen rechtstreeks reageren naar het evenement of de tijd.
0: Ja,
1: dus dat hoef ik niet en hoef ik niet te doen. Dat doen ze zelf. Ja.
0: Dan is er nog even, denk ik, iets wat wel aardig is. Er is verder eigenlijk, om je aan te melden als vrijwilliger, niks bijzonders nodig. Hè? Naam, adres is genoeg, telefoonnummer.
1: Ja, ik heb een e-mailadres nodig, omdat ik dan een berichtje wil sturen als er een evenement is.
0: Ja.
1: En voor de rest heb ik eigenlijk niks nodig.
0: Nee, krijg je er niet mooie foto's bij, dat ik ook een beetje kan selecteren op, deze ziet er aardig uit, deze
1: helaas.
0: Ziet er niet aardig uit.
1: Daar ga jij over. Nee hoor, dat gaat de vrijwilliger zelf over. Als het wat lijkt en er is een klik, dan komt het vast goed.
0: Ja.
1: Dan komt het vast goed, ja.
0: Ja. Mocht het wat tegenvallen, ja, je weet het hoe dat bij ons gaat, dan bel je gewoon weer. En dan, dan maken we gewoon weer
1: maken we even
0: een tamtammetje en dan gaan we er weer voor. Tot nu toe was het natuurlijk een beetje ook naar ons toe van dan gaan wij ermee starten. Inhoud is dan natuurlijk ook wel iets wat een rol speelt. Dat zei ik al in mijn inleiding. Is er een verschil? Ik lees hier mensen maken Voorst en andere activiteiten van jullie zitten gewoon volgens mij onder mensen en welzijn. Of heb ik het mis?
1: Ja, een vrijwillige centrale, zeg maar, dat is mensen maken Voorst. Dat is toch een soort apart orgaan altijd. En ik val wel onder mensen en welzijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar mensen en welzijn is zelf natuurlijk ook een stichting.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hebben ook vrijwilligers nodig. Dus die moeten ook via die vacaturebank en dat soort dingen. Dus ik ben voor alle stichtingen en organisaties die met vrijwilligers werken in de gemeente Voorst. Dus ook voor mensen en welzijn. Dus ik zit eronder, zeg ik altijd, en erboven.
0: En zeg maar voor die kant hebben we mensen maken Voorst. En zeg maar voor het normale werk, moet je mij horen. Heb je eigenlijk mensen en welzijn te pakken, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dit is echt voor het vrijwilligerswerk, vacaturebank en de centrale. En voor de andere thema's zitten bij mensen en welzijn. Ja.
0: Oké. Zijn we nog iets vergeten, Esther?
1: Nou, dat denk ik niet. Meld je vooral aan, dat denk ik, hè.
0: Denk het ook.
1: Het is heel leuk om even te neuzen, ook bij andere organisaties, als je toch wat wil doen.
0: Ja, en er komen genoeg feesten aan. Ik heb altijd begrepen, daar kan je uitstekend vrijwilliger zijn. Want de meeste organisaties die feesten organiseren, die zorgen dat de vrijwilligers altijd goed voorzien worden, denk ik altijd.
1: Ja, zeker. En ook de gemeente Voorst is gewoon sowieso een evenementengemeente, vind ik. Er wordt zoveel leuke dingen georganiseerd. In de dorpen ook allemaal.
0: Ja. Nee, maar dat merken wij ook. Dan denken we, we kunnen het bijna niet bijbenen. Dus we moeten ergens... Zou dat wat zijn? Dat wij een soort oproepje doen, dat wij ook een flexpool bij jullie hebben van mensen die met cameraatjes dingen kunnen doen. Dan gaan we wat cursussen geven en zo. Ik moet dat niet op de zender roepen natuurlijk. Ik doe iets weer helemaal verkeerd.
1: Dat moet helemaal niks.
0: Nee.
1: Als mensen wat willen doen, dan weten ze heus wel ergens wat te vinden.
0: Er zijn een heleboel mensen die misschien toch wel aardige... wij kijken zelf tenslotte ook gewoon op Facebook rond en komt van alles langs. Ja. En dan denk ik ook wel eens van, daar zitten al aardig wat mensen bij die... Ja, al is maar een paar minuten van zo'n evenement wat kunnen laten zien. Daar kunnen we een heel mooie collage van maken, zullen we het zo noemen.
1: Nou, dat kan je dus ook gewoon vragen. Ja. Stel dat je die vacature hebt, dan zetten we op de vacaturebank. En als de evenementen eraan komen, je denkt van, nou, ik moet echt nog wat mensen erbij, dan zet ik het uit. En wie weet zit daar een leuke fotograaf of een leuke interviewer tussen. Je weet maar nooit, hè?
0: Kijk eens even.

0: alleen maar mogelijkheden.
1: Ja, nee, precies. Je bent van de afdeling marketing, dat hoor ik al.
0: Nee, absoluut niet. Ik mag het allemaal gratis aanbieden. Daarom vind ik het zo leuk. Ik voel me af en toe net Sinterklaas.
1: Heerlijk. Hey, we gaan even een heel kort plaatje draaien. Het duurt ongeveer 2,5 minuut. En dan gaan we heel kort nog even naar Kim. Regelen. Ja, hey, Esther, succes. Mensen die meeluisteren, kijk even bij Mensen in Welzijn of Mensen Maken Voorst. Ja, geef u gewoon op. En ja, u hoort het. Het is bijna iets wat we in deze maatschappij niet kennen. Opgeven zonder verplichtingen. Dat is toch wel bijzonder.
0: Hoe
1: maar
0: lekker.
1: Hoe lekker is dat? Zeker met dit weer als je naar buiten kijkt. Nou ja, hoewel, wat extra waterdragers zou niet slecht zijn bij een aantal evenementen, heb ik begrepen.
0: Nee.
1: Hey, dankjewel. Tot Kim zo.
0: Bedankt.
1: Yo.
0: Fijne dag. Dag.

0: Forever Kiss, Bobby Vinton was dat. En zoals u misschien heel even hoorde, ja, soms staan de knopjes dan niet helemaal goed. En dat is er weer een beetje inkomen na een paar weken afwezigheid. Maar aan de andere kant hebben we Kim. Hoi Kim.
1: Hallo, goeiedag.
0: Goedemorgen. Als mensen heel goed geluisterd hebben net, weten ze waar we het over gaan hebben. Namelijk over de buurtband Forst. Want ja, dat was een mooi initiatief. En jullie hebben er veel plezier van, of niet?
1: Nou, zeker. Het is altijd bloedje gezellig. Elke maandagavond, maandagmiddag van 3 tot 4:30 is de, zijn er repetities.
0: Ja.
1: Nou, en als je daar binnenkomt, dan is het één dynamisch, vrolijk geheel. Iedereen ja, is lekker actief aan het repeteren met onze nieuwe orkestleider, Joshua Zwier. Dat is een jonge muzikus. Die heel enthousiasmerend iedereen eigenlijk muziek laat maken.
0: Hoe groot is de buurtband inmiddels?
1: We zijn volgens mij nu met 23.
0: Oh, dat is toch wel behoorlijk, ja. Ja. Ja, ik zag een foto voorbij. Vond ik wel leuk. Ik zag een foto voorbij komen met de rioleringspijpen. Klopt dat?
1: Ja, rioleringspijpen. Ja, inderdaad. Ja, ja, het zijn percussie-instrumenten.
0: Oh, dat op die manier.
1: Ja, ja, ja, zit, ze zijn twee stemmen gestemd. Je hebt een lagere percussie-instrument en een hoogtonige instrument.
0: Ja.
1: En we hebben ook een bas-bedphones, want ze heten bedphones.
0: Ja.
1: De bas-bedphone is eigenlijk onze drummer. De drum van een band, zeg maar.
0: Ja.
1: En de baslijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja, er zit een prachtige klank in. En het, is,
0: het klinkt alsof je ook verstand hebt van muziek. Of, of hebben je goed geluisterd hoe ze het uitleggen?
1: Nee, nee, ik heb zelf inderdaad ook 10 jaar muziek gemaakt.
0: Ah, kijk aan.
1: Onlangs ook weer een klein jaartje nu weer een saxofoon. Dus,
0: Een mooi instrument, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Heerlijk, hè? Zo een beetje melancholiek instrument. Of ben je meer van de hardline?
1: Nee, melancholiek en een beetje bluesy, een beetje jazzy.
0: Ja, ja.
1: Ik heb in de big band gespeeld, dat vind ik erg leuk.
0: Ja, ja. Ja. De buurtband, want waarom hebben wij de aandacht voor? Er gaat wat leuks gebeuren.
1: Ja, een heel vrolijk zomerorkest gaat er plaatsvinden op maandag 29 juni. Bij de Benring om 3:00.
0: Ja.
1: En dat is leuk om daar even over te vertellen, want de Benring treedt soms juist op in de dorpskerk of in het dorpshuis van Forst. Maar nu is het even een thuiswedstrijd. En dat is leuk, want dan kunnen de directe buren gewoon heel snel even komen aanwandelen en lekker even een muzikaal concert meepikken. Dus bij deze is de uitnodiging en ieder die zin heeft om maandag 29 juni om 3:00 even lekker vrolijk en blij te worden.
0: Ja.
1: Kom langs en domper je onder in de buurtband Forst.
0: Een uurtje.
1: Het zomerconcert.
0: Ja, ja, heerlijk gezellig. Ja. En dan hebben we, jou ken ik in feite het beste van iets met schilderen en iets door de brievenbus en dat soort dingen. Gebeurt daar nog wat of niet?
1: Ja, als cultuurcoach ben ik van alle markten thuis. Inderdaad, tussen de brievenbus loopt nog steeds. We hebben wel
0: jij weet dat af en toe niet. Ik ben af en toe in het gebouw omdat ik, sommige mensen weten dat, andere mensen weten niet. Ik rijd de regiotaxi, dus heel af en toe kom ik bij jullie bij het gebouw. En dan kan ik het meestal niet laten om even binnen te lopen. En pas geleden had ik het geluk dat ik inderdaad mensen had die juist voor dat evenementje kwamen. Want volgens mij was er weer een onthulling of zo gepland.
1: Ja.
0: Dus alleen ik zag jou nergens lopen. Maar dat is meer aan mij, want ik kan geen kwartier blijven wachten. Dat vindt mijn baas niet goed.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar ik vond het wel leuk om even weer snel te kijken op de wand die daar hangt. Het was weer fantastisch.
1: Ja, ja, we hadden nu zelfs 2 ruimtes met werk van 2 verschillende groepen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: We hebben 3 weken lang geëxposeerd. Tot vorige week, dus op dit moment hangt de expositie niet meer.
0: Nee.
1: Maar nee, dat was weer zo mooi om ook de verhalen te horen van achter het werk wat gemaakt was.
0: Ja.
1: En het plezier die iedereen daaraan beleeft. Mensen hier toch soms lastig zomaar naar een ontmoetingsplek kunnen komen. Lekker aan huis creatief aan de keukentafel kunnen zijn.
0: Hoeveel mensen heb je nou inmiddels in het project gehad?
1: Ik denk dat het er heeft bij elkaar opgeteld 49 deelnemers.
0: Oh, kijk, dat is al een mooi boekje met mooie verhalen, begrijp ik.
1: Ja, ja. Maar het zijn ook wel mensen die dan de A-serie en de B-serie hebben gedaan.
0: Ja,
1: dus 12 weken.
0: Okay. Ja.
1: Maar inderdaad, het boekje komt aardig vol.
0: Oh,
1: en we hebben een mooie zomereditie. Ja? Van Kunst door de Brief. Dus ja, ja. We gaan in de zomer zijn er vaak wat minder activiteiten. Ja. Iedereen is weg.
0: Ja.
1: En juist voor de mensen die, die dan nog gewoon lekker hier in de gemeente Voorst blijven. Hebben ze juist behoefte om samen te blijven komen en iets gezelligs te doen.
0: Mm-hmm.
1: En deze editie, Kunst door de Brievenbus, is 12 weken. Zijn opdrachten die je met z'n tweeën moet doen.
0: Oh.
1: Dus in een groep.
0: Ja.
1: Hè, je start in een groep. En je moet dan even iemand waar je samen mee wil werken zoeken. En dan ga je iedere twee weken, of iedere week, dat is dan aan de mensen zelf.
0: Ja.
1: Gaan ze, krijgen ze een opdracht. He, dan moeten ze bijvoorbeeld dan krijgen ze een kaart en dan moeten ze een gedeelte van die kaart doorknippen en de ene helft maakt de een en de andere helft maakt de ander. Weet je, zo dat idee.
0: Ja, ja, okay.
1: En dan maak je een gezamtkunstwerkje, zo noem je dat.
0: Ja,
1: een,
0: kijk aan.
1: Echt.
0: Dus ja. Ik begrijp dan uit jou, want ja, we hebben er natuurlijk over gesproken toen dat project startte, maar dat de creativiteit binnen het project zelf ook begint toe te nemen, kennelijk.
1: Ja, zeker. Het bobbelt en het bruist.
0: Ja.
1: nee, gekkigheid. Maar nee, tuurlijk. We hebben elke keer nieuwe opdrachten. En ik zie gewoon het plezier die de mensen ervan hebben. En ja, dit is een nieuwe uitdaging om juist niet thuis... Ja, ik kan natuurlijk ook thuis met je buurvrouw samen iets maken.
0: Ja.
1: Maar dat je het niet alleen doet, maar dat je het met z'n tweeën doet.
0: Ja.
1: Minimaal met z'n tweeën. En dat, ja.
0: En die zit al dat vol of zijn, kunnen nog nou, mensen goed. Meedoen?
1: Nou, groepen kunnen zich aanmelden. Dus nee, dus als nog mensen denken van hé, dat vind ik interessant, mail even naar kunstdoordebriefbus@mensenwelzijn.nl.
0: Ja.
1: Dan krijg je mij aan de mail. En dan spreken we het even door. En dan, nou, dan kunnen we kijken of een groep waar je altijd samen mee komt ook kunnen starten.
0: Kijk eens aan. Weer, ja. En dan ga je tussendoor, heb je dan begrijp je geen tijd voor vakantie. Dus je hebt pech.
1: Ja, nee, ik heb pech. Ja.
0: Nou, heb ik zelf ook hoor. Gelukkig kan dat tegenwoordig veel op afstand en zo. Dus dat,
1: ja, ook dat. En we hebben een fantastisch team aan vrijwilligers ook. Bij Kunst door de Brievenbus.
0: Ja, nou ja, dat was eigenlijk het leuke waardoor ik erachter kwam dat ik onderweg was naar Kunst door de Brievenbus. Omdat volgens mij had ik een jurylid of zo in de bus die een gesprek begon met iemand die onderdeel was van het gebeuren. Dus ik zat daarnaar te luisteren en toen dacht ik, hé, dit herken ik. Daar heb ik wel eens meer over gehoord.
1: Ja, grappig. Ach, leuk. Ja, ja.
0: Dus zo spreidt het toch door de omgeving, ja. Wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hé, hey, Kim, ja, zijn we... Ja?
1: In september dan begint ook weer een nieuwe groep, maar dan weer via de oude weg. Dus dat iedereen gewoon weer thuis aan de slag kan. Maar in de zomer dan houden we echt een groepseditie. Dus.
0: Oké, okay. Nou dan moeten we in september denk ik maar, want dan zal Esther ook wel weer wat hebben en Guus zal ook wel wat hebben. Moeten we in september maar eens even wat uitgebreid een uurtje mensen en welzijn doen of zo. Dan moeten we maar eens even kijken.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, dankjewel. Voor vandaag zijn we nog wat vergeten.
1: Ja. Nee hoor.
0: Nee. Rekken gewoon. Nou, dan gaan we uiteraard, omdat ik jou aan de lijn heb, een vrolijk nummertje. Daar komt-ie.
1: Ah, nou.
0: Goed hè.
1: Dankjewel.
0: Doei.

Ik ga leven, was een Coldfinger remix. Rob van Daal was dat. We gaan zo aandacht besteden aan hart- en vaatziekten. Met het hartcheckpunt komt naar Brummen. En daarvoor gaan we tijdens het volgende nummer bellen. Om te kijken of we daar het een en ander toegewicht kunnen krijgen.

0: mooi is als de muziek even wegvalt, dat je dan de tekst wat meer hoort. Hè? En dan Everything is going my way. En dan ga je bellen met de Hartstichting notabene om, ja, om te kijken of dat ook nou ja, een stukje kan bijdragen. En daarvoor hebben we aan de lijn Wiebeke Helder. Wiebeke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hartcheckpunt komt naar Brummen. Check je bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers. En wat ik gelijk maar even roep is, het is voor een specifieke leeftijdsgroep, hè, dat niet gelijk iedereen in zijn agenda gaat schrijven.
1: Ja, ja, precies. Niet iedereen gaat rennen. Wij richten ons echt op mensen tussen de 40 en de 70 jaar. Ja. En dat heeft er ook mee te maken met, nou ja, vanaf ongeveer je 40ste kunnen je bloeddruk en je cholesterol, die waarden kunnen gaan stijgen en je bloedsuiker. Dus dan is dat goed om regelmatig in de gaten te houden. Boven de 70 gelden weer andere gezondheidsadviezen.
0: Ja.
1: Dus dat is niet om dan mensen buiten te sluiten, maar we willen wel zo goed mogelijk advies kunnen geven. En het is ook belangrijk als je gaat, dat je dan niet al bijvoorbeeld medicatie voor cholesterol of voor een hoge bloeddruk neemt, maar dat je je gezond voelt.
0: Ja, ja.
1: Of zelf denkt van, hey, ik heb nog geen hart- en vaatziekte, of ik weet er in ieder geval niet van, en ik ga hem eens even laten checken.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijke criteria. 40 tot 70. En, laten we in het algemeen zeggen, geen medicijn gebruiken, want anders loop je toch al bij de huisarts waarschijnlijk. Dus
1: precies,
0: die kan dat uitstekend even meenemen in een onderzoekje. Wat is de reden geweest dat de Hartstichting echt de boer op gaat?
1: Nou, omdat we merken dat heel veel mensen denken dat ze gezond zijn. En denken, nou, er is helemaal niks aan de hand. En dan blijken mensen al jaren rond te lopen met bijvoorbeeld een torenhoog cholesterol of een bloeddruk.
0: Mm-hmm.
1: En vaak voel je dat helemaal niet. En als je daar niks aan doet, je kan zelf je leefstijl bijvoorbeeld aanpassen. Maar als je daar niks aan doet, dan verhoog je gewoon echt de kans op hart- en vaatziekten. En dan moet je in nare gevallen zelfs denken aan hartinfarcten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als je daar op tijd bij bent, dan kan je er nog wat aan doen. Dan kan je bijvoorbeeld je leefstijl aanpassen. Kijken of je wat meer kan bewegen of dat je wat gezonder kan eten. En dan merk je eigenlijk al, kan je al best wel snel resultaat merken, dat je gewoon weer gezonde waarden hebt. En daardoor weer minder kans op die hart- en vaatziekten.
0: Als ik de combinatie maak, dan is het eerste wat mij opborrelt, is je krijgt een pilletje. Maar jij benoemt dat toch, jij benadert vanuit leefstijl. En dan denk ik, ja, dat is niet altijd de oorzaak, toch? Want sommige
1: daar
0: mensen...
1: Dat ben ik zeker met je eens. Het is ook zo, soms zijn gewoon erfelijke factoren spelen een rol. Maar ook dan is het natuurlijk goed als je erachter komt. Want wat ik eerder zei, je voelt het niet. Dus je voelt niet of je een hoog cholesterol hebt. En heel veel mensen weten ook niet eens dat ze misschien erfelijk belast zijn met een hoger cholesterol.
0: Ja.
1: En die hartcheckpunten zien we echt als een hele laagdrempelige stap om gewoon even binnen te komen lopen. En je waarde te laten checken. Want het is een beetje zo van, ken je getallen? Weet je wel, mensen kennen hun pincode en alle verjaardagen, maar eigenlijk hun eigen gezondheidswaarde kennen ze niet.
0: Sorry, die laatste moet ik even overlachen voor al die verjaardagen. Ik ben blij dat ik een vrouw heb.
1: En sommige mensen kennen hun vrouw heel goed, die de verjaardagen onthouden.
0: Ja, precies. Ik heb dat geluk al gehad, zeg ik altijd maar. Jullie hebben natuurlijk inmiddels de nodige ervaring opgedaan, neem ik aan. Want dit is niet de start van het project. Komen daar mooie resultaten uit? Of ja, mooie resultaten? Ja, eigenlijk wel. Want anders doe je het niet.
1: Mooi ook wel weer dat we even schrikken. We staan nu ruim een jaar.
0: Ja.
1: En het blijkt bijvoorbeeld, door heel Nederland hebben we deze hartcheckpunten. Waaronder dus ook 2 juli in Brummen.
0: Ja.
1: Is dat ongeveer, van de 13.000 mensen, dat is al best wel wat, die we hebben laten meten, had bijna 70% een verhoogd cholesterol.
0: Maar is dat dan gelijk een zodanig verhoogd cholesterol dat je je heel veel zorgen moet maken? Of gewoon een verhoogd cholesterol?
1: Nee, alles wat een verhoogd cholesterol waar je dus wel even wat aan wil gaan doen.
0: Okay.
1: En dat wijkt natuurlijk af. Sommige mensen hadden een heel hoog cholesterol.
0: Uiteraard.
1: Maar de meeste mensen hebben een verhoogd cholesterol.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk dingen, dat is goed dat mensen daarachter komen. Want we staan daar ook dan vaak met leefstijladviseurs. En wat je merkt is dat sommige mensen komen nu na een jaar weer terug. En die hebben gezegd, ik heb mijn leven omgegooid. Ik heb de koelkast leeggegooid, alle ongezonde dingen eruit. En mijn cholesterol is weer goed. Nou, dat zijn natuurlijk de verhalen die we graag horen. Want daar doen we het voor.
0: Ja. Ja, ik vind altijd een beetje lastig. Ik ben erfelijk belast, dus gelukkig was voor mij dat geen issue. Dus het is allemaal goed onder controle te houden. Alleen, ik zeg altijd tegen die assistenten van de dokter, maar ik blijf wel mijn biefstukje in roomboter eens in de zoveel tijd eten.
1: En wat zeggen de assistenten dan?
0: Nou, die kijken mij dan glimlachend aan, want ze hebben het gewoon in het dossier gezet, dus ze hoeft er niet meer naar te vragen.
1: eigenwijsheid is ook...
0: Nee, je moet natuurlijk... Dat is natuurlijk wat een beetje een rol speelt. Het is natuurlijk wel met z'n allen, en dat zeggen jullie ook altijd, je moet wel blijven leven natuurlijk. Je moet wel een beetje kunnen genieten van het... Het gaat om te veel, hè. Te veel dit, te veel dat. Dus voor de rest compenseer ik het dan wel. Maar die kan ik echt niet laten staan, moet ik zeggen.
1: Nee, dat snap ik. Maar het is voor sommige mensen is het echt een wake-up call. En in jouw geval ben je dus erfelijk belast. Ja, weet je gewoon dat het zo is. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En die komen dan, oh, dat wist ik niet. En dan vraag je een beetje door van wat eet je dan? Ja, als er een kilo kaas per week doorheen gaat, nou, misschien moet dat dan net even wat minder. Dus het hoeft niet meteen dat alles stopt. We zeggen juist hele kleine stapjes. Ja. En daar helpen die leefstijladviseurs ook bij. Die kijken gewoon naar het geheel van, oké, wat is nu haalbaar? Hè? En dat kan ook al in lichaamsbeweging zitten bijvoorbeeld. Dat je iets vaker net een wandelingetje maken. Dus het moet niet... Ja, we willen juist niet...
0: Nou ja, dat is een beetje wat natuurlijk altijd... Als op het moment dat leeftijdadviseurs om de hoek komen kijken... Dan voelt dat... Ja, ik heb altijd een beetje het gevoel van... Nou gaat hij nog mij voorschrijven hoe dingen moeten en doen. Terwijl het vaak... Ja, het is net wat jij zegt. Het zijn vaak de kleinere dingen. Pak even de trap of zo. Al is het niet al naar boven, dan wel naar beneden. Dat scheelt dan alweer de lift. Dat soort dingetjes helpt altijd goed.
1: Nou, en zo kijken we er ook echt naar. We kijken naar ieder, zeg maar, echt persoonlijke situatie. Ja. Dus het is niet zo. En het is ook niet van, gij moet dit en dit en dit doen.
0: Nee.
1: Het is een advies. En we merken dat mensen daar wel altijd, toch enthousiast op reageren. Van, hey, wat fijn dat dit kan.
0: Ja. Is het zo dat jullie dan ook, zeg maar, bij de zware gevallen ook gelijk verwijzen naar de huisarts en dat soort dingen?
1: Ja, als er echt hele schrikbarende getallen uitkomen, dan adviseren we zeker om naar de huisarts te gaan. Maar in heel veel gevallen hoeft dat dus gelukkig niet, omdat mensen dus zelf nog wat kunnen doen. Maar als er inderdaad een hele hoge bloeddruk opeens uitkomt, hè, dan adviseren we zeker om die nog een keer te laten meten, want met bloeddruk dat kan fluctueren.
0: Ja.
1: Nou ja, hetzelfde met cholesterol natuurlijk. Als die zo ontzettend hoog is, dan moet je toch andere stappen zetten.
0: Ja. Ik zag ook, want ik zat even te kijken naar die leeftijd van 40 tot 70, maar daar hebben jullie rekening mee gehouden, hè? Want je kan van 2 tot 8 terecht, dus dat betekent na het werk kan je altijd toch nog even binnenlopen, zou ik maar zeggen. Ja, nou, dat viel mij op. Beetje heel veel van dit soort dingen, dan denk ik altijd, is hartstikke mooi, maar er moet ook gewerkt worden, dus kans gemist. Maar ik vind dat wel heel mooi, ja.
1: Ja, nee, dat is het ook zeker. Want je kan dus gewoon inderdaad naar je werk nog langskomen. Ja, het is dus donderdag 2 juli bij de korfbalvereniging in de kantine.
0: Heel verstandig
1: in
0: trouwens.
1: Ja,
0: goede sport is dat ook, korfballen. Dus dat je kan gelijk aansluiten, klein clubje, 15 man, hup, gelijk aan de slag.
1: Ja,
0: en het is een hele vriendelijke sport in tegenstelling tot voetbal, vind ik altijd. Dus je hoort al waar mijn kinderen hun jeugd hebben doorgebracht.
1: Ik zou er vooral even reclame voor maken nu. In combinatie.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was heel blij dat ze... Ze zaten toen de tijd bij mij een beetje op de scouting. Ik woonde in Ermelo. In de Ermelo hadden ze het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi. Of schoolkorfbaltoernooi. En daar hield de korfbalclub altijd 1 nieuw team aan over. Aan jeugd. En gelukkig waren de deelnemers ook mijn kinderen gelukkig geworden. En ik moet zeggen dat ik dat een stuk prettiger vond dan dat gehak op die voetbalvelden. Dus maar goed, dat is een persoonlijke mening. Dus klaar. Ja, voordat ik word aangevallen in deze periode.
1: Je bedoelt bij het WK voetbal?
0: Ja, voordat iemand doet, hey, wie ben jij? Nee, dus een mooie plek bij de korfbalvereniging. 2 juli van 2 tot 8. Laat het gewoon even doen. Het kost niks. Het enige wat er kan gebeuren is, begrijp ik, dat je even in de queue moet zitten. Omdat heel veel mensen plots in komen.
1: Nou, dat wou ik je net zeggen. Je was me net voor, inderdaad. Het kan dus zijn dat het inderdaad druk is.
0: Ja.
1: Dus hou daar wel rekening mee. Want we kunnen natuurlijk, we hebben een aantal meetstations. Ja. Laten we zeggen, wisselt per plek. Maar laten we zeggen 5 of 6.
0: Ja.
1: En we kunnen natuurlijk niet iedereen tegelijk helpen daarbij.
0: Soms, wij hadden ooit in deze omgeving had men bedacht, laten wij eens een rollator APK doen bij een evenement. En ze stonden tot op de parkeerplaats achter elkaar. Ja. Dus dat was feestig. Dat was
1: een briljant idee.
0: had je dat nog nooit gehoord? Ja, dat was het. Dan werd even eigenlijk kan je dan zeilingsmeester zijn natuurlijk mensen die al onder dokters advies lopen. Maar op deze manier kwamen de rollators allemaal langs. En je krijgt natuurlijk dat mensen toch met elkaar gaan bouwen. babbelen. En de een die kan dan wel zitten, maar de ander kan niet zitten. Het is wat dat betreft net zo'n leuk bijenkorfje, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het is, nou, laten we hopen dat het bij jullie ook zo is. Dus is het druk? Sluit gewoon aan, want dit is gratis.
1: Ja, we geven de wachttijd vaak wel aan, hoor. Dus dan kunnen mensen, en dan krijg je een nummertje en dan kan je zelf altijd bepalen van gaat dit werken of niet.
0: Dus eigenlijk de oproep, dames en heren, zorgen dat die mensen die van de Hartstichting daar zitten, van armoe pas om 10 uur naar huis gaan. Omdat ze het triest vinden om mensen naar huis te sturen. Wiebeke, zijn we nog wat vergeten in dit verhaal of niet?
1: Nee. Ik denk dat het hartstikke goed is. Ik,
0: ja?
1: De oproep is duidelijk.
0: Oké, dan wens ik jullie heel veel plezier op die 2e juli. Ben je er zelf?
1: Ik ben er zelf niet bij.
0: Anders had ik de mogelijkheid gehad om even kennis te maken. Maar goed,
1: dat
0: wie
1: moet
0: weet.
1: Een ander keertje gebeuren.
0: Is goed. Je gaat er archief in bij ons. We zullen elkaar vast hopelijk nog een keer weer tegenkomen.
1: Ja,
0: hey, dankjewel en tot een volgende keer.
1: Fijne dag.
0: Doei.

Sing Our Song, Huey 40. En zo zijn we alweer aan het eind van het eerste uur aangekomen. We hadden in dit uur mens en welzijn aan de lijn over het project Flexpool. En we spraken met Kim over de uitvoering van de buurtband op 29 juni tussen 3 en 4 bij de Bennering in Voorst. En als vervolg daarop kunst door de brievenbus, een fantastisch mooi project. Wat in de zomer ook nog een speciale editie kent. Volgende uur hebben we alweer wat mooie onderwerpen klaarstaan wat dat betreft. Dus we kunnen er heerlijk tegenaan. Ja, we gaan dit uur uit met de muziek. Ja, ik heb zelf mijn eigen redactie moeten doen. Helaas, mijn vaste redacteur zit even in de lappenmand. Maar op deze manier komen we vanzelf weer onderwerpen tegen die interessant genoeg zijn. Ik hoor en zie u graag weer na de klok van 10 als we het Nederlands nieuws tot ons hebben kunnen nemen. Tot zo!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: Corrie en de Rekels, Corrie Konings was het met Adio, Adio, Adio. En zo zijn we beland in de tweede uur brunch editie Brummen Forst. En in dit uur hebben we uiteraard weer een paar onderwerpen. En het eerste onderwerp, ja, dat is wel een, volgens mij een bijzondere. Dat gaat namelijk over een MUSI-CI-training. Daar gaan we straks over praten met Joke Veldman. Dan hebben we contact met Vera van Duren. En dat is, zij is verbonden aan de Nationale Jeugdorkesten Nederland, de NJON. Maar ja, ze hebben een groot evenement, Muziek Zomer Gelderland. En toen ik in dat programma zat te kijken, dacht ik, hé, dat zijn niet alleen orkesten. Dus daar gaan we het eens even met erover hebben, wat we daar allemaal kunnen beleven. En ja, deze periode is daar natuurlijk ideaal voor. Mieren, ja, hoe ga je ze te lijf? En we hebben Aniek Evans kunnen we gaan bellen. En die gaat ons helpen en uitleggen waarom we op een, ja, ik denk een milieuvriendelijke wijze zal het zijn, een aanpak kunnen realiseren in onze tuin tegen mieren en slakken. Oftewel, we vliegen weer van het ene onderwerp in het andere onderwerp met de nodige, ja, vraagtekens, verklaringen en activiteiten. Oftewel, ik hoop weer een mooi uurtje brunch wat dat betreft.
1: Je luistert nu naar Forst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@forstveluwezoom.nl en hoor en zie het van dichtbij.
2: Forst Veluwe Zoom.

0: Still the same. Bob Seger was dat. We gaan er op de tafel halen, zodat ze nu kan meeluisteren. En we lezen dan het volgende. Muziek is meer dan ontspanning, aldus Joke Veldman. Het gaat over herinneringen, verbinding, meedoen en kwaliteit van leven. Veel CI-dragers voelen een drempel voor sociale activiteiten, omdat geluid en muziek zo moeilijk te verdragen zijn. Met training blijkt vaak veel meer mogelijk dan gedacht. En toen dacht ik, CI-training, nooit van gehoord. CI, wat is dat? Daar moeten we maar eens wat meer van weten. Joke, welkom in onze uitzending, want jij bent ervaringsdeskundige.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel erg leuk om meer mensen te laten weten, wat is nou een CI?
0: Ja.
1: Stel je voor, je verliest je gehoor. Langzaam, snel, door een ongeluk, door erfelijkheid, door een virus, waardoor dan ook. En je vindt jezelf terug met, je hoort bijna niets meer.
0: Ja.
1: Goed, via de KNO-arts kom je in een academisch ziekenhuis en je krijgt een kunstoor, een cochleair implantaat. En dat noemen we dan een CI.
0: Oké, mag ik je ondertussen af en toe onderbreken? Ja. Want wat zeg je? Je krijgt een kunstoor. Betekent dat er echt iets in je oor geplaatst wordt? Of dat je echt een soort nieuwe schelp krijgt of zo?
1: Dus het oor aan de buitenkant blijft hetzelfde. Maar dat wordt ingenieus opengemaakt. Daarom doen ze dat in een academisch ziekenhuis. En in het binnenoor, dus je hebt het buitenoor met de gehoorgang, dan heb je het middenoor met die hoorbeentjes. En daarachter zit het binnenoor, zit echt in het bot van je schedel. En in dat binnenoor zitten, als het oor gezond is, 3500 trilhaartjes. Die vangen geluid op. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een opgerolde mini-piano met 3500 toetsen.
0: Ja, okay.
1: De gewone piano heeft er 88. Kan je nagaan, hè, wat het gehoor allemaal kan onderscheiden.
0: Ja.
1: Nou, door iets naars gaat dat binnenoor kapot. Die piano doet het niet meer.
0: Ja.
1: Dan opereren ze daar ongeveer 20 elektrodes in.
0: Oh.
1: Dus je kan je wel voorstellen, als je 3500 pianotoetsen moet ruilen voor 20 over hetzelfde toongebied.
0: Ja,
1: dat is niet zo'n mooie ruil.
0: Nee.
1: Wat natuurlijk bijzonder is, ik hoor alleen maar met dat kunstoor.
0: Ja.
1: Ik kan jou goed verstaan.
0: Ja. Okay.
1: Maar spraak is iets makkelijker qua wat je moet horen, want het gaat niet per se over afwisseling van tonen of of je nou klinkt als een trompet of als een viool. Och, als ik je maar versta.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor muziek is het natuurlijk heel veel moeilijker om met zo'n beperkt gehoor toch muziek eruit te halen. Maar achter het oor zit je hele brein. En het leuke is, je hoort via je oren, maar je hoort eigenlijk niet met je oren. Je hoort met je brein.
0: Okay.
1: En het brein zou je kunnen beschouwen als een hele grote spier. En daar kan je dus heel veel op trainen. Je kan mensen leren om hele kleine verschillen beter te begrijpen. Heel goed te gaan luisteren. Hoe klinkt een piano eigenlijk tegenwoordig? In het begin denk je, wat is dit voor gebonk? Maar na een tijdje denk je, oh ja, ik hoor dat bonken weer. Dat is een piano. En zo langzamerhand ga je de piano herkennen. Beter waarderen. En zo ben ik zelf begonnen met weer wennen aan het geluid en mijn gehoor als het ware terugtrainen.
0: Ja, betekent het dan, Joke, dat je eigenlijk zegt, ik probeer op de een of andere manier herinnering weer tot leven te brengen. Eigenlijk een beetje hetzelfde dat we wel zeggen bij ouderen, dat je eigenlijk vanuit het geheugen bekende muziek aanspreekt. Is dat een beetje het mechanisme dan?
1: Ja, en eigenlijk is het dat het geheugen op slot gaat, omdat het geluid niet meer past bij wat in dat geheugen
0: zit.
1: Aha, oké. En je gaat dus jezelf leren hoe al die geluiden opnieuw klinken.
0: Ja.
1: Dus je begint een beetje van vooraf aan met, wat is dit voor een geluid? Terwijl als je heel klein bent, als mijn kleinkindjes hier komen en ze zien de piano voor de eerste keer, dan zijn ze 6 maanden, ze zitten bij mij op schoot en je begint te proberen. En dat leer je dan aldoende hoe zo'n piano klinkt.
0: Ja.
1: En wij beginnen daar eigenlijk een beetje opnieuw mee, maar wij moeten dat dan bewust doen.
0: Ja.
1: En dan gaat het ook eigenlijk wel sneller. En zo leren mensen weer terug hoe dingen klinken, hoe je de maat kan voelen, zodat je weer mee kan bewegen met muziek. Dat het niet meer klinkt als een muur herrie, maar dat je er geleidelijk steeds meer in begint te ontdekken. Dat je weer ontdekt welke muziek je prettig vindt. En als je dan merkt dat je geheugen weer open gaat, in ieder geval op bepaalde nummers, dat je dan ook merkt hoe blij je daarvan wordt.
0: Ja. Hoe is het gekomen dat je, ja, zeg maar, voor jezelf is er een moment geweest waarop je dit bewust werd, dan wel door anderen kreeg aangereikt?
1: Nou, ik ben heel langzaam mijn gehoor verloren omdat het erfelijk is in mijn moeders familie.
0: Ja.
1: Alleen toen ik jonger was, toen wist ik dat niet. Want je merkt het pas ergens rond je 30ste, 35ste. Dus ik had mijn conservatoriumstudie al met veel overtuigingen gedaan. En ik werkte daarin. En ja, dan gaat het langzaam verkeerd. En dan kom je bij zo'n academische dokter en die zegt, nou mevrouw, muziek kan niet, niemand kan het, het gaat u ook niet lukken. Verkoopt u uw vleugel maar en wordt u maar wat anders.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, mooi, dat is wel mijn zaak. Of ik dat wel of niet doe. En dat ga ik dan wel eens uitproberen.
0: Ja.
1: En gelukkig had ik ook een hele lieve collega die mij ging helpen. Die twee keer in de week kwam oefenen om toch zoveel mogelijk weer dingen terug te leren horen. En als je aan een muziekstudie begint, dan moet je ook heel veel dingen leren horen.

0: voor mij ook best wel normaal. En dan is het... wacht even, ik word hier heel erg afgeleid. Wil je alsjeblieft even de deur dicht doen? Dan is het ook belangrijk dat je je gericht gaat oefenen. En omdat dat in Utrecht, waar ik geopereerd ben... nog echt was van, hoe moet dat dan? Toen zeiden ze tegen mij, jij doet het weer. Wij hadden niet gedacht dat het kon. Kun je niet iets bedenken... waardoor we ook anderen daarmee kunnen helpen?
1: Oké. Okay. Want even voor, want er zit één momentje in, het gehoor loopt terug. Dan heb je toch een, volgens mij is dat toch een redelijk gecompliceerde operatie nodig om zeg maar die 20 gehoordingen weer te plaatsen. Is daar zeg maar een soort basis voor om te besluiten dat we zo diep in het oor iets gaan doen?
0: Als je echt zo slecht hoort dat je nog nauwelijks kunt verstaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dan bedoel ik eigenlijk, dan zou ik dus dit gesprek niet kunnen voeren.
1: Ja.
0: Een hoortoestel, dat helpt je dan niet meer, want een hoortoestel maakt geluid veel harder. Dus dat blaast geluid heel hard je oor in aan de voorkant. Maar dat helpt dan op een gegeven moment niet meer.
1: Nee,
0: laat staan dat je kan verstaan als je met 3 of 4 mensen bent en als het wat rumoerig is.
1: Ja.
0: Dus je raakt heel erg geïsoleerd als het gehoor zo slecht wordt.
1: Aha. En dan komt er eigenlijk een stukje terug doordat men zeg maar die sensoren kan plaatsen. Ik probeer me dat voor te stellen, maar dat
0: zijn hele dunne
1: elektroden. Dat is mini.
0: Ja, precies.
1: Dat is toch heel wat. En dan komt zeg maar de fase aan gewenning. En dan snap ik ook dat jij zegt van ja, alles wat ik op de achtergrond hoor. Of meehoor, dat is eigenlijk heel storend om te zorgen dat ik zeker op dit moment het verhaal goed kan doen. Op den duur wen je er wel een beetje aan, denk ik, of niet?
0: Ja, en als ik de situatie met jou zou kennen, dan zou ik weten of het achtergrondgeluid stoort of niet. Maar met een nieuwe situatie waarin ik het heel graag goed wil verstaan, dan zeg ik het en dan vraag ik van, nou, kan het ook anders? En als ik in een restaurantje kom waar ik graag wil zitten, dan zeg ik van, goh, de muziek staat voor mij wel hard, want ik hoor zo slecht. Maar als ik nou in dat hoekje ga zitten en jullie zetten hem wat zachter, nou, eigenlijk gaat dat heel vaak goed.
1: Ja, oké. Okay. Het is ook een beetje je maatschappelijk laten zien om mensen daar bewust van te maken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik vond dat moeilijk in het begin, hoor.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Ik wil ook graag zo normaal mogelijk.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon veel beter. En eigenlijk begrijpt iedereen het wel. Als je gewoon zegt, joh, ik hoor zo slecht, vervelend. Als ik nou dit doe, kan jij dan dat doen?
1: Ja, een beetje ruilhandel.
0: Ja.
1: Hey, nou heb jij een cursus ontwikkeld op dit gebied? Je hebt inmiddels, las ik, ruim 200 deelnemers zijn aan jou voorbij gegaan, zal ik maar zeggen. Zijn inmiddels dus heel wat cursussen. Zijn er andere mensen die met jou, zeg maar, langzamerhand ook die cursus kunnen geven? Of zijn wij afhankelijk van Joke Veldman totdat ze het niet meer kan?
0: Nee, precies. Nee, gelukkig niet. Dus ik ben daar alleen mee begonnen, ook omdat je het eerst moet uitproberen. En zeker in zo'n academisch ziekenhuisomgeving kan je natuurlijk niet alleen maar iets leuks doen. Dus ik heb dat ook enigszins wetenschappelijk onderbouwd en het zo goed mogelijk in elkaar gezet.
1: Ja.
0: Daarna ben ik gaan zoeken in Nederland waar muziektherapeuten of muzici zouden zijn die echt op mijn manier willen meewerken. Dat is onder andere Brechtje Roos in Zwolle. Het is Yvonne Kat in Amsterdam. Het is Willemijn de Bruin in Rotterdam. En het is Lisanne van Geleuken in Maastricht en Weert. Die samen met mij die trainingen geven. En wij doen dat volgens één methode, zodat we daar ook wetenschappelijk onderzoek mee kunnen doen.
1: Aha, ja.
0: Zodat we kunnen gaan laten zien van, kijk, als we dit zo doen, dan zijn dit de uitkomsten. En dan zeggen mensen dus, ik heb heel veel meer plezier. Weet je, wat ik dan leuk vind, er zit een meneer. En eerst moesten ze tandjes luisteren en mee bewegen op muziek. En die man zegt van, ja, ik snap eigenlijk niet wat ik hier zo zit te doen. Maar dan ben ik thuis en dan heb ik geoefend met die Melody Game van jou. En dan gaat de tv aan. Ja, er is daar zo'n reclame met fietsbellen, die snap ik nooit. En nu hoor ik ineens dat het een walsje is en dat die fietsbellen kloppen. En dan zingt hij de melodie, zegt hij ta-da-da-da-dum, tring, tring, tring, tring.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg, jij zingt de Blauwe Donau. Oh, zegt hij, ja, nou je het zegt.
1: Ja.

0: zo werkt het dus. Eerst hoor je wat en fietsbellen en je denkt, ja joh, wat flauw, ik snap hier niks van. Dan heb je je gehoor gespitst, je aandacht meer gericht op dat geluid en denk je, hey, verrek, er zit een muziekje bij en dat klopt met elkaar. En hij heeft het zo goed gehoord dat hij het kan nazingen. Hij had het alleen nog niet zelf herkend.
1: Nee, dat komt dan voor. Hey, zeg maar, hoeveel CI-dragers zijn er dan in Nederland? Want ja, als je er al een paar honderd voorbij hebt laten komen, dan...
0: Nee, er zijn ongeveer 10.000 mensen met een CI in Nederland.
1: Zo, dat is niet weinig.
0: Dus dat is al redelijk wat.
1: Ja.
0: Maar daar zitten ook baby's bij. Want als kindjes doof geboren worden, krijgen ze eigenlijk rond 6 tot 9 maanden... 1 of meteen 2 CI's. Zodat ze ook normaal kunnen leren praten en staan.
1: Ja.
0: Want dat is kritisch. Je zou kunnen zeggen van nou, ik ga zo'n klein kindje niet zo intensief opereren. Ik wacht tot hij 10 is.
1: Ja.
0: Maar dan ga je dus niet meer leren verstaan.
1: Nee.
0: Dan ga je alleen nog maar horen. En het leren verstaan van spraak, dat moet voor het eerste levensjaar beginnen. Anders komt het niet meer.
1: En dus het is wel een, als ik daarover na zit, het is best een complex geheel. Hè? Wat eigenlijk knap dat het altijd maar werkt, of meestal werkt, hè? Ja. Eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ja, het gehoor is echt een prachtig systeem van trillende lucht en een trillend vlies en trillende bordjes en trillende vloeistof en dan ook nog trilharen en dan in het brein ineens is daar geluid en dat kan je leren begrijpen.
1: Ja.
0: Dus dat is echt super bijzonder.
1: Ja.
0: En dat je daar dan dus bij mij 20 elektrodes, dus hele dunne draadjes waar een elektrisch stroompje uit kan komen.
1: Ja.
0: Dat je dat van achter mijn oor met allerlei geboor en gedoe, wat ik niet bewust heb willen meemaken natuurlijk.
1: Nee.
0: Zo'n elektrodebundeltje in het oor, in het binnenoor kan fitten. En mij een magneet op mijn hoofd geeft waar een stationnetje op plakt. Die al het geluid filtert naar elektrische pulsen. Ja, dat is ontzettend bijzonder.
1: Ja, ja.
0: Ja. En dat het dus wat meer moeite kost om mensen daarmee weer terug van muziek te leren, genieten. Dat is heel begrijpelijk. En als je die moeite kan doen, dan kan je daar veel op vooruit gaan.
1: Nou zeg je, we hebben het ook een beetje proberen in te steken als ook echt een beetje een goed onderzoek om daarbij te komen. Een van de lastigste dingen die dan te meten is volgens mij is altijd... welbevinden, zal ik het maar even noemen, van mensen. Hè? Ook als ik naar jouw ervaringen zit te lezen van deelnemers. Dat is wel een hele lastige om meetbaar te maken. Mensen plezier krijgen. Hoe waardeer je dat vanuit dit soort dingen?
0: Ja, dus je vraagt aan het begin, hoe prettig vind jij het om naar muziek te luisteren? Dus dan zeggen mensen, nou, ik geef het een 3. Dan zeg ik, hoe goed kan jij de maat voelen? Kan je dansen? Kan je meebewegen als je ergens bent? Want dat is eigenlijk het begin van erbij horen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik op een feestje kom en ik sta er als een zoutpilaar, want het klinkt verschrikkelijk, dan is het ellendig. Ja. Als ik in ieder geval kan swingen, dan voel ik me alweer beter.
1: Ja.
0: Dus dan geven mensen dat ook een cijfer. En zo ook van, kan je instrumenten herkennen? Kan je toonhoogtes horen, melodie? Kan je tekst bij liedjes verstaan? Daar komen allemaal cijfers bij. Dan oefenen we 3 maanden. Dat doen we 7 keer 2 uur. Mensen krijgen thuiswerk mee. Er is een melody game die je thuis kunt oefenen. Dus mensen gaan steeds meer luisteren. Het gaat ook over aandacht. Hoe kan je aandacht richten? Hoe kan je aandacht beter volhouden? We hebben toch al veel meer aandacht nodig om te kunnen verstaan. Auditief werkgeheugen. Nou, die dingen, die oefen je allemaal. En na 3 maanden geven we mensen hetzelfde vragenlijstje nog een keer.
1: Ja.
0: En dan zeggen we, hoe prettig vind je het nu om naar muziek te luisteren? Nou, als je van een 3 naar een 7 gaat, dan ben je een heel eind vooruit gegaan.
1: Ja.
0: En daarbij vragen we mensen dan ook nog naar hun ervaringen. Dus een soort interview. En die kan je thematisch analyseren. Daar kan je heel goed uithalen, waar hebben mensen het nou over? Wat is nou blijkbaar belangrijk? En daar komt dan uit dat mensen het echt heel fijn vinden om die vaardigheden te hebben. Dat je, als je tegen een muur muziek oploopt, dat je eerste reflex is wegwezen.
1: Ja.
0: Als ik de auto start en de autoradio gaat aan, is het allereerste wat ik wil doen, is dat knopje naar links draaien.
1: Ja, ja.
0: Omdat ik denk, weg. Maar ik wacht. Ik zeg, stop, wacht. Ja. Blijf staan, blijf zitten in de auto. Denk, wat hoor ik nou?
1: Ja.
0: Wat is dit? Waar zit hier de maat? Soms ben ik al 3 keer de hoek om, voordat ik op het stuur kan beginnen mee te tikken.
1: Ja.
0: En het gekke is eigenlijk, als dat kan, als ik eenmaal mee kan tikken, ik voel de beweging, dan wordt de muziek een heel stuk logischer en dus prettiger.
1: Ja. Joke, ik kan, en daar ben ik ook niet van, ik hoef niet zoveel toe te voegen. Ik denk zelfs als ik gewoon nu verder mijn mond dicht houd, dan krijg jij het uur wel vol, maar daar was het programma niet helemaal voor bedoeld. Ik dank je voor het inzicht wat je vooral gegeven hebt.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Nogmaals erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, en dan even natuurlijk afrondend, want het gaat om de training die jullie ter beschikking hebben. De kosten daarvan zijn €225, heb ik gelezen. De cursus wordt gegeven Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Weert en Maastricht. En voor de mensen die daar even in willen duiken, hebben jullie mooi een website beschikbaar, heb ik gelezen. www.muzie-ci.nl. En ik neem aan dat daar alles terug te vinden is. En waar mensen zich dan ook kunnen opgeven.
0: Ja, zondag ga ik me helemaal bijwerken.
1: Kijk. Voor mensen die, volgens mij, vind ik toch wel even een vraag aan jou, misschien weet jij dat wel. Volgens mij valt dit ook wel gewoon onder maatschappelijk werk, toch? Voor mensen die niet zo'n hele dikke portemonnee hebben, kunnen toch wel gewoon terecht bij de welzijnsorganisaties, neem ik aan.
0: Ja, nou, dat is een van de dingen die wij ook steeds proberen mensen daarbij te helpen. Alleen die WMO, het is die maatschappelijke ondersteuning, die is in elke gemeente anders.
1: Ja.
0: Dat lukt niet altijd, maar mensen moeten het gewoon laten weten aan ons dan als dat echt een probleem is. En wat leuk is, als het lukt geven wij mensen korting als het nodig is. En soms zijn er mensen die zijn zo blij na afloop, die betalen dubbel. En dan kunnen we dus weer iemand anders helpen.
1: Kijk. Nou, Joke, dankjewel voor je tijd. Ik ga jou dadelijk gelijk van de tafel gooien voordat ik de muziek start. Dan pak ik je op de andere telefoon nog heel even terug. Dankjewel. Is er nog iets belangrijks wat je zegt van dit moeten we echt nog even gemeld hebben?
0: Nee, zoek het op de website. Schrijf ons een mail en we geven je antwoord.
1: Oké. Ik gooi je nu van de tafel en dan start ik de muziek. Hoor je zo. Dankjewel.
0: Ja.
1: Zo, daar was die. Naar het zien. Ja, was die naar het zien zo?

0: is brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
1: Ja, en dan wordt je aandacht getrokken na zo'n onderwerp naar een persbericht. En dat heet Muziekzomer Gelderland. En dan kijk je daaronder en dan staat daar Nationale Jeugdorkesten Nederland. Ga je naar het programma kijken, denk je, hé, wat is daar nou mee aan de hand? Dus ik heb Vera van Duren gebeld en die zegt, nee, dat klopt, dat je ook hele andere activiteiten tegenkomt. Vera, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want het is breder dan alleen maar orkesten, heb ik gezien.
2: Zeker, er zit echt van alles in het festival. En het wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdorkesten Nederland. Daar werk ik voor. En wij hebben naast de drie orkesten hebben wij dus een eigen festival deze zomer.
1: Ja, is het zo dat die, zeg maar, die andere activiteiten ook behoren tot gewoon, zeg maar, de Nationale Jeugdorkesten? Of is het omdat het festival is, zijn die erin geschoven?
2: Nee, dat is eigenlijk werkt het allemaal met elkaar samen. Dus de drie orkesten die onder de NJON vallen, die hebben per jaar twee grote projecten in de winter en in de zomer. Dan gaan die orkesten die dus vol zitten met jong talent, die gaan op tournee. En in de zomer doen zij dan ook ons eigen festival aan. Maar in dat festival staan ook andere ensembles van jonge muzici die niet meer in de orkesten spelen. En is er zo eigenlijk de hele zomer is er van alles te beleven.
1: Ja, even de Nationale Jeugdorkesten. Suggereert dat er meerdere jeugdorkesten zijn?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn er drie. Dus we hebben voor de jongste talenten hebben wij het Jeugdorkest Nederland. Dat zijn jongeren van vanaf 14 jaar tot 20. Die bij ons een ontwikkelingstraject volgen. En dat is dus eigenlijk nog voordat ze eventueel naar het conservatorium gaan of echt weten of ze van musiceren hun beroep willen maken. Dus daar zitten de jongsten in, dat is een symfonieorkest. En dan hebben we twee orkesten voor conservatoriumstudenten. Dus die echt al wat verder zijn en echt, echt vol toewijding en passie en talent zich helemaal richten op het musiceren. En dat is het Nationaal Jeugdorkest voor klassiek repertoire en Jong Metropool voor meer een beetje licht, jazz, symfonisch, dat we samen met het Metropoolorkest organiseren.
1: Oké. Als ik het goed begrijp, want nou valt me inderdaad op het woord nationaal, vandaar dat ik er naar vroeg, maar betekent ook dat er, net zoals we dat heel veel kennen vanuit de gemeente, provincie, landelijk, is er ook zo'n soort opbouw dan in, zeg maar, in jeugdorkesten?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus je ziet dat mensen, als ze beginnen met het spelen van een instrument, dan begin je vaak bij de lokale muziekschool, als die er nog is, of, ja. Of bij een docent. Dan zijn er vaak regionale orkesten of orkesten in een bepaalde stad of in een provincie. En wij halen dan vervolgens de talenten echt uit het hele land. En,
1: cherrypickers, of niet?
2: Ja.
1: Nee, dat is niet eerlijk. Nee, dat, sorry.
2: Nou, er is zoveel talent dat uit alle hoeken van het land komt. Ja,
1: ja, dat is toch elke keer weer eigenlijk een verrassing als ik dat wel eens hoor. Dat er toch ook de nodige teleurgestelde talenten dan zijn.
2: Ja, helaas en gelukkig vaak meer muzici auditie dan we kunnen toelaten. Dus dat is een soort luxe positie.
1: Ja, dat is inderdaad. Nou, zei je van, we hebben dus een zomerprogramma wat dat betreft, waarbij de orkesten inschuiven op grote of op evenementen. Mm-hmm. Nou zat ik te kijken naar het programma van dat Muziek Zomer Gelderland. Maar daar zitten iets van 70 activiteiten zaten daarin of zo. Van dans, theater volgens mij zelfs. En ja, mm-hmm. Tussendoor treedt er ook een orkest op, zeg ik dan maar even heel ondankbaar.
2: Ja, nee, dat is inderdaad. We proberen in het festival echt de volledige breedte te laten zien van wat de talenten kunnen. En daar hoort dus ook bij dat sommigen inderdaad samenwerken met een danser of met lichtkunst. Of we hebben dit jaar ook een programma met een live graffiti artiest erbij. Dus we proberen echt daar zoveel mogelijk te laten zien van deze jonge talenten. En dan op hele bijzondere plekken ook. Dus van Nunspeet tot Nijmegen. We zoeken echt alle plekjes in Gelderland op.
1: Volgens mij heb jij een fantastische baan.
2: Ja, dat is heerlijk. In de zomer is het echt is het genieten, ja.
1: Ja, want dan moet je zeker alles bezoeken om te kijken of het volgend jaar weer mee kan natuurlijk. Ja. Maar dat haal je niet, heb ik al gezien in de agenda.
2: Er zit helaas wat overlap in.
1: Ja, er zit niet een klein beetje. Er zit wat aardig wat overlap in. Vandaar dat het mij opviel. Waarom lijkt het erop alsof ik als... ik ben het al redelijk ingevoerd... dat mij eigenlijk en jong niet zo is opgevallen... Nationale Jeugdorkest Nederland. Ligt dat aan mij? Of lees ik de verkeerde dingen? Of zit ik gewoon in de verkeerde muziekhoek?
2: Ja, dat kan ik natuurlijk moeilijk beoordelen. Maar we hopen wel dat door steeds deze bijzondere programma's te brengen... dat die cirkel van mensen die ons kennen, die de orkesten kennen... en die het festival kennen, dat die cirkel zich steeds verder uitbreidt. Niet alleen door Gelderland, maar ook daarbuiten. En dat lukt gelukkig ook. Dus we zien elke zomer weer nieuwe gezichten voorbij komen. En mensen die inderdaad ook soms zeggen van... goh, ik wist helemaal niet dat het bestond. En, ja, we doen ons best om daar toch zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. Ja.
1: Als je dan kijkt naar het publiek van jullie... zie je daar ook een mooie leeftijdsverdeling in? Of is het, als je een beetje bent gearriveerd qua leeftijd... dan heb je tijd voor dit soort dingen? Of zie je ook echt de jeugd terug? Die een jeugdorkest suggereert toch een wat klassiekere achtergrond. Mm-hmm. Zie je daar in het publiek dat ook terug? Dat er genoeg jongeren zijn die geïnteresseerd zijn in de uitvoeringen?
2: Ja, dat is heel wisselend. We zien zeker dat de jongeren ook mensen uit hun eigen kring meebrengen. Dus inderdaad mensen die wel weten te waarderen dat klassieke muziek eigenlijk ook voor iedereen leuk kan zijn. En zeker ook voor jongeren. Dus we hebben deze zomer ook weer een aantal familievoorstellingen, familieprogramma's. Om dat ook inderdaad het publiek zo breed mogelijk te trekken. En daarnaast zien we inderdaad zeker... mensen van een wat hogere leeftijd die wat meer tijd hebben... die heel vrolijk naar alle concerten komen. Maar gelukkig zit er van alles tussenin.
1: Ja, ja. Wat springt er voor jou uit van van al die activiteiten? Ja, alles is mooi, dat weet ik. Dat zal een marketing iemand altijd roepen. Dus voor ieder wat wils, dat is de tweede zin. Die snap ik ook. Ja. Maar nou zeg ik gewoon... zeg Vera, wat is er nou waar jij tijd voor maakt?
2: Dan zou... ik zeg, ik woon zelf in Zutphen. Ik verheug me heel erg op nachtmuziek bij Dat Bolwerk in Zutphen. En dat is een heel bijzonder programma van een strijksextet. Dus zes strijkinstrumenten die samen met een zangeres liederen brengen die gebaseerd zijn op poëzie. Dus er zit echt van alles wat in. Het is en muziek en poëzie en er wordt hele mooie lichtkunst geprojecteerd bij gemaakt. En dat is echt, dat is een heerlijk zomerprogramma met, met eigenlijk van alle kunstvormen wat.
1: Ja, ik begrijp een mandje mee, kleedje mee. Of moeten we helaas op stoelen zitten.
2: Ja, dat kan genieten van een zomeravond, ja.
1: Hey, hartstikke mooi. Vera, wat zijn we een beetje vergeten? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel... maar dat komt omdat ik daar me nooit echt heel lang in verdiep. En eigenlijk verrast was ook door het programma wat ik daar allemaal terugzag. Ja, wat ben ik vergeten aan je te vragen waarvan je zegt... ja, let op, dat is toch wel een dingetje.
2: Ik denk waar mensen de informatie kunnen vinden. Dus dat is op muziekzomer.nl. Daar vind je het hele programma. Dan kun je lekker grasduinen in alles wat er te zien is. En kijk wat er bij jou in de buurt te zien is. Of juist verder weg. Maak er een leuk dagje uit van. Zoek een fietstocht en kom naar een mooi concert.
1: Dan gaan we het hierbij afsluiten, denk ik, Vera. Dan wens ik jou heel veel plezier daar in Zutphen op die mooie avond. 6 mm-hmm. augustus, zei je?
2: 6 augustus, ja.
1: Ja, dat is volgens mij de verjaardag van mijn vrouw. Dus dan heb ik ook een goede reden om iets moois te gaan beleven. Cadeau. Ja, precies. Hey, dankjewel voor je tijd. En voor de mensen, ga eens op internet zoeken naar Nationaal Jeugdorkest Nederland en naar het mooie programma Muziekzomer Gelderland. Er is tot en met 8 augustus heel veel te beleven. En 24 juli barst het los. Dus alle tijd nog om een mooi pakket samen te stellen voor jezelf, zeg ik dan maar. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Hey, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: En dat was Charles Aznavour met Formidable. En we vliegen, nou eigenlijk af en toe een klein beetje kwam het aan de orde van een mooie buitenactiviteit in Zutphen. Maar ja, dan hopen we niet midden in de mieren en de slakken te zitten, daar op dat veld. Dus we hebben iemand aan de lijn, Aniek Evans. En ik sprak er net heel kort en toen zei ik, je hebt verstand van mieren, je hebt verstand van gif en heb je dat ook van slakken? En toen riep ze, ja hoor, het kan allebei. Aniek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Een toepasselijke muziek. Les Formies, de mieren in Frans. Dus helemaal een mooie aansluiting.
0: Kijk eens aan. 4 op de 5 Nederlanders bestrijdt mieren met gif. En daar zijn we minder blij mee. Heeft dat te maken met het feit dat we ze dan vernietigen omdat ze een nuttige taak hebben?
1: Ja, klopt inderdaad. Mieren hebben inderdaad een nuttige taak in de natuur. Ze zijn de opruimers van de natuur. Ze woelen de bodem los, zodat planten goed kunnen groeien. Als we ze verdelgen met gif, dan halen we eigenlijk die functie weg. En dan is ook meteen het voedsel van andere dieren vergiftigd. Want er zijn ook allerlei vogels bijvoorbeeld die smullen van mieren. Op die manier verspreidt zich ook de gifstof verder door de natuur.
0: Maar want jij hebt daar verstand van. Hoe komt het nou dat we gewoon maandenlang geen last hebben en het begint een beetje weer te worden en dan zien we in één keer over die zandhoopjes boven komen? Ja, ik ben net op vakantie geweest en ik moest ze bijna wel in het buitenland weliswaar, maar ja, op een gegeven moment denk ik, hey, daar lopen toch weer mieren. Waar komt dat spul toch elke keer vandaan?
1: Ja, klopt. Ja, ze zitten in hun natuurlijke cyclus. Dus je kunt eigenlijk zeggen, het nest is hoogzwanger op dit moment. Mieren die overwinteren en zo in maart zie je de eerste mieren lopen. Dan beginnen ze langzaam voedsel te verzamelen. En eigenlijk waar ze naartoe werken is een groot nest wat voldoende voedsel heeft verzameld om de jonge koninginnen, de prinsessen, op te laten groeien. Dat zijn die dikke vliegende mieren die je over een week of twee zult zien vliegen. Ja. En daar bouwen ze echt naartoe. Dat nest groot genoeg is dat ze die dikke mieren kunnen laten groeien. Heel veel worden dat er. Dit is het toppunt van de activiteit. En dan is natuurlijk ook het weer na. Lekker warm, lekker zonnig. Dus je ziet ze nu overal. Ze beginnen zandhoopjes te maken waar die prinsessen vanaf vliegen. Dus als een soort schansje. Dus dat hebben ze allemaal in gereedheid gebracht. En je zult zien over een paar weken als ze gevlogen hebben, dan heb je er ook weinig last meer van.
0: Ja, kijk, als ik bepaalde dieren wil weren, dan bouw ik ergens een klein hekje of zo. Maar dat helpt met die mieren niet, want die kruipen overal overheen. Toch wordt er geroepen, we kunnen ze wel op een andere manier bestrijden. Hoe gaan we dat doen dan?
1: Ja, klopt. De eerste vraag is natuurlijk, waar heb je er last van in je huis of je tuin? Als ze het huis binnenkomen, dan kun je wel degelijk een hekje neerzetten. Want dan kun je kijken waar ze het huis binnenkomen en dat gaatje definitief of in ieder geval tijdelijk even sluiten, dichtplakken. Een stukje duct tape, een stukje schilderstape werkt al voldoende. Dan komen ze het huis niet meer in. Kunnen ze het kastje met zoet ook niet vinden. En je hebt waarschijnlijk gezien dat ze een bepaalde spoor volgen, een bepaalde route in je huis. Dat is hun geurspoor. Dat hebben ze daar achtergelaten. En dat kun je vrij eenvoudig met gewoon alles reiniger weghalen. En dan zijn ze het spoor bijster. Dus in huis is dat de oplossing.
0: Jij zegt dat is de oplossing. Zie ik plotseling allemaal mieren die het niet meer weten. Dat wordt één grote chaos.
1: Die kun je gewoon opvegen met blik en vegen en buiten zetten. Ze komen dan in ieder geval geen nieuwe meer. Ja. Buiten in je tuin zit natuurlijk onder de terrastegels. Dat is lekker warm. Dat is lekker broeierig. Ja. Dus kijk even kritisch naar alle tegels die je hebt. Heb je die ook allemaal nodig? Of kun je een hoekje voor ze maken waar ze gewoon in de aarde kunnen nestelen? Want zitten ze tussen de planten, dan heb je er eigenlijk weinig last van. Het geeft pas overlast als ze het zand gaan opgraven van onder je tegel.
0: Oh, vandaar. Want ik zat naar die foto te kijken in dat persbericht en dan zie ik iemand druk een tegel lichten. Ja. Daar zit eigenlijk de grote truc dan. Haal die tegel er maar uit en voorkom dat je een verzwikte enkel krijgt. Maar dan heb je ze in ieder geval op één plek geconcentreerd.
1: Inderdaad, dan gaan ze gewoon daar zitten. En dan gaan ze eigenlijk op een plek zitten waar ze juist hun nut in de tuin brengen. En niet de overlast van het opgeworpen zand. Nou kan ik me voorstellen dat als je een kleine terras hebt, dat ze nog steeds daar zitten. Dan kun je ze ook op een natuurlijke wijze laten verhuizen door het nest te laten overstromen. Dus als je er regelmatig water overheen gooit, dan krijgen ze alsmaar natte voeten. En dat is een reden voor ze om te verhuizen. Dus naar bijvoorbeeld een stukje groen in de tuin. heb je er echt genoeg van en lukken al deze manieren niet, kun je ook nog kokend water overwegen. Dat is natuurlijk niet diervriendelijk, maar in ieder geval zonder gif. Wat zich verder in de natuur verspreidt.
0: Ja, want dat is eigenlijk het belangrijkste wat je zegt, hè? Dat die gifketen wordt onderbroken. Hè?
1: Inderdaad.
0: Want daar zit eigenlijk uiteindelijk in de hele cyclus gaat het mis. Zou ik dan maar zeggen. Omdat we het elke keer het gif overdragen naar de volgende. Ja. Hoe heet dat?
1: In de keten.
0: Ik kon niet op het woord komen. Wat heb je dat soms, zeg? Waar we over mieren hebben. En dan klinkt het heel hard kokend water. Maar dat is echt de laatste optie die je eigenlijk zou moeten nemen. Hoor ik jou wel voorzichtig zeggen. Die slakken, die zitten niet onder mijn tegels.
1: Mm-hmm. Maar die zitten op de planten.
0: Ja, precies.
1: daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. En wat je net zei, bij mieren grijpen 4 op de 5 mensen die last van mieren ervaren, die grijpen direct naar gif. Bij slakken is het ook vrij hoog getal, zo'n 40%. Maar daar zien we ook dat mensen toch eerst, en dat is fijn om te lezen, dat mensen eerst wel met de hand in de weer gaan. Dus ze proberen eerst handmatig slakken weg te plukken. En als dat dan niet werkt, dan grijpen ze ook toch ook naar verschillende gifproducten zoals slakkenkorrels. Mm-hmm. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Sowieso kies voor planten waar slakken wat minder van smullen. Mm-hmm. Er zijn een aantal inheemse soorten waar slakken wat minder mee hebben. Denk aan een wilde akkelei, beemd ooievaarsbek, bosanemoon. Dat zijn planten die slakken vaak links laten liggen. Je kunt ze ook verzamelen door bijvoorbeeld een halve sinaasappel, een lege sinaasappelschil ergens neer te leggen of een stapeltje bleekselderij. Dan gaan ze daar allemaal op zitten. S'nachts en dan kun je dat in één schep weghalen en verderop buiten jouw tuin neerzetten.
0: Ja, gewoon in de gemeentetuin, hè? Dat is het meest ideaal.
1: Ja. Misschien is er een sloot, een vijver, een natuurlijke gebied waar je ze dan kwijt kunt. Dus dat is een manier. Je kunt ook je planten beschermen. Dat werkt met wisselend succes. Maar je kunt bijvoorbeeld als je een jong plantje hebt wat je nog wil opkweken. Die zijn natuurlijk heel kwetsbaar voor slakken. Een puntige afgeknipte petfles eromheen zetten als een soort barrière. Die scherp is, dat schijnt ook nog wel eens te helpen. Dus dat is zeker het proberen.
0: Ja.
1: En natuurlijk hier ook, denk aan de natuur. Hou die tuin in balans. Dus verwelkom natuurlijke vijanden. Vogels, egels. Maak een doorgang in je schutting dat een egel in de tuin komt. Ik heb zelf al 3 jaar een egeltje in de tuin. En ik zie bijna geen enkele slak in mijn tuin. Ik denk dat heel
0: dus
1: beperkt.
0: Dus je buren zijn erg blij met je egels, begrijp ik.
1: Zeker ook. Ze eten zo'n 40 slakken per nacht, een egeltje. Dus,
0: dat zei je? 14?
1: 40 slakken per nacht, ja.
0: Maar dus zoveel zitten er toch niet in mijn tuin?
1: Nou, sommige mensen zijn echt die dat met de hand plukken, die zitten ook in de tientallen hoor. Als je echt een slakkeninvasie hebt van die naaktslakken, ja, dat gaat hakken.
0: We hebben het natuurlijk over het bestrijden van. Dat vond ik wel grappig. Bij slakken gaf je dat al een beetje aan. Zorg dat je niet lekkere dingen voor ze klaarmaakt. Mm-hmm. Maar kan je ze dus dan ook bij wijze van spreken in je tuin ergens lokken op een bepaalde plek door daar wel specifiek iets te doen? Ook voor mieren?
1: Dat zou je kunnen doen in ieder geval voor slakken, want inderdaad jonge plantjes, daar houden ze van.
0: Ja.
1: Dus, je kan een paar planten kiezen waar ze echt graag op zitten. Het probleem is alleen dat ze wel veel vaten zijn, dus dan blijf je bezig, want binnen de korte tijd hebben ze die plant dan op. Dus wat dat betreft is dat die truc met die bleekselderij en die sinaasappels is ook in zekere zin een lokaas.
0: Ja.
1: Een bierval trouwens kun je ook nog gebruiken, dus een klein potje met wat bier erin. Graaf het niet in trouwens, want dan vallen daar ook insecten in die over de grond lopen. Maar slakken die kruipen over
0: de
1: randje.
0: Die kruipen erin. En heb je ook een dergelijke truc voor mieren dan?
1: Ja, gewoon open grond.
2: Dus gewoon open grond, dat is genoeg.
1: Open grond, ja hoor.
2: Maar en, bij wijze van spreken, maar ze zijn niet gevoelig voor een half sinaasappeltje in een specifiek stukje grond of zo. Waarmee ja, omdat jij zegt van ja, ze in feite maken ze een soort geursporen door de omgeving, waar langs ze zich dan verplaatsen.
1: Ja, nee, dat is een leuke creatieve suggestie. Je zou inderdaad met limonade à la een wespenval zou je ze naar een plek kunnen lokken. Maar meestal zijn, wat ik zei, mieren zijn toch de opruimers van de natuur.
2: Ja.
1: Dus dan zou, als je een beetje een groene tuin hebt, dan zou er voldoende eten voor ze moeten zijn om gewoon aan hun eten te komen. Ze melken bladluizen in je tuin. Ze eten dode beestjes op. Dus je hoeft ze eigenlijk niet bij te voederen. En je ervaart pas overlast als ze onder de tegels zitten.
2: Kijk eens aan. Een hele... Je bent er goed in thuis, merk ik al wel. Want je kan in een hele korte tijd heel veel informatie over de zender heen blazen. Ben jij verbonden aan Milieu Centraal of niet?
1: Dat klopt.
2: Ja?
1: Ja. Ja, dus ik ben onderzoeker bij Milieu Centraal en ik ben ook onafhankelijk mierenonderzoeker, onafhankelijk bioloog. Dus daarom, extra informatie over de mieren.
2: Ja, oké. Zo te horen vind je het wel leuk?
1: Zeker, ja. Dat is mijn favoriete onderwerp.
2: Ja, het enige waar ik me wel eens over verbaas is de grote. Kijk je alleen naar die kleine zwarte of heb je echt de volledige mierenpopulatie, heeft dat je belangstelling? Want
1: ja,
2: ik zie er ook wel eens lopen dat ik denk van zo, dat zijn stevige jongens.
1: Dat zijn stevige jongens, ja. Dat waren waarschijnlijk de grote schubmieren. Bijvoorbeeld bosmieren, die zijn heel bekend.
2: Ja,
1: alle mieren hebben mijn belangstelling. Want mieren zijn echt unieke beestjes. Het summen van samenwerken, hoe ze in een kolonie, wat ze allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Ze kunnen bruggen bouwen, steden bouwen, ze doen veeteelt, ze doen landbouw. Dus het zijn fascinerende beestjes. En we hebben in Nederland zo'n 70 soorten, in de buurt van 70 soorten. En waarvan al bijna de helft bedreigd zijn. Omdat ze allemaal heel specifieke eisen hebben aan hun landschap. En dat landschap dat verarmt in snelle tijd. Dus het, mieren zijn mij dierbaar. En ik vind het moeilijk om te zien dat ze verdwijnen. En dat we daar dan ook nog... terwijl de overlast toch makkelijk te voorkomen is, zelf de hand in hebben.
2: Ja. Nou, ik bij deze het pleidooi is gehouden, Aniek, wat dat betreft. Dus zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt van, nou, daar heb je niet naar gevraagd, maar vind ik wel belangrijk om even te melden.
1: Nou, ik zou zeggen, hou je oog even open als ze straks aan vliegen en kies voor die tuin in balans en geniet van het leven in je tuin. Want het is toch wel heel mooi om zo even iets mee te krijgen van al die fascinerende dingen die ook onder de grond gebeuren.
2: Ja.
1: Dus als je ze straks ziet vliegen als lekker maaltje, ook voor de merels in je tuin, laat ze even lekker vliegen en daarna ben je er ook weer.
2: Hey, voor de mensen die iets terug willen kijken, gewoon op de website milieucentraal.nl.
1: Ja, milieucentraal.nl, daar vind je ook alle informatie om duurzaam om te gaan met eigenlijk alle beestjes die je in je huis en tuin kunt vinden waar je last van kan ervaren. Dus kijk daar vooral eens voor inspiratie.
2: Oké, dankjewel voor deze keer.
1: Ja.
2: En tot een volgende ronde maar weer. Want,
1: tot de volgende ronde.
2: Ja, je intrigeert me wel met die miertjes. Dus,
1: Nou, hartstikke leuk. Dank voor de
2: belangstelling. Oké, graag gedaan. Dankjewel.

0: Ja, en zo zijn we alweer beland in het laatste muzieknummer. Ja, en eigenlijk mag dat niet, maar ja, we doen het toch. Lekker eroverheen praten. Het was een enerverend uur, vond ik wel. Van takkenherrie naar weer genieten met de muzie-CI-trainingen voor specifiek voor de mensen die een CI hebben gekregen. Kijk even op de website www.muzie-ci.nl en daar kunt u alle informatie terugvinden. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ja, met de goede uitleg van Joke snap ik er toch wel meer van. Verder hadden we Vera van Duren over het mooie programma Muziekzomer in Gelderland. Ga daar naar op zoek, kijk dat eens rustig naar. En onderdeel daarvan zijn de Nationale Jeugdorkesten die ook de nodige presentaties en uitvoeringen zullen geven. 24 juli tot en met 8 augustus op heel veel en ook bijzondere concertlocaties in heel Gelderland. Dus ook vast wat bij u in de buurt. En we hebben net geluisterd naar een groot pleitbezorger van in ieder geval Mieren. En dan komen slakken automatisch mee. Kijk eens op milieucentraal.nl of u op een andere manier van de beestjes kan afkomen. Maand. Ze hebben in de in de voedselketen toch ook een belangrijke rol. Het is tijd. Ik hoop er volgende week weer te zijn met Brunch. Mijn naam is Gert Voekens. Ik dank Jan voor de muziek.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, deze week hebben we weer een ontzettend afwisselend programma voor u samengesteld. We duiken in bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. Onze allereerste gast zou Bert Stijf zijn, een horecaondernemer die het roer omgooit. Alleen hij is helaas ziek. We wensen hem van harte beterschap toe. Maar we gaan wel aandacht schenken aan het heerlijk festival. Dat doen we onder andere met Jan Bertel Pol. Die gaat praten over de Power Tool Drag Race. En Lucienne Draaien natuurlijk over alle onderwerpen bij het Heerlijk Festival. Waar u ook ons als RTV 794 kunt aantreffen. Verder gaan we stilstaan bij een benefietconcert voor Oekraïne. Met Oleg Lysenko, als ik het goed uitspreek. Op zondag 21 juni. In de Schaapskoor staat zaterdag. Maar het is zondag 21 juni. In de parktuin van Buitenplaats Huizen Kolthoor in Heerde. En we blikken tweemaal terug op de emotionele en sportieve presentaties tijdens de Alpe d'Huez. En ook schuift de jonge auteur Eline ten Pas aan met een heel indrukwekkend en persoonlijk boek. Uiteraard aandacht voor het laatste nieuws en uitzondtips, want hij is er weer uit de regio, gelezen door William Hulshoff. En belicht onze eigen weerman Wilfried Elsigaar het weer. En dat verwacht ik heel mooi te worden. Techniek in de vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen. Op Voors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey!
3: We zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voors Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff, neem ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: Nieuws uit de regio.
6: Dankjewel, Harry. En het eerste bericht is in Heerde. Op woensdagmiddag 17 juni, dat is morgenmiddag, dan zijn de handige vrijwilligers van Repair Café Heerde aanwezig in het dorpshuis. En dit is bij de Heert en dat is vanaf 2 tot 4. Dan repareren ze uw kapotte spulletjes. En let op, dit is voorlopig de laatste kans. Dit is vanwege de zomervakantie. En in de maanden juli, augustus is er dus geen repaircafé. Zorg daarvoor dat u aankomende woensdag erbij bent met gerepareerde spullen. En dan kunt u weer goed de zomer in. Repaircafé is een project van vrijwillig hulpdienst Heerde. En dan gaan we naar Epe. En vanaf de zomervakantie verhuist de buitenschoolse opvanglocatie BSO van Kom Kinderopvang tijdelijk naar een nieuwe plek in Epe. Tegelijkertijd krijgt de BSO een nieuwe naam. De Grote Kom wordt hier genoemd. De nieuwe locatie vindt zich in het gebouw van de Anne de Vries School. Een groot voordeel van de nieuwe locatie is dat straks verschillende opvangvormen straks onder één dak zijn te vinden. En de BSO bevindt zich straks naast de kinderdagopvanglocatie. En tijdens de schoolvakanties wordt er een uitdagend activiteitenprogramma georganiseerd. En de nieuwe BSO-ruimtes worden fris, speels en huiselijk ingericht, zodat kinderen zich ook echt thuis kunnen voelen. En met de verhuizing van de nieuwe naam kijkt het team al vol enthousiasme uit naar de volgende stap. Voor meer informatie kunt u kijken op www.komkinderopvang.nl. En 21 juni, dat is op zondag, is de jaarlijkse openluchtdienst bij de Kerk van Vorchten. Deze avond zal Kristen Alting met haar band de dienst verzorgen. Kristen Alting is een Nederlandse country-Amerikaanse zangeres. U bent van harte welkom vanaf 6:30 voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. En er wordt uitgekeken op deze avond en hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Dus neem je vrienden, familie en eventueel een stoel mee. En op woensdag 24 juni verzorgt Christelijk Gemeenkoor Glorify een concert in de hervormde kerk in Welsum. Dit vindt plaats onder de begeleiding van de dirigent Jaap Kramer. En de koor brengt een diverse, gevarieerd en aansprekend repertoire te behoren. Het zijn kinderen, christelijke liederen tot de moderne gospels. En wat Glorify zo bijzonder maakt, is niet alleen de muzikale kwaliteit, maar ook de passie en de boodschap die in elk lied klinkt. Met ongeveer 45 enthousiaste leden vormt de koor een warme en betrokken groep. De aanvang is 's avonds om 7:30 en de kerk is open vanaf 7:00. De toegang is gratis, maar wel is er een collecte voor de onkosten te kunnen compenseren.

0: Inmiddels hebben we de eerste gast aan de telefoon. Dat is Dunja Verwij namens in de Geelvink Salon Tuinconcerten en Huize Kolthoorn. Want aanstaande zondag staat er weer wat menu, of niet Dunja?
1: Ja, zondag. En ik vind het zo fijn dat jullie even bellen en aandacht aan dit concert besteden. Maar met name omdat even een klein foutje moet herstellen.
0: Mm.
1: Ja, de datum is correct 21 juni. Maar de dag, er staat in de schaapskooi dat het zaterdag 21 juni... Nou ja, dat is natuurlijk zondag 21 juni.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat de luisteraars en de lezers van de schaapskooi al hebben, nou ja, hebben opgemerkt van hé, hey, dat kan niet kloppen. Maar weet je, als je nou een geïnteresseerd bent geraakt en je zegt ik ga een kaartje kopen, wat je allemaal moet gaan doen alsjeblieft.
0: Mm-hmm.
1: Want het wordt een geweldig mooi concert. En het is ook nog voor het goede doel. Maar als je dus dat kaartje gaat kopen, dan zie je via onze website dat het op zondag is en niet op zaterdag.
0: Nee, die thuisconcerten zijn altijd op zondag. Vorige week was het weer redelijk.
1: Nou, het was een beetje winderig.
0: Ja.
1: Maar het was toch eigenlijk best wel heel prettig.
0: Ja.
1: En vooruitzichten voor komend weekend zijn heel goed.
0: Ja, wie staat er op het menu? Wie treedt op?
1: Ja. We hebben een Oekraïense accordeonspeler. Eigenlijk heet dat een bayan. Dus we hebben meestal pianoconcerten. Hè? Mm-hmm. In de zomer staat de witte Yamaha-vleugel in de tent. Dus voor alle gelegenheden is er in elk geval een tent. Dus we zijn gewoon beschermd wanneer het ook te warm wordt. Dan is de tent heel prettig schaduwrijk. En daar staat dan de vleugel. Maar nu, deze zondag, wordt het accordeonspel. Oftewel dat bayan.
0: Ja.
1: En dat is door Oleg Lysenko. En Oleg komt uit Oekraïne. En hij woont al heel lang in Nederland. Hij spreekt ook uitstekend Nederlands. En hij verbindt zijn concerten met een goed doel. Alle opbrengsten van de concerten die hij doet gaan naar het aankopen van tweedehands ambulances.
0: Jeetje.
1: Ambulances voor, ja, en die rijdt hij, ja, niet zelf, maar soms wel. Die gaan naar Oekraïne, naar het front. Hij laat ze ook nog eerst ombouwen tot kleine operatiekamers, zeg maar. Of tandartspraktijk kan er ook in. En kunnen ze voor allerlei doeleinden worden ingericht om aan het front eigenlijk levensreddend werk te doen.
0: Hoe zijn jullie bij Oleg Lysenko gekomen?
1: Ach, we kennen hem al jaren. Toen wij in Amsterdam ons museum hadden, heeft hij al bij ons opgetreden. Ja. We hebben al heel lang met Oost-Europese muzici goede contacten. Hoe dat gekomen is.
0: Nee. Jullie kennen hem al langer.
1: Ik ken hem al heel lang, ja.
0: En het museum Geelvink wil de steun dus betuigen aan die bevolking. En bijdragen aan deze actie, zo moet ik het zien?
1: Zeker. Wij ondersteunen het, de moed en de weerstand die het Oekraïense volk toch elke dag weer tentoonspreidt. En het is zo belangrijk dat die mensen aan het front geholpen worden. Want Oekraïne moet het helemaal uit eigen kracht putten, hè? De weerstand. En elke dag gebombardeerd worden. Het zijn echt door andere brandhaarden in de wereld raakt Oekraïne op dit moment een klein beetje meer op de achtergrond.
0: Mm.
1: Maar het is zo, zo, straat is zo vreselijk.
0: Ja, en daarom
1: willen jullie... Elk gewapend conflict is vreselijk, ja. Hoor. Nee,
0: dat snap ik. Ja? Jullie willen in ieder geval in dit geval toch aandacht daaraan schenken door middel van het benefietconcert. Met Oleg Lysenko.
1: En misschien herinneren mensen zich dat het televisieprogramma Even Tot Hier. Een satirisch programma een paar weken geleden. En die vonden dit goede doel ook heel belangrijk. En toen hebben ze een inzameling gehouden onder de televisiekijkers. En hij heeft toch een magnifiek bedrag opgehaald, zeg.
0: Waar moet ik aan denken?
1: 3,2 miljoen euro. Ja. Nou, daar kan je nog wel een paar van de tweedehands ambulances van aanschaffen. Maar het zijn zoveel kosten. Hij gaat gewoon gewoon door van dit geld hebben we gewoon voor het goede doel.
0: Snap ik.
1: Maar er blijft altijd geld nodig.
0: Nou, daarom, luisteraars, kunt u aanstaande zondag, noem het nog maar een keer, tijd vrijmaken. En u bent nog nooit geweest bij Huizen Kolthoorn en Heerde. Ga dan even googlen naar de website en dat is geelvink.ck.nl, hè?
1: .nl, ja. En natuurlijk de tuin. Je kan een beetje een wandeling door de tuin doen. En het is, het is een paradijsje. Het is werkelijk geweldig. En die muziek van Oleg, het is niet alleen maar volksmuziek. Hij is heel breed georiënteerd. Hij brengt Zuid-Amerikaans, hij brengt tango. Ook eigen werk, eigen composities. Oekraïense volksliederen en volksmuziek. En klassiek.
0: Nou, genoeg.
1: Net zo goed.
0: Genoeg reden, die diversiteit, als u dat hoort, luisteraars, om tickets te gaan boeken. Het kan uitsluitend vooraf online. Via geelvink.ck.nl, maar ook volgens mij op kolthoorn.nl, hè?
1: Ja, dat kan ook. Dan kom je op dezelfde site.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het begint om 4 uur, hè?
0: Is goed om dat dan te zeggen,
1: Ja.
0: 4 uur zondagmiddag. Bent u van harte welkom in de parktuin van buitenplaats Huizen Kolthoorn in Heerde. Meer informatie op genoemde websites. En ik wil jou bedanken, Dunja, voor deze toelichting.
1: Ja. Nou, hartelijk dank, hoor, voor de correctie.
0: Graag gedaan.
1: Jullie hebben mij gebeld om even te wijzen of dat het zaterdag staat, maar het moet zondag zijn.
0: Helemaal goed. Ja, bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
1: Doen wij.
0: Oké, dag.
1: Tot dan. Dag.

0: Ja, goede muziek en veel informatie deze week. Afwisseling genoeg deze week in Infomix, zoals altijd. En aan de telefoon hebben we Lucienne Draaien, medewerker van de Omroep. En die neemt ons ook wel eens, oftewel mij waar als ik met verhinderd ben. Maar ze is nou drukdoende met het Heerlijk Festival, of niet, Lucienne?
1: En dat klopt helemaal, ja.
0: 20 juni is het zover.
1: Zaterdag al, ja.
0: Ja.
1: Gek idee, omdat je er allemaal eigenlijk wel 3/4 jaar al bezig bent met het voorbereiden ervan. En zaterdag gaat het uiteindelijk gebeuren.
0: Ja. We hebben straks krijgen dan contact met Jan Bertelpool, die een onderdeel gaat toelichten. Dat is de Power Tool Drag Race. Daar ga ik nou niet met je over praten. Maar
1: nee, dat is ook te ingewikkeld voor mij, hoor. Dat
0: maar,
1: is ook mannen ding.
0: Hoe laat begint de middag en waarmee?
1: We starten om 1 uur met het festival en dan om 1 uur is er een feestelijke opening. Ja, ik heb dus begrepen dat YouCreate samen met rapper Young Teach, ook wel een bekende hier in de regio, een eigentijdse rapversie van het Heerlijk Volkslied gaan rappen. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd hoe die opening dan uit gaat zien, maar... Ja, volgens mij is dat wel hartstikke leuk. Een beetje originele versie van het Heere Volkslied.
0: Zou mooi zijn, ja. Young Touch is toen de tijd, een paar jaar geleden, had hij ook een nummer over de schaapskooi. Is hij ook te gast geweest in Infomix. Dus,
1: Ja, leuke jongen, ja. Ja, dus die bij de spitsaf dan voor het Heerlijk Festival. En dan gaat het over naar een koor. En we hebben dus een amazing weide. En daar komen dus allerlei bandjes en zangeressen. En er gebeurt van alles, maar... Ja, het publiek is er eigenlijk ook een onderdeel van.
0: Nu, die gaat meedoen. Wat mij er even op springt, zonder dat we al die uitspringt, wat ik alles zie erop, zag ik dat er niet alleen meegezongen wordt, maar ik zag opeens Coco kan het. Ik denk, hé, de bekende schrijver is er.
1: Ja, van Loes Rippaag inderdaad. Ja, dat is een soort poppentheater is dat. Die gaat ook een mooi stukje doen buiten. Ja, ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ik heb het zelf niet geboekt, maar iedereen kent dat natuurlijk wel van het boekje.
0: Ja.
1: Laat ons vooral verrassen.
0: Waar moet ik laat verrassen? Een wijkkoor. Wat is het?
1: Ja. Volgens mij is dat wat ik begrepen heb van Jan Bertel. Want Jan Bertel heeft veel al, zeg maar, de Amazing Weide georganiseerd. Dat ook een zwartlappenkoor uit Wapenveld is.

0: Nou, dat vraag ik hem zo nog even. Dan mag hij lekker toelichten.
1: Want hij heeft dat soort dingen geregeld. Dus hij weet echt het fijne daarvan. Maar het is zo divers en er gebeurt zoveel. Er wordt alleen maar een leuke dag.
0: Ja, dus die Mezingweide, je hebt een paar themadingen. Kinderparadijs. Waar moet ik voor de kinderen, waar mogen die doen?
1: Nou, er is ook van alles aan gedacht. Er is natuurlijk ook een oranjeavond. Dus ze kunnen ook gaan knutselen met oranje armbandjes maken. Als goed is, komt er ook een minigolf. Dus ze kunt ook met de hele familie lekker minigolven. En er komt een zeefdrukken. En bij die zeefdrukken komt ook de cirkel te staan. Dus mensen kunnen een shirtje volgens mij voor een mooi klein bedrag kopen. Een blanco shirt. En die kunnen ze dan bij de zeefdrukken gratis laten drukken.
0: Prachtig.
1: En er is een limonadebar en er komt een zandbak te staan. Maar de voetbal hebben we ook benaderd, omdat het natuurlijk Oranjeavond is. Dus hoe leuk is het om zeg maar lokale verenigingen erbij te betrekken. En SCH die komt dan met een voetbaldarts. Dus kinderen kunnen lekker gaan voetbaldarten. En er komt ook een voetbalboarding van VV Heerde. Dus het staat vooral ook in het teken een beetje van voetbal.
0: Ja, dat snap ik ook, omdat s'avonds natuurlijk in Nederland zelf toch gaat voetballen. En er kan zelfs meegekeken worden in het Oranjepark. Hey, wat me ook triggerde, en ik wou de mensen benaderen, maar dat is me niet gelukt. De Dag van de Vluchteling.
1: Ja, 20 juni is inderdaad ook toevallig de Dag van de Vluchteling. Wereldwijde Dag van de Vluchteling. En de verbindingszoekers hebben in samenwerking met vluchtelingenwerk Heerde ook zeg maar een mooi programma gemaakt. Die dan ook op het festival komen te staan. En okay. De meneer die gaat dan een demonstratie van calligrafie geven. Er komen heel veel Oosterse lekkernijen en een verkoopexpositie. Je kunt van alles proeven en doen. En er komt ook nog een dance-along met het Turkse Alejandro. En die is om 4:15.
0: Nou, genoeg redenen. Als ik dit allemaal hoor, jongen, je komt tijd tekort.
1: Nou, bijna wel, ja. Volgens mij kijk je ogen uit. En van 1 tot 6 is het festival, maar volgens mij verveel je geen moment. En RTV 794 staat er natuurlijk ook.
0: Ja, we beginnen 's middags om 1 uur in beeld en geluid op de radio. En we zijn dan tot 5 uur aanwezig, dus op de radio.
1: Maar
0: wat is een limo secco?
1: Een limoncello. Ja, volgens mij, en moet ik het goed zeggen, is een prosecco met een limoncello.
0: Oké, want ik zie hier opeens een ruigrijk dialect, gezelligheid, RTV 794, hier opeens limoncello. Ik denk, oké.
1: Ja, dat is iemand die iemand uit de organisatie, die kende iemand die dat zeg maar maakt. En dat schijnt inderdaad prosecco in combinatie met limoncello te zijn.
0: We laten ons verrassen. Zaterdag bent u van hartelijk welkom op het Vermeurspark in Heerde vanaf 1 uur. En dan kunt u het meemaken. Bent u nog niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, stem dan af op RTV 794.
1: En blijf ook vooral plakken, hè? Want de Oranjeavond is ook hartstikke gezellig met z'n allen.
0: Goed dat je nog zegt. Om 7 uur kunnen ze het beleven in het Oranjepark. Dus, en u kunt ook zeggen, ik kom die kant dan op naar... Maar er wordt ook voor inwendige mensen gezorgd, want er zijn ook foodtrucks aanwezig, begrijp ik.
1: Heel veel dit jaar, ja. Ja, iedereen is gedacht.
0: Nou, wij zien elkaar. Bedankt voor deze toelichting. En tot zaterdag.
1: Tot zaterdag. Fijne avond.
0: Dankjewel, hè.

0: Koen van Handyman Hall hoorde u, want we gaan het hebben over het, nogmaals over het Heerlijk Festival, zonder net met Lucienne bij andere onderdelen stil. En, maar nu gaan we even stilstaan bij de Power Tool Drag Race. Dat doe ik met Jan Bertel Polder. Jan Bertel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou was er één onderdeel die Lucienne niet helemaal wist te verklaren. Het wijkkoor 850 jaar Heerde bij de Amazing Amazing Weide. Daar wist jij meer van af. Wat is dat?
1: Ja, dat weet ik zeker. Nou, van de huidige gemeente Heerde hebben geld gekregen om dingen te organiseren. Gewoon om wijken en mensen bij elkaar te brengen in het kader van Heerde 850. En toen had ik het idee om per dorp een wijkorkest te beginnen. Of een buurtband. Of een smartlappenkoor. Nou, en dat in Wapenveld dacht ik van nou, laten we dat daar eens gaan proberen. En ja, dat sloeg ontzettend aan.
0: Okay.
1: Dus het is nu het smartlappenkoor Snik en Schrik. Schik, ik moet niet zeggen schrik, maar schik. Dus, want ze hebben ontzettend veel lol ook met elkaar. En die gaan dus optreden op het Heerlijk Festival. En het is een koor wat ontstaan is, of ik heb onze dirigente Margriet Bruggemans, die is ook zangdocente bij Cultuurplein, gevraagd of zij dat op zich wilde nemen. Nou, dat wilde ze heel graag doen, samen met haar vaste partner op de toetsen en op accordeon. En dat is ontzettend leuk. Dus een deel van haar Hazeskoor, want ze heeft een heel succesvol koor met allemaal nummers van André Hazes. Daar komt een deel van mee. En dan wordt aangevuld met allemaal mensen uit Wapenveld zelf. En ja, er staat nu een koor van 25, 30 man en vrouw te zingen. En dat is ontzettend leuk om te doen. En ik ben er eens een avondje bij geweest. Nou, het is ontzettend aanstekelijk ook om gewoon lekker mee te zingen. Ook al ken je het niet meer niet. En na één of twee keer dein je gezellig mee. En zing je het volle borst.
0: Nou, die amazing weide die is verder wel toegelicht. Maar dit onderwerp werd recht gezegd, goh, daar weet Jan Bertel wel vanaf. Ik zei, nou, die krijgt zo een telefoon. Want daar gaan we het over hebben, over onder andere een ander onderdeel. Bij Ruigrijk, kom je in die naam, voor wie houdt van actie, actief en een beetje lef. Daar staat onder andere een Power Tool Drag Race op het programma. Waar houdt dat in?
1: Ja, power tools, dat zijn dus natuurlijk gereedschappen, hè, die op elektriciteit draaien. Dus schuurmachines, boormachines en al dat soort apparaten. Maar en die kan je thuis ombouwen tot een soort robotachtig iets met wielen. Zodat ze lekker snel gaan. Iedereen kent natuurlijk wel het programma Fietsen erin. Dat soort programma's. Hè? Dus dat mensen gewoon thuis lekker aan het klussen zijn. Om ja, van een oude trapfiets ineens een snel... ding wat een helling aftendert. Nou, zoiets moet je voorstellen. Je hebt je boormachine, die niet helemaal meer jovel is. Mm-hmm. Daar ga je een aantal wielen aan vastmaken. En dan ga je kijken of die lekker hard gaat racen.
0: Oké. Okay. Je mag je eigen ding meenemen dan dus?
1: Ja, je neemt je eigen ding mee. En alvast omgebouwd natuurlijk.
0: Ja, wat wil ik zeggen.
1: Thuis al lekker uitproberen. Als je op de website kijkt van het Heerlijk Festival...
0: Ja.
1: Dan heb je een kopje en daar staat inderdaad Power Tool Drag Race. En daar zie je het inderdaad al verschijnen. Een of andere boormachine waar gewoon die op een frame gemonteerd is. En er zitten wielen aan van een volgens mij van een soort vrachtautootje van het kind, van de zoon. En dan nog twee zaagwielen aan de achterkant om de boel aan te drijven. Staafmixers die gebruikt worden, bandschuurmachines waar wielen aangemaakt worden. En die racen dan over een baan en van 30 meter. En dan, of 30 meter, ja. En dan wie het eerste en wie de snelste tijd neerzet, die heeft natuurlijk gewonnen.
0: Dus het kan zo zijn dat degene die in de keuken staat opeens een staafmixer mixt en die meedoet aan die power tool drag race natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben ontzettend veel lol gehad. Ook afgelopen dinsdag zijn we met het klusteam bezig geweest voor het Heerlijk Festival om allemaal leuke steentjes te maken en te timmeren en te verven en dat soort dingen. En toen hebben we dus ook al die banen in elkaar getimmerd en gezaagd. En natuurlijk opgeschilderd. En er waren ook een aantal mensen bezig om hun power tool zeg maar gewoon om te bouwen. En gelijk uitproberen natuurlijk op die banen. Dus dat was wel lachen hoe dat gaat. Het gaat als een malle natuurlijk door die banen.
0: Als er mensen zijn die nu nog luisteren, kunnen ze zich nog aanmelden of is de aanmelding gesloten?
1: En mensen kunnen zich nog aanmelden. Er is nog zeker nog ruimte. Kijk, we zijn van 1 tot 6 zijn we open aanstaande zaterdag. Mm-hmm. Dus nou ja, dan moet je wel heel veel power tools hebben. Wil je dat vullen? Nee, dus mensen zijn van harte welkom om nog mee te doen.
0: Hoe melden ze zich aan? Is dat een mailadres?
1: Ja, je kan je aanmelden via Power Tools. Dus Power en dan Tools met T-O-O-L-S. @heerlijkfestival.nl.
0: Dus daar... En daar
1: als je op de website kijkt, heerlijkfestival.nl, dan vind je het vanzelf.
0: Oké, en jij bent jurylid?
1: Nee, ik ben niet jurylid. Ik ben jurylid bij, of ik ben begeleider bij Heerders Got Talent.
0: Oké, dat is...
1: Dat is een heel andere koek.
0: Ja, bij de Amazing. Okay,
1: Bart Habernickel, dat is, die heeft dat verzonnen, zeg maar. En met een aantal mannen van BSS zijn ze daar heel druk mee geweest. BSS is een van de supersponsoren van het Heerlijk Festival. Die zijn daar ook heel druk mee geweest om dat verder uit te denken en uit te zetten. En ja, dus ik denk dat dat wel een succes wordt.
0: Nou, de weersvooruitzichten horen natuurlijk straks van onze eigen weerman. Maar die zijn heel goed. Dus ik hoop jou zaterdag in ieder geval te ontmoeten, Jan Bettel.
1: Ja, je bent er ook bij natuurlijk.
0: RTV 794 is er zeker bij, ja. Met heel veel collega's in beeld en geluid.
1: Heel erg leuk, heel erg leuk.
0: Nou, hey, tot zaterdag.
1: Tot zaterdag.

0: Ja, u hoort deze muziek en al jaren sta ik stil bij Alpe d'Huez. U hoorde Maarten Peters en Margriet Eshuis hier aangeschoven. Ik ga even terugblikken op het bijzondere, unieke sportieve evenement is Jenny Berends. Want het is een immense prestatie en daar blikken we altijd ruim op terug. Straks in het tweede uur doe ik het ook. Maar nu eerst plaats met Jenny Berends. Ja, die weer afgereisd is op 4 juni en daaromtrent naar die Alpen.
1: Ja, daarvoor zijn we al, maar 4 juni was dan de koersdag. En ja, 3 juni hebben ze dan de zussendag. Dat wil zeggen dat de vrijwilligers mogen dan 1 keer omhoog, het zij lopen, het zij fietsen. Dat is een beetje in het leven geroepen doordat er heel veel vrijwilligers zijn die zeiden, ja, wij komen er niet aan toe om eens naar boven te gaan.
0: Heb je het zelf gedaan?
1: Nee, dit
0: keer als vrijwilliger, nee. Ja, je wel aanmoedigen mensen, want het was, ja, ik weet niet wat ik dacht, dat was een filmpje. Maar al die jekers slecht weer, wou ik zeggen. Maar.
1: Ja, al die jekers slecht weer, ja. Nou, op zich viel het mee, maar na een uur of 2:30 begon het toch wel behoorlijk. En we zaten elke keer wel op buienradar en dan zie je die bochten en dan hou je de bui in de gaten. Denk je, gaat er net langs, maar wij hadden nog 3 wandelaars op de berg.
0: En dat was van de vrijwilligers of was dat met...
1: Nee, dat was de koersdag zelf dus de donderdag. En die zijn ook opgevangen en dan werden ze getemperatuurd. Of ze niet onderkoeld waren, kreeg zo'n ding in te horen. En nou ja, daar kan Laura straks alles veel meer over vertellen, want die was daarbij.
0: Laura en Colien krijg ik straks in
1: de
0: tweede uur.
1: Ja, en Laura die liep voor de tweede keer naar boven, dus die kan je dat veel beter...
0: Nou, dat vragen we zo meteen dus. En mag ik even terug naar die vrijwilligers? Dus ik wist dat niet, dat je dacht ervoor dat vrijwilligers...
1: Ja. Ja, sinds wanneer? Ik heb dat proberen op te zoeken, maar dat is niet vanaf het begin al. Dat is...
0: Nee, want het was het begin echt die koersdag.
1: Ja, ik denk dat het vanaf 2017 of 2018 of... Ik weet het niet precies. Dan gaat de berg tussen 9:30 en 3:00. En vorig jaar was het tussen 10:30 en 4:00 of zo. En dan moet je binnen, of 4:30 of 2:30. Maar dan moet je binnen die tijd binnen zijn. Dat moet ook wel te doen zijn hoor. Dat is ook wel te doen. Maar zo krijgen ook de vrijwilligers. En dan is ook wel de bedoeling dat die wat geld binnenbrengen. Dus dan rond de 666 euro op de woensdag. En nou ja, op de donderdag is het gewoon 2500.
0: Dat is meer, ja.
1: Ja, maar hij ook ziet wat we op hebben gehaald. Heeft iedereen dat er ruim gehaald natuurlijk.
0: Wat heb je opgehaald?
1: 25 miljoen.
0: Is wat?
1: Ja. Ja, dan stok je
0: iedereen
1: adem
0: dacht op een gegeven
1: even.
0: Moment dat het minder werd, maar het is...
1: Nee, en we dachten ook, nu met die brandstofcrisis en alles... zullen wel niet zoveel vrachtwagens, er zal wel niet zoveel transport heen gaan. Ja, vorig jaar waren het nog rond de 30, nu waren het 40 vrachtwagens.
0: Nou, ja. Maar jullie, voor de luisteraars die niet weten... tenzij u elke week luistert. Je hebt een huis daar op de berg. Ja. Niet van jullie zelf, maar...
1: Nee. Dat huren ze al jaren. Hoe ze er ooit aan zijn gekomen, weet ik eigenlijk niet. Dat was nog toen het Team de Keet...
0: Kerms?
1: Nee, Team de Keet... Teun. Tapperij Teun of zo.
0: Tapperij Teun, ja.
1: Teun Herms. Ergens daar is dat huis gehuurd. En wij huren het nou elk jaar. En... Ja, op de dag zelf, of een paar dagen ervoor zijn er ook wel, waren nu ook wat lui, het Vaas en Heerde, die leggen dan kleding bij ons neer. Wordt ook wel, wij adviseren ze dat dan ook van, joh, leg dat gewoon bij ons neer. En,
0: ja, we zitten bij de finish.
1: Wij zitten net voorbij de finish, dus als jij helemaal bezweet aankomt of zeiknat van de regen, dan kun je even een droog iets aan doen. Je kunt desnoods nog even douchen als je dat wil. En ook een team uit Rovin via Team Zalk. Hetje Butte die kwam en die zei, zou hier een team uit Rovin hun kleren neer mogen leggen of hun sporttassen? Mm. Want die verbleef ook ergens beneden. Dan hoef je niet in dat natte prutje te blijven lopen. Nou ja, en zo gaat dat daar. Je bent meer dan alleen een huis.
0: Ja, hè, je bent bijna familie, zeg maar even. Ja. Hoe ken je mensen dan niet? Hoe lang ben je al actief?
1: Sinds 2017, ja.
0: Dat is ook een hele tijd.
1: Ja.
0: En heb je altijd meegedaan of heb je ook altijd ondersteuning gedaan?
1: Ja,
0: of?
1: Altijd wel. Ja, mijn laatste keer dat ik officieel liep, was dacht ik in 2023. of 24, ja, 23. En toen vond ik het wel welletjes, ook met de acties. Dan wordt het toch steeds moeilijker, want...
0: Ja, je deed heel veel
1: acties. Ja, maar...
0: High-tees, tot wat dan ook.
1: Ja, je vist wel steeds in dezelfde vijver. Ja. En, nou ja, en, weet je... Ja, ik kook ook in dat huis. En
0: dat wou ik zeggen, ondersteunend, ja.
1: Ja, ook samen met iedereen die daar in het huis zit, hoor. Maar je hebt daar een beetje... Je neemt een beetje het voortouw. Het huis moet gehuurd worden. De financiën moeten geregeld worden. Nou, ik ben sportmasseur, dus ja, de spiertjes die komen ook nog wel eens in mijn handen. En op de zondag zelf loop ik hem omhoog. Maar gewoon voor mezelf. Voor mezelf,
0: ja. Maar ook dan voor de herinnering van de dierbaren die jouw omgeving zijn ontvallen natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Dat is gewoon zo. Iedereen... Kent wel iemand?
1: Afgelopen augustus een zwager van ons, hè, van mijn manskant, en was in een paar weken was die weg. En we hadden zoiets van, nou, misschien is dit wel het laatste jaar. Mm. En dan kom je eraan onderaan die berg en dan, ja, dan gaat het kippenvel weer op je armen en dan krijg je een appje van die en een lief appje van die en nou ja, toen wisten we eigenlijk al wel... Wij kunnen hier geen afscheid van nemen. Dat voel je gewoon. Nee. Zolang het hart daar nog is...
0: Ja, dat hoor je van heel veel mensen die er geweest zijn. Dus ja, al die jaren, wat ik zeg, volg ik het en dan sta ik hier ook stil. Ik heb hier mensen gehad die ook kanker hadden. Dus.
1: Ja.
0: En die helaas ons ontvallen zijn. Dus, en dan die herinneringen ophalen samen.
1: Ja. Maar het is dan niet alleen maar kommer en kwel, hoor. Het raakt je wel... We hadden vorig jaar een man in huis met zijn zoon. Die man was het jaar daarvoor al mee geweest met ons. Nou, vorig jaar was het al een wonder dat hij er nog was. En toen heeft hij nog met zijn zoon gefietst. Hij had dispensatie, hij mocht op een elektrische fiets. Nou ja, februari is hij overleden. En nu heeft zijn zoon voor hem daar nog gefietst. Ja, dat
0: raak je dus.
1: Ja, hè? En ook degene die bij ons in het huis zaten, die Nico kende... Ja, dat is wel even heel bijzonder. En je kent Helmi.
0: Dan stelt het dan Helmi die toen overleed. Ja, ik ben leidinggevende ooit geweest. Ja, samengewerkt. Dan praat ik over 1998 alweer. Dus,
1: zij was wel de aanleiding dat ik als buddy met haar meeging. En ook vrij op het laatst. En...
0: Ja,
1: het is heel... Kijk, je kunt ze niet verliezen, maar het brengt ook heel veel mooie dingen, hoor. Als je daar bent, het is zo fijn om daar te... Ja, ik weet het niet. Het is gewoon heel bijzonder om daar... Dat kun je ook niet uitleggen. Ik had nu een paar cliënten van mij, dus die bij mij dan voor de sportmassage komen. En die gingen ook en ik had een gesprek met haar.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, ja, als ik erover begin, kan ik er niet over ophouden. En toen stond ik ook bij de finish haar op te wachten. En toen zei ik ook van, nou, heb ik te veel gezegd? Te weinig, zegt ze, te weinig. Ja, en toen sprak ik weer kennissen van haar. Mm. En die zeiden van, oh, ze kwam thuis en ze kon niet stoppen. Dat kun je niet uitleggen. Als je er niet bent geweest, dan kun je dat gewoon dat kun je niet uitleggen.
0: Nee, dat zeggen mensen inderdaad. Als je dan die verhalen hoort, dat is de reden. Kijk, ik... Keer wil ik nog een keer die kant op, nog steeds. Het staat er steeds in mijn achterhoofd, maar dan zijn weer andere dingen.
1: Zendertje mee.
0: zijn inderdaad omroepen die er vandaan komen.
1: Ja,
0: dus, dat klopt.
1: Dus ga de uitdaging aan. Ja, we hebben volgend jaar het huis al...
0: Nu alweer? Mond-op-mond reclame, dat helpt wel.
1: Nou ja, we hebben een paar motards in huis zitten. En die komen ook in een gespreid bedje. En...
0: Zal een luisteraar zeggen, wat zijn motards?
1: Oh ja. Ja, dat is voor ons eigenlijk al
0: heel... Ik kan ook zien met de motor, denk ik.
1: Dus... Nee, ja, dat zijn de motorrijders. Want ook op de dag zelf wordt al het verkeer... Alles is Nederlands. Er komt geen Fransman aan te pas. Dus het verkeer... De fourage, alles wordt geregeld door alles.
0: Dus die mensen rijden voorop of zo? Dan?
1: Nou ja, als er wel een Franse auto de berg op wil... of als er Ja, er zijn motorrijders die hebben een medisch team, of iemand van het medische team achterop. Dat rijdt af en aan. Ze begeleiden een Franse auto de berg op. Die rijden af en aan. Die houden een beetje de wielrenners in de gaten, dat ze niet met een noodvaart naar beneden stuiteren. Dan word je wel even gemaand van 45 kilometer is hard zat. En daar houden ze zich dan ook wel aan, want ze willen ook niet uit de koers gehaald worden.
0: Nee, dat sowieso niet.
1: Maar zijn de 100 motorrijders. En daar hebben wij er nu 4 van in ons huis. En ik zeg al ons huis.
0: Ja, maar dat is gewoon zo. Ja,
1: ja, zo voelt het wel.
0: Het huis van, dat wil zeggen volgend jaar, in 2027, ga je dus, reis je weer af naar jullie huis. Jij zelf in ieder geval.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Met een aantal sporters weer om je heen, heb ik
1: Ja, we hadden nu 5 sporters in het huis en 4 motorrijders, dus 4 motards. Mm. En even kijken, een vrijwilliger. Ja, die vrouw die doet ook heel veel. Die is elke dag wel ergens. Het zij kaas verkopen, het zij toiletten schoonmaken, het zij... bennis opvouwen, oprollen. Je kunt zo gek niet verzinnen of ze staat er wel voor. Te vlaggen in een bocht. Ze staat met fourage in de bocht. Die gaat echt daarvoor naar de Alp toe.
0: Ja, mooi toch?
1: En zo draagt iedereen zijn steentje bij.
0: Dat is wel met jouw respect dat je al zo jaren die kant op gaat.
1: Maar ook wel... Samen met anderen, hè?
0: Niet alleen jij, maar al die anderen die met jou gaan. Ja. Deze omgeving, maar ook andere mensen. Nou, je noemde er zelf Rauw Veen. Mensen die overal vandaan komen.
1: Overal, ja.
0: En die hun ei...
1: Er zijn een paar mensen uit Kreeweten. Die hebben mij een keer gesponsord voor €1400. En ik kende heel die mensen niet. En toen dacht ik, dat is niet goed, hè? Mm. En die vrouw die kon op dat moment zelf niet... En toen heeft ze gekeken. En wij hebben dus die 10 daags ook gedaan.
0: Ja,
1: Toos en ik samen.
0: Was het in de coronatijd was het toch?
1: Ja. En toen, naar aanleiding daarvan, heeft ze gesponsord. En toen... wij zijn op een gegeven moment... Rick Lien heeft toen van die cupcakes gebakken... met het logo van Alpe d'Huez erop. En we hadden foto's van haar van internet geplukt. Die er ook op gedaan. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Nou, sindsdien... En Kreeweert ligt...
0: Als
1: je niet op tijd remt, dan lig je in de Waddenzee. Dat is echt, er wonen 84 mensen boven in Groningen. Net boven Appingedam, Delfzijl.
0: Dat is echt een uithoek. Ja.
1: Ja, Appingedam is dat. Ja.
0: Het noordelijkste puntje van Nederland bijna.
1: Ja,
0: dus.
1: Zo'n beetje. Ja. En nu waren ze ook weer op de Alp. En dan komen ze even bij ons koffie drinken. En het is echt ook wel een beetje de zoete inval. Daar.
0: Nee, dat begrijp ik. Een baken, zeg maar even, daar ook nog.
1: Ja, maar zo voelt het ook. Ook wel dat je daar ook... betekent iets voor iemand. Mensen die dus binnenkomen... hun even naar het toilet kunnen, droge kleding aan kunnen doen. Vorig jaar was het heel slecht weer. En mijn man had gelukkig 2 trainingsbroeken bij zich en 2 van die hoodies. Nou, de een die had hem nog niet uit of de ander deed hem alweer aan. Want daar kon hun kleding even in de droge.
0: Ja, nee, dat snap ik dan.
1: Dus dan ging die trainingsbroek weer. Weet je, ook dat is al du zes. Hè? Je doet het wel samen. Dat,
0: nee, snap ik.
1: En ook mensen die je helemaal niet kent.
0: Ja, die zijn er dan inderdaad op dat moment. Je kent ze niet, et cetera.
1: Nee,
0: dus,
1: en ook
0: en jullie zijn voor hun dus...
1: Ja, en zij voor ons.
0: Ja.
1: Ja, anders kun je het niet. Je moet het echt samen doen. Ik trek dan een klein beetje de kar, maar ik ben niet de baas.
0: Nee.
1: En één moet het initiatief nemen. Maar je doet ook wel heel veel ruggespraak, zoals met Toos of...
0: Maar kunnen nu mensen alweer die denken van ik ga me inschrijven voor zoiets? Is dat nou
1: vanaf,
0: weer mogelijk?
1: Vanaf dit actiejaar loopt tot 30 december, september, sorry. Mm. En dan vanaf 1 oktober of zo, of 1 november.
0: Dan voor 2027 weer.
1: Ja, maar houd wel in de gaten, want de afgelopen keer was het met 48 uur was die vol.
0: Is wat?
1: Ja, en het jaar daarvoor was het... bijna een week. En toen zeiden ze al... nou, dat hadden ze nooit meegemaakt. En nu was het met 48 uur... was het vol. We hadden een dame in huis... die had op de donderdag willen lopen. Die was al te laat. Nou, die heeft zich toen voor de zussendag ingeschreven. En die heeft op de donderdag de tweede keer met Laura meegelopen. Maar die heeft dan de woensdag gelopen. Maar die, ja, die was al te laat.
0: Dat is op het filmpje te zien op sociale media bij jou? Dat twee mensen op de finish komen,
1: ja,
0: in de regen?
1: Ja, in de regen. En die man, die dat was een fietser. En die heeft op een gegeven moment gezegd... Oh, ik haal mijn bordje van de fiets. En ik loop met de dames mee. Dus met z'n drieën hebben ze elkaar ook gemotiveerd. En...
0: Nou, dat hoor ik straks van Laura, ja, en Colleen. Die komen straks het laatste half uur. Ik raak niet uitgepraat met jou hierover. En het onderwerp zeker niet. Maar ik ga dus inderdaad straks in twee uur met hun verder praten over de indrukwekkende manieren. Hoe hun Alpe d'Huez hebben ervaren.
1: Ja.
0: Ik wens je bedanken voor je hele openheid weer. Graag tot volgend jaar. We blijven het helemaal volgen wat voor acties er zijn. Ook in jullie huis, et cetera. Ja. En wellicht komen we elkaar tegen op de berg.
1: Ik hoop het.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het zou mooi zijn. Dank je wel.
0: Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Infomix. Zometeen beginnen we het tweede uur onder andere met Eline ten Pas. Zij heeft een boek geschreven, Rouwtrip. Want ze heeft haar vader verloren aan ALS toen ze 18 jaar was. Verder gaan we uiteraard weer stilstaan bij de Alpe d'Huez. Dat doen we met Laurie en Colleen. Als ik het goed aan was, Laura. Hoe dat zegt, Laura en Colleen. En we hebben het weerbericht en natuurlijk het lokale nieuws gelezen door William Hulshoff.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Van maandag 22 juni tot en met 24 juni voert de provincie Gelderland onderhoud uit aan de brug aan de Fasenseweg, de N792 in Terwolde. Dit gaat over de Nijbroekse wetering. Er wordt extra bewapening aangebracht in de constructie van de brug. Daarmee blijft de brug de komende jaren bestand tegen het steeds zwaarder wordende verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt ter hoogte van de brug een snelheidsbeperking van 13 tot en met 19 juli is dan de weg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg en het fietspad blijft open voor de fietsers. Kijk voor actuele werkzaamheden en omleidingsroute op www.bereikbaargelderland.nl. En sinds deze maand is Bibliotheek Brummen een duurzaam initiatiefrijker. De zadenbibliotheek, en dus vanaf nu kunnen inwoners die kosteloos zaden lenen en ruilen. Het initiatief is ontstaan vanuit verschillende enthousiaste inwoners van de gemeente Brummen. Die de bibliotheek en de opladers met elkaar in contact zijn gebracht. Naast het ruilen van zaden nodigt de bibliotheek inwoners uit om zelf de handen uit de mouwen te steken in de bijbehorende tuin. En dan ging er hier even iets fout. Momentje hoor. Dan ga ik even door met een volgende berichtje. Op zaterdag 20 juni organiseert de Koninklijke Christelijke Gemengde Zangvereniging Hosanna een familie-event in de Dorpskerk te Vaassen. De aanvang van het concert is om 7 uur en de deur is geopend om 6:30. De toegang is gratis en wel is er een collecte om de onkosten van dit event te sponsoren. En op zaterdag 20 juni vindt op de skielebaan in Heerde de Open Heerde 850 plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de lokale skielerclub als alternatief voor de eerder geannuleerde World Skate Trade Series. De wedstrijd maakt deel uit van de festiviteiten rond de 850 jaar bestaan van Heerde. Skiers uit binnen- en buitenland krijgen tijdens de Open Heerde 850 jaar de kans om te strijden om aantrekkelijke prijzenpot. Het programma start om 10 uur en omvat 3 spectaculaire onderdelen. De 200 meter sprint, de 1000 meter sprint en de puntenkoers. De organisatie verwacht dan ook een sterk deelnemersveld en nodigt inwoners van Heerde en de sportliefhebbers uit de regio uit om de wedstrijden van dichtbij mee te maken. En de toegang van het evenement is gratis. En het weekend van zaterdag 20 tot en met zondag 21 juni staat op het erf van de Wild Kitchen in Heerde in het teken van de langste dag. De overvloed van de natuur en de magie van de korte zomernacht. Aan een lange tafel geniet je dan van een 6-gangen maaltijd, geïnspireerd op het Zweedse midsommer. Samen steek je de handen uit de mouwen voor de seizoenstafel die je gezamenlijk open en vuur maakt. Gezellig samen eten, koken en eten, maar niet voordat je een stevige zomerwandeling hebt gemaakt door het Zwolse bos. Op www.dewildkitchen.nl en het hele jaar rond heeft de Wild Kitchen namelijk een programma waarin de ritme van de natuur wordt gevolgd. Geef je op voor een activiteit op de jaaragenda of boek het erf van de activiteiten met je collega's, vrienden of familie.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Miss Montreal, door de wind horen u. Inmiddels is de volgende gast bij ons aangeschoven. Want Eline ten Pas uit Heerde was pas 18 jaar toen ze haar vader verloor aan de slopende ziekte ALS. En de rouwtrip die daarop volgde was hobbelig en bracht gevoelens met zich mee die ze nog niet kende. Haar ervaringen heeft ze opgeschreven in een boek getiteld Rouwtrip. Ja, en daar gaan we alles over van horen van de auteur die hier aan tafel zit. En die ik van harte welkom heet.
2: Dankjewel.
1: Ja, je bent al, ik wou zeggen, jaren auteur, want je hebt hiervoor ook een boek uitgegeven.
2: Als je in die tussentijd niet iets doet, mag je dan jezelf jaren auteur noemen? Zou ja, ik graag willen.
1: Ja, jouw eerste boek was...
2: 2017 ja. Was dat. Ja, klopt.
1: En krijg je daar nog, heb je daar veel reacties op gehad toen de tijd?
2: Nee, ja, destijds leefde dat wel wat meer. Maar ik ben toen ook niet heel erg erin gedoken qua... Nu maak ik het iets groter.
1: Maar je schrijft wel van de Stentor af en toe, van die ingezonde brieven.
2: Scherp, ja, dat klopt, ja. Klopt, ja. Je kan de gastschrijver soms, dan denk ik...
1: Ja, hey, dat heb je weer.
2: Dank je wel. Dan lees ik de Stentor en dan zie ik dat alles... Iedereen die schrijft is 50, 60, 70. En dan denk ik, we moeten ook jong. We moeten jong toevoegen. En ik denk, ja, dat... Mijn generatie misschien toch wat minder doet. Dus ik voel dan ook wel de behoefte om het juist wel te doen.
1: Ja, op zaterdag zie ik het dan. Dus een buurvrouw van ons, die doet heel vaak ingezonde brieven. En dan denk ik, dan zie ik af en toe jouw naam verschijnen aan de linkerpagina.
2: Ja. Dus,
1: dat sowieso. Maar ja, je hebt met toen wezen schrijven in 2017, zei je.
2: Klopt.
1: Daarna een tijd niet meer. Maar nu heb je toch de pen opgepakt. Waarom?
2: Ja, ik zit te denken, het is natuurlijk iets wat geleidelijk gaat. Ik heb de gedichtbundel destijds heette Begreep je mij maar een beetje meer. En eigenlijk is dat een soort van doorlopende missie, denk ik. Dat ik gewoon hoop dat wij mensen elkaar wat beter begrijpen. En gedurende de jaren en de, hoe zeg je dat, het proces van eigen rouw en steeds meer herkenning en erover praten. Ik heb therapie gehad voor het stukje gemis van mijn vader en het proces ernaartoe. En op een gegeven moment gaat het puzzelen en... Ja, ik schrijf altijd wel wat. Ik heb heel veel documenten openstaan, niet afgemaakt.
1: Daar zijn die stent er al. Ja. Ja.
2: Maar ook heel veel niet afgemaakt. En dit is iets waarvan ik voelde, maar hier wil ik iets mee. Want ik had heel erg baat gehad bij iets meer herkenning voelen. Of woorden kunnen geven aan. En natuurlijk, er is niet iets universeels. Een emotie die voor iedereen precies hetzelfde is. Maar ik hoopte dat een beetje te raken, zeg maar, met mijn boek. Van waar kunnen we herkenning vinden in elkaar. En wat had mij geholpen destijds. In hoop dat dat dan nu andere mensen helpt.
1: Ja, ik noemde het al terloops even. Je hebt je vader aan de slopende ziekte ALS verloren. Is hij lang ziek geweest?
2: Ik durf niet precies te zeggen wat nou echt het startpunt was. Het eindpunt weet ik natuurlijk. Maar ik heb in mijn hoofd dat die 2 jaar dat we echt wel dat de ziekte in ons leven was. Maar het was snel gegaan.
1: Ja, meestal is het een langdurige kwestie.
2: Nou, vaker, volgens mij is het gemiddeld, als dat nog actueel is, 3 tot 5 jaar. Maar mijn vader had de bulbaire vorm en frontotemporale dementie erbij. Wat wel factoren zijn die naar mijn weten hebben gemaakt dat het sneller is gegaan.
1: Je was 18 jaar toen jouw vader overleed. Dus je kreeg dat te horen toen je 16 was, bij wijze van spreken.
2: Ja, klopt. Ik was 16.
1: Wat deed het met jou dat je vader, want je wist dat hij zou gaan overlijden?
2: Dat klopt. Ik had denk ik niet echt een idee. Dat is ook wel deels wat in het boek terugkomt. Ik denk
1: ik ken het boek nog niet, dus
2: nee,
1: het boek is
2: nee,
1: niet uit.
2: Nee, dus... is ook nog niet uit. Ik denk dat dat enerzijds inherent is aan de leeftijd, maar ook in de overlevingsstand waarin je komt. Je hoort iets heel heftigs, je moet dat een soort van plaatsen. Cognitief weet je het, emotioneel wil je het niet weten. Ik zeg hier, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar zo gold het voor mij in ieder geval. En als je niet weet wat je ermee moet, dan doe je maar wat. En dan je wil ook je leven leven. Dus ik moet zeggen, ik kan echt niet een heel goed verhaal geven dat ik nu precies weet wat ik op dat moment voelde.
1: Nee.
2: Het overkomt je of zo.
1: Ja, en daarom wil je dat nu ook mensen... Ja, jouw het hobbelige pad dat heb je opgeschreven in dat autobiografisch boek, mag ik het zeggen eigenlijk.
2: Ja, precies. Iets meer een soort van de weerwar uit elkaar gehad. Want ik weet wel dat ik heel veel emoties voelde en boosheid en angst en van alles. Maar ik kon het niet echt plaatsen. Ik herkende me niet in leeftijdsgenoten. Dus ben ik maar een beetje door die... trip, een soort van bad trip. Hey, ik heb nooit drugs gebruikt, maar een beetje de psychedelische ervaring van een bad trip. Nee. En mijn moeder luistert mee, denk ik. Dus anders kon het ook niet. Nee, ik heb nooit drugs gebruikt. Maar ik denk wel een soort van vage gewaarwording waarin je een soort van buiten jezelf treedt. Je leeft een beetje je leven, maar soms niet in je lichaam. Zo heeft het soms gevoeld.
1: Ja. En dan heb je toch je woorden toevertrouwd aan het papier. Dat zal niet één keer geweest zijn, dat zal tien keer. Hoe lang heb je erover gedaan?
2: Echt van begin tot eind. Ik denk dat het document voor het eerst geopend is 2 jaar geleden misschien.
1: Oké.
2: Maar niet dat ik er dan elke week aan zat. Soms moet je het even wegleggen en dan pakte ik het weer op. En zodoende.
1: Ja. Waarom is de titel Roadtrip? Ga ik toch daarop in?
2: Ja, toen je het stukje voorlas net, dacht ik... Oh, nu ga je vragen waarom de titel Roadtrip is. Dan moet ik echt even terug. Ik weet zoiets, het is ontstaan. Met het woord trip is een beetje de dubbele verwijzing naar een trip van zowel de psychedelische bad trip ervaring, zeg maar, als de trip, de reis van rouw. En ik had toch het gevoel dat de titel, ook al wil ik het niet te zwaar maken, toch rouw moest bevatten om wel te weten van, hé, maar over wat voor trip hebben we het nou? Dus zodoende is Rouwtrip eruit gekomen.
1: Ja. Het boek is nog niet uit. Het gaat officieel verschijnen. Je ervaring heb je dus opgeschreven in het boek. Mm-hmm. Dan ga je het op een bepaalde manier presenteren. Bij Memento Mori, waarom?
2: Ja, nou, ja, ik had wel de behoefte om het te presenteren. Omdat ik de intentie van het boek is het bespreekbaar maken. En hoe kun je dat beter doen dan mensen bij elkaar brengen en het bespreken. En Memento Mori... Het idee werd me al aangedragen. En toen dacht ik, dat is misschien wat zwaar. Want ik wil niet dat het te zwaar wordt. Er mag ook gevierd worden. En de andere kant van de medaille van rouw is liefde. En Memento Mori is toch, had ik de associatie mee van beladen. Het ging eens wandelen. Even zonder telefoon, even zonder scherm. Filosoferen. En toen dacht ik, maar misschien is dit wel de plek die het moet zijn. Want hoe jij het aankleed, hoe je het invult, dat maakt of het zwaar is of niet. En dat sommige mensen misschien wel een lading voelen als ze binnenkomen, dat kan, maar dat is aan mij om dan te laten voelen van, hé, er is meer in deze ruimte. En ook
1: tegenwoordig kan er ook meer met mijn uitvaart. Vroeger was dat
2: zeker. En met Memento Mori ook wel een mooi gesprek daarover gehad, dat zij ook wel juist zoeken naar, hoe kunnen wij meer zijn dan alleen het rouw, want het gaat ook over licht. En nou, een supermooi gesprek gehad en het kwam allemaal samen. En het waren mensen die mijn vader ook hadden gekend. En het voelde denk ik helemaal als het had zo moeten zijn. Dat ik ook weer in verbinding kwam met mensen die mijn vader hebben gekend die ik niet kende. Toen dacht ik, dit moet er zijn. Het toeval bestaat niet.
1: Nee, we gaan zo verder praten wanneer luisteraars of die daar welkom in ieder geval bij zijn. Maar dat doen we na het volgende nummer.

0: in de studio aanwezig, Eline ten Pas, met haar nieuwe boek. Nog niet met haar nieuwe boek, maar we hebben het over haar boek Rouwtrip. Dat boek dat verschijnt op 3 juli en de boeklancering gaat plaatsvinden bij Memento Mori. En dat gaat onder een hapje en een drankje. Een plek waar rouw natuurlijk nog reeds een thema is, maar ook ruimte is voor licht naast zwaarte. Die heb je gekozen. Hoe laat begint die middag?
1: Vanaf 3:15 is Memento

0: zijn. En ik hoop gewoon dat het één mooi geheel wordt. En daarom denk ik dat ik sommige dingen vrij moet laten om te kijken wat past in een moment het meest. Stuk A of stuk B bijvoorbeeld.
1: Nou, je bent niet alleen, want je hebt de gasten uitgenodigd.
0: Ja.
1: Er is iemand die een titelsong gaat zingen van je boek.
0: Ja, klopt. Deze.
1: Vertel, wie is deze? Voor mensen die deze niet kennen.
0: Nou, deze is misschien een iets andere doelgroep dan Radio 794 luisteraar. Ja. Maar zij is een TikTok. Zij is bekend, wel gegaan ook via TikTok. Als de rappende zingende psycholoog. En op Instagram is zij ook wel. Doet zij veel. En zij is een vriendin van mij geworden.
1: Leuk.
0: Per ongeluk, door een 2 jaar geleden. Ja, dat hele verhaal zou ik besparen. We hebben elkaar op een bijzondere leuke manier ontmoet. En sindsdien is het eigenlijk een mooie creatieve kruisbestuiving tussen haar en mij. Ben ik heel blij. En eigenlijk wat ik probeer te doen in het boek, het stukje willen dat de ander begrepen wordt. Dat is ook iets wat zij doet in haar raps en liedjes over bepaalde thema's. Psychische kwetsbaarheden of ziektebeelden. Waarin zij ook een stukje herkenning en erkenning probeert op te roepen bij de ander.
1: En gaat ze dan, is de titel van een song een roadtrip of is de weg die geen vaste route kent?
0: De titel is Scherpe Leegte.
1: Oké, die staat er dus niet.
0: Nee, staat er niet tussen. Nee.
1: Heb jij de kaft ontworpen?
0: Ja, samen met Boekscout heb ik de kaft ontworpen.
1: Wat staat er op de kaft?
0: Kun je die al zien? ik wist niet dat die al zichtbaar was. Hij tovert het er zo bij. Wat staat er op de kaft? Ik weet niet zo goed. Hoe zou je het plaatje omschrijven wat je
1: ziet? Ik denk een boom.
0: Oké, maar misschien moeten we het ook vrij laten. Dat de luisteraar zelf interpreteert wat het visuele gedeelte is. Het is een beetje in ieder geval trip-achtig. En wat belangrijk voor mij is aan de cover is ook de gouden rand. Symbool voor de rouwrand, maar dan goud. En dan de medaille van liefde, zeg maar. De andere kant van de medaille. Dus rouwen is naar en je wil niet je dierbaren verliezen. Maar ik hoop in het boek en ook op de presentatiemiddag ook te laten voelen waarom rouw is en dat dat ook eigenlijk een andere vorm van liefde is.
1: Dan ga ik het niet allemaal voorlezen, maar ik lees hier, en dat is een citaat uit de boek, als ik en dan moet je het maar bevestigen of niet. Ik bevond mij midden in gevoelens, gedrag, vrienden, liefde, school en meer. Het fenomeen dat puberteit heet. Hier middenin verscheen het thema rouw ten tonele. Ik moest gedwongen navigeren tussen mijn eigen puberteit en een niet te voorkomen afscheid van mijn vader.
0: Heb je toch een stukje voorgelezen? Was je me voor? Goed zo.
1: Opeens denk ik, ik moet even wat vinden.
0: Goed. Ja, wat goed.
1: Dat staat in het boek dus.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ja, dat is het voorwoord.
1: Nou, dat,
0: of de proloog.
1: Ja, de proloog. Dus dat zal ongetwijfeld een van de stukjes misschien zijn die jij gaat op 3 juli gaat doen. Naast live muziek is er ook nog iemand anders die je uitgenodigd hebt. José.
0: Ja, 2 mensen. Jacques Westraten en José Al. Zij nemen plaats in een panel. We gaan een soort panelgesprek doen. Deze leidt dat ook. En dan gaan we 2-3 stellingen over rouw behandelen waarin het publiek ook mag deelnemen om daar iets over te zeggen. Met de intentie om eigenlijk de verschillende perspectieven van rouw. Er is niet 1 waarheid, niet 1 weg. Maar nou ja, kijken waar zijn die wegen nog verschillend en waar ontmoeten die wegen elkaar. Gewoon het gesprek erover hebben. En José Al is psychotherapeut. Zij is schrijfster van het boek Het Bevelde Nest. En deze noemde haar ook. En ik ken haar via LinkedIn wel, dat ik haar post zag. En zij is echt wel inspirerend in haar missie. Rondom bijvoorbeeld rouw, maar ook trauma, vroegkinderlijk trauma. En toen dacht ik, ik stuur haar een LinkedIn berichtje. Een beetje vanuit, het zal wel niet, maar wie weet. En ze reageerde echt super warm en liefdevol. Dus ook dit voelt weer, het moet zo zijn. Ik kende haar niet. Ik heb het gevoel dat ik haar steeds meer ken. Ik ga haar voor het eerst ontmoeten op 3 juli. Dus het geeft ook een soort van druk of zo, dat er toch steeds meer mensen bij betrokken zijn, want je wil het goed doen. Maar ik ben ook super dankbaar dat er nu al iets. Het voelt veilig of zo. Dat ik fijne mensen om me heen heb. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit.
1: Jouw vader is er in ieder geval bij.
0: Ook. Zeker. Heb ik per ongeluk in allemaal mensen heb ik die toegevoegd.
1: Hey, Eline, ik wil je bedanken. Nog, wat zijn de kosten van het boek? Ik zag het al net spieken.
0: De kosten zijn €17,50 voor het boek. En op de boekpresentatie heb ik ook een hoe zeg je dat? Een lading klinkt oneerbiedig. Een oplage, een aantal boeken mee. Dus dan kan die ook geboekt worden.
1: Oké. Okay. Nou, helder. En u kunt anders, als u zegt, ik kan er niet bij aanwezig zijn, kijk eens even op

0: Scout. Hey, bedankt.
1: Oui, oui. Ja.
0: Succes.
1: Jullie bedankt.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

Inmiddels is het 8:30 op de dinsdagavond bij RTV 794. U luistert steeds naar het programma Infomix. En u hoort zonnige muziek en dat heeft allemaal te maken met het volgende onderwerp waar we zo meteen Wilfried Jeltsen aan de lijn hebben.

0: En dat is inderdaad het weerbericht met Wilfried. Die gaan we eventjes bijpraten. We gaan even terugblikken naar de afgelopen week. En we gaan natuurlijk ook kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Het weekendweersverwachting. En misschien ook nog wel even verder op kijken hoe de ontwikkelingen zullen zijn. En we begroeten Wilfried weer. Wilfried, een hele goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ja, het was een zonnig muziekje en het heeft eigenlijk een beetje te maken met de fruit, zeg maar. We gaan ook in ieder geval even terugblikken.
1: Ja, dat gaan we zeker even doen, want tot nu toe kunnen we niet zeggen dat juni nou uitblonk in zomerweer.
0: Nee.
1: We hebben een tijd dat natuurlijk geen weerprijsjes gehad en soms is dat niet zo erg, want dan heb je gewoon denk ik, nou ja, hoe ik een slechte nieuws ook niet vertellen. Maar vandaag, het is maar net hoe je het bekijkt, goed nieuws of slecht nieuws. Het is hoe je dat aanvoelt, daar kom ik straks natuurlijk op. Want als we even terugblikken naar juni tot nu toe en vorige week ook, wisselvallig was het vorige week ook.
0: Ja.
1: Zeer gematigde temperatuur, 17 graden, regen, onweersbuien, hagel is ervoor gekomen. Ja, en als je dan naar juni tot nu toe kijkt, ja, dan zien we ook de uren zonneschijn. Ja, dan hebben we ongeveer 70 uur zon gehad, terwijl normaal gesproken van de hele maand 210, dus 1/3 van de hele maand gehad, terwijl we al over de helft zijn.
0: Zo.
1: Ja, wat de gemiddelde temperatuur betreft zitten we graad onder normaal. En wat de neerslag betreft, op de meeste plaatsen is de normale hoeveelheid neerslag voor de hele maand juni al gevallen. Uitzonderingen noordwesten en zuiden.
0: Ja.
1: Noordwesten en zuidwesten, daar is zo'n 20 tot 30 mm geval. Maar op de meeste plaatsen zo'n 50 tot 70, lokaal zelfs 90 mm. Kortom, we kunnen tot nu toe nog niet zeggen dat de zomer van 2026 er fantastisch uitziet.
0: Nee.
1: Maar goed, het gaat wel veranderen. Mensen hebben natuurlijk allemaal wel meegekregen en de warmte komt en dergelijke. Maar ik weet niet of die mensen die dan echt de warme weer... graag hebben. Of die van het weekend nog zo praten, want het wordt echt onaangenaam warm heet, moet ik zeggen. Dus we zullen proberen een beetje uit te leggen. We zitten eigenlijk op dit moment in een hele normale lucht met vandaag een lekker weer erbij, wat zon erbij, normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja, we te maken met een tussenhoogje vandaag, zeg maar. En morgen krijgt te maken met een warmtefront wat gaat passeren. En nou is dat warmtefront wat morgen passeert. Daarachter komt de aanvoer van extreem warm lucht op gang vanuit het zuiden, de windrijden naar het zuiden toe. En we krijgen vanuit het zuiden die hitte aangevoerd. Nou, het is niet zo dat er mogelijk hoogdrukgebied boven ons hoofd krijgt, waarbij het mooi zonnig weer alleen maar is. Nee, het wordt, de aangevoerde lucht is naast het extreme hete ook vochtig en benauwd. En ook daar zitten af en toe wat storingjes in. Met name op de vrijdag en de zaterdag lijkt dat het geval.
0: Ja.
1: En die hoge temperaturen, echt hoge temperaturen, met die onaangename luchtvochtigheid, die maakt het dan zeker niet aan naar buiten de deur. En ik zou bijna willen zeggen, de meeste mensen hebben nu nog redelijk koel in het huis. Hou de boel dicht de komende dagen, want van het weekend dan is er op een gegeven moment geen houden meer aan. En zolang je nog een beetje koel in huis kunt houden, dingen allemaal dicht, gordijnen dicht, de zonnewering naar beneden, dan hou je het nog even buiten de deur, maar uiteindelijk is het niet meer te redden dan. Maar goed, het klinkt nogal dramatisch, maar het is ook, niet dramatisch, maar wel extreem wat er op ons afkomt. Gisteren zag ik nog berekeningen van zowel Europese als Amerikaanse model.
0: Ja.
1: Dat is gelukkig wel bijgestapt naar beneden toe. Maar voor de hele volgende week, en echt de hele volgende week, ik schrok er een beetje van toen ik al die waarden zag, lagen de temperaturen van maandag tot vrijdag tussen de 35 en de 39 graden een week lang. Dat is gelukkig een beetje bijgesteld nu naar beneden toe. En dat is maar goed ook, want het was extreem. Daar kunnen we in Nederland niet aan. 35 tot 39 graden, lokaal 40 misschien wel zelfs. En dat voor een week lang, ja, dat is gewoon past niet bij ons klimaat in Nederland. Dat is meer iets voor de tropische landen, zal ik maar zeggen. Nou, we zullen proberen het even op een rij te gaan zetten, want de berekeningen zijn nog wel lastig. Het lijkt in ieder geval op, zoals het nu lijkt, daar moet ik maar een beetje van uitgaan. Tot en met maandag is het extreem heet, morgen nog niet, maar na morgen extreem heet. En dan volgende week, dan lijkt het in ieder geval op dat dan een nieuw hoge drukgebied vanaf de Azoren zich uitbreidt. Dat betekent dat de stromingen meer noord tot noordoost gaat worden.
0: Ja.
1: En dan krijgen we gewoon heel erg lekker zomerweer. Maar goed, voordat het zover is, eerst maar eens even op een rij zetten. We gaan eens even kijken. Voor vanavond, vandaag hadden we een heel aardige dag, zeg ik al. Temperaturen vandaag in onze regio zo rond de 23 graden. Het uiterste noorden was nog wel een beetje fris, 17. Maar het uiterste zuiden in Limburg was er zelfs al 26 graden. Dan was dat de zomerdag. Nou, vannacht is het gewoon droog. Met opklaringen, ook enkele wolkenvelden, dus dat wel. Minimumtemperatuur is zo'n graad of 12 ongeveer en er is weinig wind. Kortom, de komende nacht kunnen we nog prima slapen. En even doorlucht van het huis zou bijna zeggen, dat kan dan nog. Morgen dan krijgen we een flat zonnetje, maar snel toen in bewolking. En dat staat warmtefront wat dan dichterbij komt. En dan de soort dat in de loop van de dag in het noorden en midden van het land wat regen kan vallen. Ik verwacht er geen grote hoeveelheden van, maar dat is altijd een beetje wat gesputter en gemiezen van zo'n warmtefront. En de bewolking overheerst dan later op de middag. Dan is dat naar het oosten toe weggetrokken en dan krijgt het te maken met weer wat zonneschijn af en toe. Ja, en de temperaturen morgen eerst al 10 graden of 19 ongeveer overdag. Maar dan als dat warmtefront gepasseerd is, dan morgen in de namiddag pas, dan gaat de temperatuur verder omhoog richting 23 graden. Nou, dan krijgen we de donderdag. Ja, dan is in ieder geval de eerste nacht is al behoorlijk zacht. Zo'n 15, 16 graden. Dus daar is het al wat onaangenamer om op te slapen. Overdag gaat de zon goed zijn best doen. En dan kan de temperatuur oplopen in onze regio naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de zuiden al wel boven de 30 graden in dat geval.
2: Ja.
1: Nou, vrijdag dan begint echt het extreme warme weer. En vrijdag, zaterdag, zondag, die drie dagen kun je wel een beetje samenvatten. Met extreem hoge temperaturen. Over het algemeen zo tussen de 32 en de 35 graden. Ook in onze regio is dat het geval. Dat geldt voor alle dagen. Verder is het zo dat dan met name op de vrijdag, en ook nog zaterdag kan het wel, maar vooral de vrijdag, dan hebben we toch te maken met een vorm van lage drukte. Dat heet al zo. En dat is dan zeg maar, die kan dan zorgen voor wat warmteonweer. Dus dat betekent dat vrijdag lokaal een stevige regen van onweersbui als gevolg van die extreme warmte die dan in die vochtige lucht aanwezig is, waardoor die buien kunnen gaan ontstaan. En wat ik al zei, zoals vrijdag, zaterdag en zondag, temperatuur over het algemeen, zo tussen de 32 en de 4, 35 graden. Nou, verder is het zo dat naast die onweersbuien op zaterdag zondag valt er denk ik, zaterdag zondag valt er wat meer. Zondag denk ik een droge dag. Misschien een graadje of minder, maar ja, er zijn ook wel berekeningen die dan tot en met volgende week maandag dagelijks 35 graden voor onze regio aangeven. Kortom, je merkt dan wel, je zit echt in de tropische temperatuur en we krijgen natuurlijk een hittegolf, kan naast niet missen.
2: Nee.
1: Dat betekent 5 dagen boven de 25 graden. En van die 5 dagen moeten minimaal 3 boven de 30 zijn. Nou, dat gaan we zeker halen. Dus we krijgen in ieder geval een hittegolf na morgen in ieder geval. Nou, ik zei het wel een beetje voor, ik moet een beetje met de gegevens doen waar ik een beetje op mijn gevoel afgaan en wat ik allemaal in de getallen en de cijfers zie voor volgende week.
2: Ja.
1: Want er zijn berekeningen die de hele week nog heet weer aangeven. Dan moet ik wel zeggen, als mensen op de app kijken, dat zijn altijd de berekeningen van een hoofdberekening. En daar staan soms hele rare hoge waarden en dergelijke. Terwijl er zijn natuurlijk veel meer berekeningen dan alleen de hoofdberekeningen. En je zit de laatste dagen behoorlijk aan de hoge kant wat de temperatuur betreft, die hoofdberekeningen. Dus dat zie je daar vaak op de app terug. Maar voor volgende week, ik ga er een beetje vanuit dat vanaf maandag ongeveer, of na maandag eigenlijk, een meer noord tot noordoostelijk windje opsteekt op nadruk van een hoogdrukgebied vanaf de oceaan, vanaf de Azoren. En dat betekent dat we dan gewoon lekker weer krijgen. We krijgen dan minder vochtigheid in de lucht, geregeld zon erbij en temperaturen die gaan dan terug. Altijd naar zo'n 25 tot 28, 29 graden. Kortom, dat is lekker zomerweer. Maar de echte benauwde hete weer wat we de komende dagen krijgen. En nogmaals, daar kan best wel eens 1 of 2 graden nog eens een keer bij opkomen. Dat kun je nu nog niet zo zeggen. Maar na die hitte verwacht ik dat vanaf maandag in ieder geval de normale temperaturen komen. Al is het wel zo dat richting volgend weekend er toch weer wat meer aanwijzingen zijn dat we ook weer richting de 30 graden kunnen gaan met aanvoer uit het zuiden met weer wat vochtiger lucht. Kortom, het is een beetje koffie te kijken naar het weekend, maar wat wel zeker is dat we in ieder geval een aantal dagen extreem heet weer krijgen met die hoge luchtvochtigheid. Dat maakt het voor het gevoel een stuk onaangenamer. Dus wapen jullie er tegen, zou ik bijna zeggen. Goed drinken, boel dicht houden en niet te veel in de zon.
0: Nee, want de mensen zijn al enthousiast van na zo'n regenperiodetje van, dan gaan we eens lekker van de zon genieten. Maar ja, dat is heel verraderlijk nu, hè? Dus,
1: Ja, het wordt ook helemaal niet, het wordt geen mooie zon overgoten dagen of zoiets, wat je dan graag ziet met dat mooie zonweer. Maar er is ook bewolking aanwezig. Er zijn soms flink buien die kunnen ontstaan, vooral op de vrijdag. Dus het is een onstabiel, een beetje tropisch aandoend zomerweer, wat wij in Nederland echt niet gewend zijn. En dat heb je soms eens een keer. En we hebben nu een aantal dagen dat we gaan krijgen. Dus ik hoop dat de berekeningen voor na maandag uitkomen, dat we in ieder geval dan op normaal zomerweer terechtkomen, met altijd nog boven de 25 graden temperaturen. Maar dan is die benauwde lucht is dan verdwenen.
0: Nou, Wilfried, we spreken in ieder geval volgende week weer. Dan kun je de cijfers ook weer presenteren van hoe het daadwerkelijk geweest is. En ik zou zeggen tegen de mensen, doe gewoon kalm aan en hou het een beetje in de gaten wat de zon betreft.
1: Ja, precies. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Na de top, Pater Moeskroen hoor u. En als ik even mag, mag ik ze alle drie je microfoons open, zou het heel mooi zijn. Want hier in de studio zitten Laura en Corlien.
1: Ja.
0: Ja, want we hebben vanavond we hebben gepraat met Jenny over de indrukwekkende Alpe d'Huez. Het uniek sportief evenement waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. En ja, we praten daar verder mee, want jullie zijn namens Team De Wolbert naar de top hier ook aanwezig. En we hebben vooruitgebleekt en het is gelukt, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat heb jij gedaan? Voor de luisteraars die het niet weten, wat heb jij bereikt die dag 4 juni, neem ik aan? Of,
2: Ik ben zelf de berg wandelend opgegaan. 2 keer uiteindelijk.
0: Oké. Maar ik heb filmpjes gezien op sociale media. Het was geen mooi weer. Hè?
1: Nee, de tweede keer was het regenen en koud. Ja.
0: Jij bent hem ook...
1: Ik heb hem 1 keer gelopen. Ja.
0: Oké. Nou, respect. Maar hoe lang ben je onderweg?
2: Nou, de eerste keer hebben we er ongeveer 5 uur over gedaan. Maar daar hebben we ook echt wel rustig aan gedaan op een gegeven moment.
0: En toen was het nog droog?
2: Toen was het heerlijk lekker weer, zeg maar. Toen scheen de zon ook nog op een gegeven moment.
0: Maar hoe haal je het hoofd dan nog een keer te lopen in de regen?
2: Ja, ik wist dat het zou gaan regenen, maar ik dacht, ik ben toch niet van suiker. Kan nog wel. Misschien dat ik op tijd boven, misschien dat ik een stuk kan afsnijden, maar... Nee, ik ben uiteindelijk gewoon gegaan met de mindset van gewoon dom doorlopen en je komt er wel.
0: Ja, je ging de finish over en kreeg je, ik hoorde net van Jenny, maar jij kon dat beter toelichten, een nummer van iemand die op de fiets was, of hoe was dat? Een rugnummer kregen jullie mee, of iemand liep mee die op de fiets was, ik weet niet precies, maar... Had ze het over dus.
1: Oh, van die meneer.
0: Ja.
1: Die bij jullie in het huis zat.
0: Ja. Nou, daar had ze het over tenminste. Ik moest jullie zelf maar vragen. Dus,
1: Oké. Heeft de meneer met je meegelopen?
0: Het laatste stukje.
1: Die bij jullie in het huis zat.
0: Ja, bij de finish.
1: Die heeft toch gefietst morgens?
0: Ja.
2: Oh, ja. Ja. Nee, die heeft hem de hele weg meegelopen. Wij wouden net weggaan en hij zei mag ik met jullie mee? Ik wil maar nog graag gewoon een keer oplopen, want fietsen lukt niet meer. Zei hij, ja, gezellig, ga gezellig maar mee. Dus zijn we eigenlijk met z'n drieën weer naar beneden gegaan en ook weer met z'n drieën omhoog gegaan.
0: Hoe ga je naar beneden? Met de bus of zo? Of,
2: Nee, s ochtends vroeg als je echt om 5 uur wil starten, dan hebben wij een grote tourbus eigenlijk. Om 3 uur gaat hij dan naar beneden. En dan is de eerste start om 4:30 en de tweede om 5:00. En dan als je voor een tweede keer wil gaan of later wil starten, dan kun je met de skiliftjes naar beneden gaan.
0: Oh.
2: Okay. Dat is nog wel een hele reis.
1: Zit je in
2: een
1: bakje
0: dan zo?
1: Zit je in een bakje, ja. Dat is heel mooi hoor. Ja.
0: Oh, jij hebt er ook weer gezeten?
1: Ja. Als je de berg af wil, dan moet je met de ski lift naar beneden.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: geslaagd voor jou het evenement?
2: Ja, zeker.
0: Ga je het ooit weer doen?
2: Nee, ik ben nu al, ze zijn nu al bezig om me weer over te halen om volgend jaar weer te gaan. Dus,
0: Allemachtig. Hoe gaat het voor jou? Hoe kijk jij terug op deze editie?
1: Het was pittig. Maar wel heel mooi. Ja.
0: Ja, want ik had gezegd, als jullie hier terug zijn, dat doe ik met al die teams. Van, hoe is het geweest? Dus.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Wat net door Jenny gezegd, ook van een lach en een traan.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Het is een dag met een lach en een traan. Het is gewoon, je weet waar je voor doet. Ik zeg hem maar, al die mensen die daar lopen, die hebben toch, toch iets in hun rugzakje. Dus,
0: Ja,
1: ja, ik zeg al, en als je daar gewoon die berg oploopt, die hebt, ik weet niet of je de beelden wel eens gezien hebt, maar op een gegeven moment hangen er allerlei spandoeken met teksten en foto's erop. En dat is gewoon heel indrukwekkend.
0: Nog bekenden uit deze regio tegengekomen die zei, hey, die ken ik uit Team Wolbert?
1: Team Noordgouw.
0: Oh ja.
1: Heetkamp. Dus,
0: van de Heetkamp.
1: Ja, het is gewoon bekenden onderweg wel. Ja, dat is mooi.
0: Dan ga je die berg op, hè? Ze zeggen ook altijd een Nederlandse bocht. Heb je dat ook gezien?
2: Ja, bocht 7 is dat.
0: Bocht 7
2: is een Nederlandse bocht. Er staat een heel mooi kerkje.
1: Ja.
2: En er staat eigenlijk staat alles wel. Er staat grote vrachtwagen met muziek, eten, medische post staat er ook.
0: Oké, want de voertuig zal dat we Nederlands zijn op die berg die dag. Want Nederlanders die...
2: Die hele week is echt gewoon alleen maar Nederlands. Als je de week heen gaat, dan zie je alleen maar Nederlands heen gaan en terugkomen eigenlijk. Ja. Komt alleen maar Nederlands tegen.
0: Oké, voor degene die het voorbeschouwing gemist hebben. Heeft zij jou overgehaald om te lopen of andersom?
1: Ja, Laura heeft mij overgehaald, Ik heb ooit gezegd, ik wil hem nog graag een keer weer lopen. En toen Laura, die heeft vorig jaar ook wel gevraagd, ga je mee? En nu dit jaar weer. En toen denk ik van ja, het begint toch alweer te kriebelen.
0: Ja.
1: En Harry die zei mijn man van, je hebt altijd gezegd dat je hem nog een keer lopen wil. Dus doe dat gewoon. Je wordt ouder.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is ook...
0: Maar het ging goed dus?
1: Het ging goed, ja.
0: Zo, ja. Hoe lang uur heb jij erover gedaan ook?
1: Ik heb ook 4 uur. En,
0: maar je hebt samen eerst
1: gelopen? Ja, we hebben de eerste hebben we gewoon samen gelopen, ja. Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja.
0: Hey, mensen vragen altijd wel eens, een hele andere vraag. Wat eet je dan van tevoren? Of eet je helemaal niks onderweg?
2: Ik eet zelf bijna helemaal. Ik heb een heel klein, zo'n klein bakje yoghurtje. Klein yoghurtje.
0: Maar geen pasta's of wat dan ook?
2: Nee, ik heb echt ik eet bijna niks. Onderweg eet ik ook bijna niks. Alles wat ik kan krijgen wat onderweg staat, eet ik op. En drinken, maar verder eet ik bijna helemaal niks.
0: Hoe gaat het bij jou?
1: Ik had een pannenkoekje. Mijn dochter die had s'avonds tevoren, die was dan ook mee. En die hadden toen ik alleen in bed lag, waren die nou druk aan pannenkoekjes bakken. Dus morgens vroeg lag er een papiertje op tafel van hop, hop, hop, zet hem op. En met 2 pannenkoekjes erbij en 2 gekookte eieren. Dat was dan voor onderweg. Nou, die ene pannenkoek die heb ik opgemaakt toen we begonnen. Ik denk, nou ja, een beetje extra calorieën. Dus ja.
0: Ja, nu leeft het nog steeds voor, want ik luister zin niet, maar ik zie het bandje om opgeven is geen optie.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Nee.
1: Doorgaan, hè?
0: En daarom heb je ook meegedaan.
1: Ja.
0: Dus, ja, er wordt ontzettend veel geld ingezameld. Ik hoorde van Jenny, 25 miljoen is erop gehaald of zo.
1: Ja, heel veel.
2: Ja.
0: Is wat. Ja. Ondanks dat alles duurder werd gezegd. Maar...
1: Ja, toch nog is er heel veel geld opgehaald, ja.
0: Ja. Want
1: je krijgt ook heel vaak te horen van, oh, is het weer voor de Alp de West, is het weer voor kanker? Er zijn zoveel andere dingen waar ook geld naartoe moet. Ja, dat is ook zo, maar...
0: Ja. Ja. Ja, want nu je voorhoudt aan ALS. Dus,
1: ja, dat is ook. Dat zei ik net nog tegen Eline. Ik zei, dat is ook gewoon een heel goed doel. Ja.
0: Ja, maar jullie, en dit is kanker. Ook, ALS wordt ook meer bekender.
1: Ja.
0: Maar kanker, iedereen in de familie of dichtbij heeft iemand verloren aan kanker of heeft kanker. Dus.
1: Ja, precies. Dus elke keer is er weer. Is er weer iemand in je omgeving die het krijgt.
0: Als je daar loopt, hoor ik ook van Jenny, is een bepaalde sfeer die er is. Als je daar eenmaal door gegrepen bent, het virus, wil je eigenlijk weer terug.
1: Ja, dat is wel zo.
2: Ja? Ja. De eerste paar dagen zat ik echt op de bank. Toen dacht ik echt, ik kom weer terug.
1: Ja.
2: Ja. Ik ga gewoon weer terug.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Heel bijzonder, dat hoor ik van iedereen. Dat is wat.
1: Ja, dat
0: ook wildvreemde mensen die wat zeggen tegen je soms. Als je
1: niet maar dat is eigenlijk bij één grote familie daar. Want je loopt allemaal voor hetzelfde.
0: Ja,
1: het is echt heel mooi. Het maakt ook niet uit als er gewoon iemand zit op een gegeven moment. Was bij ons ook nog, zat een vrouwtje daar aan de kant. En die had het ook heel moeilijk. Zat op een muurtje. Nou, dan vraag je toch even van, gaat het? Ja.
0: Een kleine reactie, ja.
1: Ja, oh. Ja.
0: Nee, dat snap ik. Samen ga je die berg op.
1: Ja.
0: Samen ben je weer thuis. Ja, ik begreep net, nu loopt het nog. Je kunt nog niet inschrijven volgend jaar of wat dan ook.
1: Nee.
0: Dus dat is pas in oktober, november of zo. Ja, dat duurt nog even.
1: Ja.
0: Maar hier blijft het niet bij. Ook al zou je volgend jaar niet meelopen, maar hier blijft het volgens mij niet bij jou.
2: Nee, zeker niet. Ik ga sowieso nog een keer.
0: Hoop je dat je dit virus dat je besmet bij andere mensen, dit loopvirus? Het is een goed virus, hè?
1: Het is een goed virus, ja.
2: Ja, zeker.
0: Maar er meer met jou meegaan die berg op, dus... Nou, we blijven sowieso Team Wolbert, dan blijf ik volgen. Ja. Want jullie hebben vorig jaar die kerstbomen bij de Bunten, dat kan ik me herinneren, nog verkocht. Dus,
1: ja, dat mochten we dit jaar wel weer doen, zei hij, dus ja.
0: Ja. Ja, maar, ga jij nog eventueel?
1: Vraagteken nog. Ja, ik wil wel heel graag weer, maar... Ja, mooi,
0: Even
1: zien hoe het allemaal loopt. Nou,
0: En,
1: zeg niet nooit.
0: Nee. Bereid je, kijk, nu weet je het nog niet, dus geen volgend jaar. Maar hou je conditie wel op peil dan nu nog? Of denk je nooit? Is goed.
2: Nou, ik ben... ik was wel een beetje begonnen met lopen. Maar uiteindelijk halverwege dacht ik, kom die berg wel op, kom wel goed. Dus eigenlijk heb ik niet echt getraind of iets. Ik ben gewoon lichtelijk ongetraind 2 keer die berg opgelopen.
0: Wow, respect.
1: Ja.
0: Nou, heel veel mensen kunnen de filmpje zien bij Jenny, zag ik hem al. Dus dat de berg op is. Maar je kunt ook oefenen bij ander goed doel, Tour de Dellen. Dit 27 juni kunt u daaraan meedoen, luisteraars, hier door de Dellen.
1: Zag hem net liggen, ja.
0: Hey, wat wil je de luisteraars nog meegeven die dit horen of gehoord hebben?
1: Dat het gewoon een heel mooi evenement is.
0: Ja.
1: Ja. Voor een heel goed doel.
0: En wat wil jij aan degene die luisteren naar jou meegeven? Moeilijke vraag, hè? Nee. Gewoon meedoen eventueel. Opgeven.
1: Ja, opgeven is geen optie. Nee.
0: Ik wil u bedanken in ieder geval voor deze bijdrage en Infomix. Mochten jullie volgend jaar wel weer meedoen, laat het me even weten. Dan nodig ik jullie uit. En dan ook met acties weer, want dan hoop ik weer mensen te ontmoedigen om dingen te kopen of wat dan ook. Ja. Dus in ieder geval bedankt.
1: Geweldig.

0: Radio.
1: Aankomend weekend, 19 tot en met 21 juni, is er in Willep Achterhoek een dorpsfeest. Lekker genieten en samen zijn met je vrienden en wat van alles wat het dorpsfeest Willep Achterhoekje in petto heeft. Kortom, een gezellig weekend vol muziek, lekker eten en een kinderprogramma. Aankomende vrijdag wordt daar ook nog even aandacht aan geschonken bij Weekend Beats. Een cultuurhistorische atlas van veelzijdige gemeenten tussen Veluwe en IJssel is genomineerd voor de eerste gebiedgeografieprijs. Het is een onafhankelijke jury onder leiding van Noel van Doornen. Ze selecteerde de prachtige atlas van Voorst als één van de drie genomineerden. Hij deden er maar liefst 74 acteurs mee. En de jury roemde de grote betrokkenheid van de bewoners en een bijzondere voorbeeld en een geslaagde bottom-up benadering. Door de grote betrokkenheid van de bewoners maar 74 auteurs meeschreven. Het is een groot variatie aan thema. Op 22 juni, tijdens een symposium, zal het landschap verbind van de RCE en de Staatsbosbeheer, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Fingers crossed, voor meer informatie kunt u kijken op LinkedIn, pagina van Cultureel Erfgoed. En van 22 juni tot en met 3 juli wordt er een militaire oefening gehouden. Het kan dus zijn dat u in een periode militairen op oefening tegenkomt, of in de gemeente of erbuiten. Militairen oefenen vaak op oefenterreinen in Nederland en in het buitenland. Soms is het oefenterrein echter niet voldoende. En militairen moeten namelijk voorbereid zijn op inzet tussen de bevolking. Daarom wordt er ook geoefend in de bewoonde omgevingen. Dus ziet u tussen 22 juni en 3 juli militairen in of rond de gemeente, dan weet u dat het een oefening is. En na 10 jaar van grote betrokkenheid en inzet en bestuurlijke leiding heeft Dick de Witte afscheid genomen als voorzitter van Heerder Historisch Vereniging. Een bijzonder moment voor de vereniging die onder zijn voorzitterschap een periode van groei, ontwikkeling en vernieuwing heeft meegemaakt. Tijdens de bestuurswisseling is Jors van der Mors benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Heerder Historisch Vereniging en hij neemt het voorzitterschap met veel vertrouwen en enthousiasme over. En er eentje te gaan, op vrijdagavond 27 juni aanstaande wordt op Landgoed Vosbergen een informatiemarkt over water in Heerder georganiseerd. De markt heeft als titel Waterrijk en het is een van de vele activiteiten die in dit jaar in het kader van de viering van Heerder 850 wordt georganiseerd. De markt vindt plaats in combinatie met een zomeravond aan het water. Het concert van de Koninklijke Wilhelmina van Heerde zal worden verzorgd. En op de markt maakt u kennis van vele aspecten van water in Heerde uit de geschiedenis, heden en de toekomst. En waterschap Vallei en Veluwe en IVN, tevens wordt deze avond voor de Visit Heerde een nieuw gratis boekje rondje Hoogwatergul gepresenteerd. U kunt de markt hoog voorgaand tijdens de pauze en na afloop van het concert bezoeken. Vanaf 6:30 is de boel geopend op het veerplein van kasteel Vosbergen. En deze is te vinden aan de Vosbergenweg te Heerde.
2: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Infomix. Alleen nog één korte vraag aan William. Hoe laat is vrijdag het programma te horen van Weekend Beach?
1: Weekend Beach is versen 5 en 6 te horen.
2: Op RTV 794.
1: Bij Patrick Baas.
2: Met diverse onderwerpen. Ja. Goed, hiermee zijn we aan het eind gekomen van Infomix deze week. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u eens terugluisteren? Dat kan via de website van RTV 794. Ja, en voordat ik van u afscheid ga nemen, wil ik in ieder geval Dick Wittingen bedanken, William Hulshoff en Gert Roelofs voor de ondersteuning en techniek. En mijn naam is Harry Mulder. Op de dinsdagavond kunt u zometeen luisteren naar het programma The Soul of 794. Op andere dagen natuurlijk naar andere programma's. En stem aanstaande zaterdagmiddag af op RTC 794. Vanaf 1 uur zijn we live bij u. In ieder geval in geluid, maar ook in beeld vanaf de Van Meursweide bij het heerlijk festival van 1 tot 5. Bedankt en tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: I'm not a writer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur Weekend Beat. Hier op Radio 794.
2: Ja, welkom beste mensen. Het is vandaag weer vrijdag. Vrijdagavond 5 uur. En we gaan weer luisteren naar Weekend Beats. Een uur lang de zin en de onzin van de Veluwe en omstreken. Want ja, het gebied begint steeds groter te worden.
3: We breiden echt uit.
2: Want ja. Ik zag ook iets van dat... Samen 1 in Apeldoorn is gestopt, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Dat ik zag dat morgens in één keer klaar was.
2: Ja, dat helemaal klaar is.
3: Ja.
2: Iets meer de microfoon. Goed, Jan.
3: Yep.
2: Ja.
3: En in ieder geval was er morgens nog een beetje muziek op. En even later was het stil en klaar. En stond er op de tekst dat het zeg maar tot nader orde gesloten was.
2: Nou, nader orde gewoon helemaal niet meer. Het gaat terug naar RTV 7... Sorry. Ja, ook 794. Ja. RTV Apeldoorn.
3: Ja.
2: En dat zijn onze com-collega's. Dus misschien moeten we eens een keer een belletje doen. En gewoon eens een keer feliciteren. Gewoon even zeggen van, joh, hartstikke leuk dat jullie erbij zijn.
3: Ja, dat is wel heel wat leuk. Maar we een beetje sneu natuurlijk voor Samen 1 natuurlijk, hè?
2: Nou, ja. Dat,
3: voor de mensen die er eigenlijk werken.
2: Ik heb
3: werken,
2: er een mening over, want ik heb daar zelf ook ben ik vrijwilliger geweest. En ja, laten we het zo zeggen. Een aantal mensen zagen het aankomen.
3: Oké. Okay. Nou ja, weet je, dat is niet aan ons om over te oordelen, denk ik.
2: Nee, maar het is wel van binnenuit weten we wel ongeveer hoe dat daar... Maar goed, dat
3: is jammer.
2: En ik hoop dat ze allemaal nog een andere leuke baan kunnen vinden. Vooral zij ze die...
3: Absoluut.
2: Ja, dat is toch, hè? Dat
3: ja,
2: mensen wel iedereen... Hey, maar hoe was jouw week?
3: Nu heel warm.
2: Ja, man, de zweet die hier
3: 34 graden bijna.
2: Ja, ventilatoren staan aan, airco's staan aan. En,
3: het is echt heel die drukkende warmte gewoon van de hoge luchtvochtigheid, hè?
2: Ja.
3: Ja, 60% kans op regen.
2: Ja, maar weet je, William, geloof je nou echt dat dit komt door de weersverandering? Nah. Of denk je bij jezelf van, het is gewoon lekker warm weer?
3: Nou, lekker warm is wat anders, maar het zal heus wel wat, het wordt wat grilliger.
2: Ja.
3: Kijk, vroeger hebben we vaker warme dagen gehad, maar het wordt nu wat grilliger. Je verschillen zijn wat groter, van 12, 14 graden, in één keer bam, naar 33 graden. Je kan er niet op voorbereiden.
2: Nee, precies. En vroeger je had je ook gewoon dat het ook 30, 32 was, maar dat was sporadisch. Hè? Dat
3: niet
2: kwam
3: zo vaak.
2: Een keer voor.
3: Maar de temperatuurverschil is nu veel meer groter. Het is nu iets van 15, 16 graden verschil, zeg maar, met de ene dag met de andere dag.
2: Ja.
3: En dan kun je zelf, je lichaam is daar nog niet op gebouwd, zeg maar.
2: Nee, precies.
3: Ja, dus goed drinken, hè?
2: Ja, heel goed drinken, zeker. En nou, vandaag is het...
3: IJzer smeren, natuurlijk.
2: De dag vandaag. Weet je wat van dag het vandaag is?
3: Ja, vrijdag.
2: De dag van het slenteren.
3: Nou,
2: dus we mogen het heel rustig aandoen.
3: Ja, Mayana, hè?
2: Ja. Nou ja, in Spanje houden ze rekening mee, hè? Dus
3: uiteraard, middags gaan ze een poosje slapen.
2: Lekker slapen en dan...
3: Hoewel het in het stad- en het strand gebeuren, daar niet, hoor. Want we zijn in diverse plekken geweest aan de kust.
2: Ja.
3: Maar daar zijn gewoon de winkeltjes gewoon vast morgens 8 uur geopend tot 's avonds een uur of 12.
2: Oh, joh. Ja. Nee, precies. Dat is inderdaad, ze verplaatsen eigenlijk de middag naar de avond toe.
3: Maar wat heb je dan? Straks november is er niks meer te beleven. En dan gaan ze dicht tot maart, april en dan krijgen ze geen inkomsten.
2: Ja.
3: Dus ze moeten nu die uren gaan draaien in het hoogseizoen.
2: Zeker. Ja, vandaag is het ook de dag van de drakenboot.
3: Ja.
2: Daar gaan we nog iemand over spreken vandaag. Hè?
3: Uiteraard.
2: Dus vandaag is ook het begindag, hè? Dus echt ook de dag van dat het betaald is. Want drakenboot is in principe gewoon gratis. Maar vandaag betaald omdat er allemaal artiesten komen. Hè? Dus
3: ja, dat grote artiesten komen er langs. Daar gaan we zo meer over horen. Nou, er zijn diverse evenementen ook te beleven, het hele weekend ook al. Hè?
2: Ja, maar goed, het is sowieso evenementen gebeuren.
3: Het is bijna allemaal niet meer te roepen van waar is wat te doen, hè? Zuckerfeest overal, je ziet het allemaal voorbij komen allemaal nu.
2: Dus daar ga je zo meteen over hebben.
3: En we hebben
2: namelijk ook nog wat buiten ons gebied valt, is natuurlijk Pinkpop.
3: Ja,
2: Pinkpop is ook vandaag en dit weekend. Dus
3: die hebben er ook mooi weer bij.
2: Laat het ons even weten. Dat kan natuurlijk altijd op ons e-mailadres, is dat tegenwoordig? Of,
3: e-mailadres.
2: Ja, studio@weekendbeats.nl. Weekendbeats is met 3 zetten. Gisteren was het mijn dag, de dag van de sushi.
3: Oh, kijk.
2: Ja, ik wist niet dat ook nog een specifieke dag had, maar de dag van de sushi.
3: Lekker toch?
2: En morgen is de dag van de componist.
3: Oh.
2: Ben je een beetje klassiek aangelegd? Of,
3: Nee.
2: Gewoon een beetje... Nee. Je vindt van alle soorten muziek wel mooi,
3: Ja,
2: de
3: meeste soorten muziek vind ik wel leuk, inderdaad. Ja. Klassiek zou, maar echt klassiek, dan was het weer te zwaar. Tenminste voor mij.
2: Ja.
3: En ik denk ook dat onze doelgroep daar ook niet op zit te wachten.
2: Ja.
3: Dus
2: ja, ik Oeh, hij ging wel heel hard zo.
3: Een beetje overstuur.
2: Ja, kijk, dit is beter zo, want ik hoor jou bijna niet. Dus het is een beetje raar. Het is weer de techniek hier vandaag.
3: De techniekdag
2: van de warmte.
3: Ja, absoluut.
2: Dus oké. Okay. Hey, TikTok-toppers met Joost. Joost is niet aanwezig, maar hij
3: heeft gaat zijn best gedaan.
2: Op afstand doen. En hij blijft het leuk vinden. Dus Joost, als je luistert, wij gaan zeker jouw TikTok-toppers weer doornemen zometeen naar deze drietal nummers. Want dat blijft gewoon gaan. Het is wel Nederlandstalig dit keer.
3: Oké. Okay.
2: En het zit wel een thema in. En het thema is een beetje van de line-ups van de...
3: Oh, van de festivals.
2: Van de festivals die gaan komen.
3: Dat is ook wel eens een keer leuk.
2: De mensen die daar zeg maar, optreden, die hoor je dus terug nu in de top 3, zeg maar.
3: We zijn benieuwd.
2: Ja, heb je er zin in?
3: Ja, zeker.
2: Ja, ik zie dat je best wel relaxed bij zit.
3: Ja.
2: Alleen wat zweetdruppeltjes op je voorhoofd.
3: Ja, bij jou trouwens ook.

Het is nog compleet met de drie nummers die wij in de line-ups ook dit weekend eerst gaan horen. We beginnen met Anouk en Nobody's Wife. Daarna Als het avond is van Suzanne en Freek. En als laatste de Sugar Daddy van Roxy Dekker.

0: Weekend Beat bij Patrick Paars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beat. Jouw weekend. Jouw

0: heeft, Mirjam. Ja, we zijn alles wat je wil, hè? Zo'n sugar daddy.
1: Ja, precies. Mooi voor elkaar, hè?
0: Ja. Dat is
1: goeie sponsor. Mooi,
0: ja, als je een goede sponsor hebt als je uitgaat, zeker. Ja, dat is, dus, hey, dit weekend, hè? Ga jij nog naar een festival toe of ga je nog iets doen?
1: De bedoeling was nog wel even met het Heerlijk Festival te gaan kijken, ja.
0: Heerlijk Festival, ja, oké. Okay. Oh, wat leuk.
1: Het is mooi dichtbij, dus even gaan kijken. Moest nog wat andere dingen doen, maar dan kunnen we dat meteen even combineren.
0: Ja,
1: uiteraard precies. Misschien even een drankje drinken op het terrasje. En
0: ja, altijd leuk. Ja, een drankje op een terras bij 35 graden moet wel veel ijs in.
1: Ja, dat is al sowieso. Nu is het zaterdag iets minder, morgen iets minder warm.
0: Ja.
1: Maar lekker genieten, toch?
0: Ja, zeker. Je moet altijd genieten met mooi weer. Want zodra het kou begint te worden, dan gaan we allemaal naar binnen toe. Allemaal,
1: ja. En als het slecht weer is, komt er ook geen mensen bijna kijken. Nee. Dus dat is ook zonde voor alle moeite die ze erin doen. Dus,
0: ja. Nou ja, als je in Heerde woont, beste mensen, ik spreek even aan de mensen uit Heerde. Wij gaan even een ongegeneerde reclame maken voor de film van Heerde. En we gaan het koor, zeg maar het volkslied van Heerde gaan we opnemen in de muziekkoepel.
1: Okay.
0: En we hebben daar wel een koor voor staan. Maar natuurlijk, we zoeken ook gewoon figuranten. Dus iedereen die het leuk vindt om mee te zingen, mee te dansen, mee te bewegen. En het zal heel warm worden, weet ik. Maar kom allemaal naar het centrum van Heerde. Om 12:30
1: 'smiddags. Op de Dorpsstraat.
0: Op de Dorpsstraat, ja.

0: Joost, kom er maar in vanuit van onder je, je dekbed.
1: Hey mannen en luisteraars, vorige week nog een herhaling. Deze week gewoon een gloedje nieuwe TikTok-toppers. En waar ik het vorige week nog had over die temperaturen. Nou, deze week was het ook echt zo, want vandaag, nou, volgens mij hebben we de 34 graden vanmiddag wel aangetikt. Het was echt even warm. En ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Waar ik wel van geniet, geniet. Het begin was nogal maar wat matigjes, maar het WK is natuurlijk in volle gang. Afgelopen zondag de aftrap tegen Japan, hè, voor het Nederlands elftal. Die tijden, 10 uur 's avonds, ik moet er nog wel aan wennen. Maar ze stonden er wel op het veld en een gelijkspel. Misschien maar ook prima hoor. Ik ben nog wel hoopvol over het komende WK. Maar dan moeten we natuurlijk wel aftrappen met toch wel de tune van dit WK. Daida, Shakira is er weer bij natuurlijk. En de Nigeriaanse zanger Burna Boy. Daar trappen we deze week mee af in de TikTok-toppers. Want er zijn met heel veel WK's natuurlijk heel wat bekende nummers, onder andere van Shakira, voorbijgekomen. En elk jaar is het toch, of elke WK is het toch weer een knaller, hè? Vaak de tune die wordt gemaakt. Dus Daida, daar trappen we deze week mee af.

er mag gefeest worden, zeker met het lekkere weer. Trappen af met wat tempo, of we sluiten af met wat tempo deze week. Dus hier zijn ze, de TikTok-toppers van deze week. Je

0: lekker. Free your mind.
1: Het is wel een lekker nummer om even lekker snel weg te rijden en dan even de Bugatti losrijden.
0: Oh, heerlijk. Nou, niet te diep in het glaas kijken, maar zeker ook niet te hard in je gaspedaal en dingen.
1: Maar hij is heel verleidelijk.
0: Hey, dankjewel Joost weer voor jouw bijdrage, jouw drietal. En ja, ik moet zeggen, ze worden wel elke keer beter.
1: Ja.
0: En vooral dat afsluiten met een wat stevig...
1: Dat is alleen maar mooi.
0: Ja, daar sluiten we mee af. En we beginnen nu met jou, hè?
1: Ja, dan gaan we met die stevens beginnen.
0: Hey.

0: William dat weet, want hij zit hier speciaal met zijn, ja, met zijn notebook. Hè? Zit je altijd hier
1: helemaal compleet, hè?
0: Compleet alles opgeschreven. Hey, over het weer hoeven we het niet te hebben.
1: Nee, dat is al bekend
0: het is
1: nu.
0: Het is gewoon warm, het is heet.
1: We hebben er heel veel aandacht aan besteed.
0: Ja, het is niet smeren, maar gewoon doorsmeren.
1: Juist dat. Ja. Vooral het laatste, doorsmeren.
0: Gewoon biertjes erbij pakken. En, ja. Waar kunnen we dit weekend een biertje pakken?
1: Ja, en waar kun je dat niet beter doen als in de Wilp Achterhoek? En aan de lijn hebben we Raymond Bourgogne. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag, spreek met Raymond.
0: Is half zes, is dat nou
1: ja, middag of middag? Het is een beetje de grensgeval,
0: hè? Grensgeval, hè?
1: Heel lastig.
0: Ja, dus, hi Raymond.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: En dit weekend gaat het helemaal los bij jullie, hè?
2: Klopt, dit weekend hebben we het dorpsfeest in Wilp Achterhoek.
1: Kijk, ja. En Raymond, hoe laat begint dat vandaag?
2: We gaan om 7 uur beginnen met het welbekende vogelschieten. En dat doen we gelijk met de jeugd en de volwassenen. Die gaan tegelijk schieten op 2 verschillende vogels.
1: Zie, mooi. En is er die avond ook nog muziek te beleven in de tent?
2: Ja, zeker. In de tent hebben wij de band Rockaholic staan. En daaromheen hebben we een DJ, dat is DJ Kieke, die rond de band speelt.
1: Kijk, en nog gezien de warmte, zijn er nog extra maatregelen getroffen, zoals rond een feest?
2: Zeker hebben we daar aandacht aan besteed. Wij gaan in de tent, hebben wij 2 grote industriële luchtkoelers geplaatst. Zodat we de temperatuur in de tent echt naar beneden halen. Zodat het voor iedereen leuk blijft. En een aangename temperatuur in de tent bij ons is in Wilp Achterhoek.
0: Hey, maar Raymond, wat is dat toch met Achterhoek en met vogelschieten? Want we hadden vorige week, wie hadden we vorige week aan de lijn?
1: Ja, die hebben ook iemand. Die had het ook over vogelschieten. Dat was zijn Voorst, volgens mij.
0: Voorst, ja, geloof ik. Dat was ook een beetje deze regio. Wat is dat toch? Is dat een soort van traditie in de Achterhoek? Want ik hoor dat nooit bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam of in Den Haag of in Utrecht.
1: Oké, hierden niet.
0: Hierden niet, ook niet, nee. Wat is dat een bepaalde traditie?
2: Ja, hier is het zeker een traditie. Dit jaar is het al voor de 35e keer dat wij gaan vogelschieten.
1: Zo.
2: En mensen kijken er gewoon naar uit om vogel te mogen schieten. En we hebben ook een jeugdvogel. En ja, de kinderen vinden dat al heel leuk. En dan kijken ze uit dat ze met de volwassenen mee mogen doen. En dan kunnen ze al mooi op jonge leeftijd al oefenen op de jeugdvogel.
1: Op de paplepel ingegoten eigenlijk.
0: Ja, maar hier zitten ook 2 vreemde vogels. En
1: als dat maar niet opgeschoten wordt.
0: Als dat maar niet opgeschoten wordt, inderdaad. Precies,
1: dus en wat zijn zaterdag de hoogtepunten van de dag?
2: De zaterdag beginnen we met een trekkertoertocht en een oldtimertoertocht.
1: Kijk.
2: Die kunnen vanaf 10 uur kunnen ze bij ons op het terrein komen opstellen. Dus dan is het ook misschien leuk, kunnen de mensen ook gewoon langs de trekkers en de oldtimers komen kijken. En vervolgens hebben wij een kinderochtend voor de kleine kinderen uit het dorp. En daar hebben wij een show voor. Dus dat is ook hartstikke leuk voor de basisschool kinderen. Ja. En s'avonds, wederom weer een. S'middags komen de trekkers terug. En dan hebben we nog de Grapendalers komen nog spelen uit Terwolde.
1: Okay.
2: En dan loopt de avond eigenlijk zo door. En dan s'avonds hebben we Unite en DJ Yannick in de feesttent staan.
1: En ik zie ook een borreluur, of mis ik dat eventjes, Patrick? Had jij dat gezien?
0: Ja, ik kijk even naar de website. En dat is dorpsfeestwilpachterhoek.nl. Leuk domeinnaampje is dat. Dorpsfeestwilpachterhoek.nl. En daar staat het hele programma ook op. En daar zie ik ook dat het best wel... er wordt heel veel gedaan. Hè? Er wordt heel veel georganiseerd. Want waar kan ik het terrein vinden? Want Wilp is natuurlijk best wel groot. Hè? Wilp Achterhoek. En waar kan ik het precies vinden als ik naar luister?
2: Echt groot is het niet. Maar het is het plaatsje net net voor Wilp Dorp. Daar moet u niet zijn. Het is echt in Wilp Achterhoek. En het is in het weiland tegenover ons kindcentrum, de basisschool in het dorp.
0: Oké, dus bij de basisschool.
2: Ja, precies.
0: Ja, en ik zie dat jullie op zondag afsluiten met een grote verloting. En wat zijn de prijzen?
2: Klopt. De hoofdprijs wordt een ballonvaart voor 2 personen.
0: Zo, dat is een leuk dingetje.
1: Een goede uitpakker.
0: Ja, zo, echt wel.
2: Ja, zeker. En dan hebben we nog een grote Komodo barbecue.
1: Kijk.
2: En nog vele mooie prijzen.
1: Nou Raymond, dat zijn toch echt de trekker om te komen eigenlijk. Hè? Iedereen moet toch wel richting Wilp Achterhoek komen om dan toch een leuk weekend mee te gaan maken.
2: Zeker, zeker. En vooral met dit mooie weer, met het warme weer in vooruitzicht, kun je heerlijk in een gekoelde tent staan.
1: Nou, hartstikke top. Mag ik je hartstikke bedanken voor het interview? En maak er een heel mooi weekend van. Start straks natuurlijk om 7 uur, dus... Ja. Hartstikke goed. En bedankt voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.
0: Top, dankjewel. En dank wij gaan luisteren naar Robert van Hemert. En met de tekst, mot dat nou?
1: Mot dat nou? Mot dat nou? Mot dat nou? Ja, dat mot.

0: Ja, het volgende item is...
1: Ja, de drakenbootrace in Apeldoorn.
0: De drakenbootrace. Oh, wat leuk. Ik zat altijd met Samen 1, daar gingen we daar altijd naartoe. Okay. Dat was altijd zo leuk als vrijwilliger daar.
1: Dus je kent het al ook op
0: de... Ja, drakenboot is altijd leuk. En vooral op de tweede dag. Maar die eerste dag, dat is altijd...
1: De uitsmijter.
0: Echt de uitsmijter. En wie hebben we aan de lijn ervoor?
1: Marieke hebben we daarvoor aan de lijn. Een goede middag, avond. Ja, het is net op het grensje. Daar hebben we net ook al over gehad.
0: Ja. Hey, Marieke.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoi, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: En de hoeveelste editie is het alweer van de drakenbootrace?
2: De 20e editie al.
1: Zo.
0: Dat gaat hard, hè?
1: Ja, dat is al best heel vaak.
0: Ja, ja. Hey, maar je zit natuurlijk aan de vooravond van een groot concert. Want de line-up wordt steeds mooier, die wordt steeds groter. Ik zie iets van Anouk langskomen. Ik zie Freek en...
1: Suzanne Freek.
0: Suzanne Freek langskomen. Vertel.
2: Klopt, ja. Ja, nee, daar zijn we heel blij mee dat zij dit jaar willen komen naar Drakenboot. En Anouk natuurlijk ook, die stond heel hoog op ons lijstje al jaren, maar was natuurlijk altijd wel lastig om haar te krijgen, want ze doet niet zoveel shows.
0: Nee, precies,
2: en
0: daar
2: hangt natuurlijk ook een behoorlijk prijskaartje aan.
1: Dat is wel heel uniek,
2: maar dit jaar is het eindelijk gelukt voor de 20e editie, vonden we dat een mooie... Ja, mooie
1: line-up
2: zo.
1: Ja, leuk.
2: Ja.
1: Dus straks gaat het al los bij jullie. Hoe laat gaan jullie zo beginnen?
2: Ja. Nee, de deuren zijn om 5:00 open gegaan.
0: Ja,
2: dus de eerste bezoekers die zijn binnen.
0: Precies, ja.
2: Klopt, ja. Dus we zijn begonnen.
1: Kijk, nou, hartstikke mooi.
0: Mooi, mooi, mooi. Hé, waar kijk je zelf naar uit? Wat is voor jou een beetje de guilty pleasure?
2: Ja, ik vind toch Anouk wel heel gaaf. Ja.
0: En hoe laat komt die?
2: Om 11:00.
0: 11:00, oh ja, dat is een beetje een soort van uitsmijter gebeuren.
2: Ja, ze is wel de headliner natuurlijk. Ja,
0: en jullie hebben twee omgevingen. Jullie hebben een main stage en jullie hebben een tent. Is dat nou niet te warm in zo'n tent?
2: Nee hoor, hij is rondom helemaal open. Dus het is gewoon meer een overkapping.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker, ja. Lekker uit de zon.
0: Ja. Ja, en
1: dat is ook al belangrijk.
0: Als mensen nu in de auto zitten zeggen van... joh, ik rijd niet naar huis en ik rijd gewoon rechtstreeks door naar het Zwitserland-terrein. Zijn er nog kaartjes? Kun je nog jezelf ergens aanmelden? Is alles al uitverkocht?
2: Nee, is helemaal uitverkocht.
0: Oh ja.
1: Ach jee. Dat is een teleurstelling voor heel veel mensen. Ja.
2: Als je nog geen kaartje hebt, helaas.
0: Ja, maar... hoeveel mensen?
2: 13.000 bezoekers.
1: Zo, dat is mooi, ja.
0: En hoe zijn jullie begonnen, zo'n tijdje geleden, met de eerste uitzending? Hoe was je sowieso? Hoe zat je ongeveer toen?
2: Ja, dat was alleen nog de drakenboot bedrijvenrace, dus op zaterdag.
0: Ja.
2: Dat was het enige wat we toen nog hadden. Maar toen hadden we ook al 27 bedrijven die meededen meteen dat eerste jaar. Dat sloeg heel snel aan.
0: Ja.
2: En het concert hebben we sinds het vijfde jaar. Als jubileumeditie hadden we toen een concert. En dat is eigenlijk gebleven, want dat vond iedereen ook geweldig.
1: Ja. Maar het is ook te zien, de zaterdag en de zondag zijn natuurlijk uiteraard wel weer plekken om voor iedereen naartoe te gaan, hè?
2: Ja. Je ziet dan heel Apeldoorn en omstreken komt naar Zwitserland toe. Het is gewoon heel leuk om hier rond te lopen en alles te bekijken.
1: En een hapje en een drankje wordt ook voor gezorgd?
2: Ja, lekker koud drankje en een lekker hapje erbij van de foodtrucks.
1: Oh, kijk, gunstig. En ik las ook inderdaad dat jullie de WK gaan kijken via de schermen. Hè? Dat komen ook nog beeldschermen te staan.
2: Ja, morgenavond om 7:00 speelt Nederland natuurlijk tegen Zweden.
1: Ja.
2: Dus dat zenden we hier ook uit.
1: Oh, leuk.
2: Intussen hebben we dan ook wel programma op de mainstage en in de festivaltent. Dus dat gaat wel gewoon lekker door.
1: Ja,
2: maar dat is een leuke toevoeging.
1: Ja, en wat is dan de mainstage te doen dan, zaterdagavond?
2: We hebben ook allemaal leuke coverbands. Dat is gewoon ook gratis toegang. Dus op vrijdagavond heb je wel een kaartje nodig. Maar voor het programma op zaterdag en zondag is het gewoon gratis. Dus er kan iedereen naartoe.
1: Oh, leuk. En dus de drakenboten, dat is dan zeg maar ook hetgene waar... daar is het eigenlijk de basis mee begonnen. En voor de mensen die dat niet helemaal exact weten wat dat is... kun je dat misschien nog even vertellen? In een korte lijn?
2: Ja, dat is een oude traditie uit China. Een drakenboot is ongeveer 12 meter lang... en dan drakenkop en staart erop.
1: Okay.
2: En die bevaar je met een team van 17 man. Dus dat is echt een goed gevulde boot. Dus er zijn heel veel bedrijven. We hebben 100 bedrijven... uit Apeldoorn en omgeving en 30 buurten, 30 verenigingen die dan varen. En dat is een sprint van ongeveer 220 meter. En ja, dat is een hele strijd altijd op het water.
1: Oh, mooi. En zeggen, als je nu in het water valt, ja, is het niet zo erg, hè? Dus het is nu met het weer ook prima te doen. Maar het klinkt heel goed. Het is in ieder geval de mogelijkheid om daarin te gaan naar Apeldoorn. En mag ik je daarvoor bedanken voor deze mooie interview. En je heel veel succes wensen dit weekend.
2: Dankjewel.
1: En dat je met een tevreden gevoel weer terug mag kijken.
2: Gaan we doen.
1: En op naar de 21ste editie. Heel veel succes hoor.
0: En wij gaan natuurlijk luisteren, want ook Anouk is voor mij gewoon zeg maar een groot, groot fan naar Anouk. En we hebben al, zijn er al begonnen met Nobody's Wife, maar dit is de reggae-versie van Anouk.

0: Patrick, wat doe je nou?
1: Nou ja, ik rond hem even af, want Anouk is wel heel mooi, die reggae-versie.
2: Zeker.
1: Maar we hebben ook nog andere activiteiten, want het is een en al feest hier.
2: Het is allemaal activiteiten.
1: Dus wie hebben we aan de lijn?
2: We hebben Erika Hottinga aan de lijn en dat gaat over het Heerlijk Festival. En dat is nu morgen in Heerde, de 20e. Erika, van harte welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel. Nou, we zijn al hartstikke bezig met het opbouwen, hoor.
2: Oh, ja, dat geloof ik. Ja, dat heb ik al gezien. Ik kwam een paar keer langs van de week dat toch al de basis werd gelegd al.
3: Ja.
1: Ja. Hey, maar het is zaterdagmiddag om 1:00 gaat het los bij jullie, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben echt een hele leuke opening en superveel meezingers de hele dag door. Dus we hopen dat heel veel mensen komen naar onze amazing weide.
1: Maar neem ons eens mee, want je zegt meezingen, is het een concert, is het een festival?
2: Hardliners erbij.
1: Wat is het precies? Want ja, jij weet het, ik weet het en zij weet het, maar de luisteraars denken van, waar gaan we het over hebben?
3: Het is een festival in Heerde. Het is heerlijk in Heerde, dus het is heerlijk festival.
1: Oh, leuk.
3: Voor jong en oud. En waarom is het een festival? Nou, je hebt dus muziek. Dat is natuurlijk een belangrijk ingrediënt van het festival. Maar ook cultuur en creativiteit. En samen dingen doen. Dus we hebben ook heel veel dingen die je verrassen. Dus je kan dingen gaan maken. Je hebt workshops. Er zijn vluchtelingen die je kunnen leren calligrafie te maken. Maar je kan ook een truckerpad schilderen. Of graffiti leren maken.
1: Oh, graffiti.
3: Er zijn ook brouwers uit de buurt die je van alles kunnen vertellen over een biertje.
2: Oh, dat is ook leuk.
3: Echt van alles. Dialect kun je ook gaan praten daar. Hartstikke mooi. Kun je een quiz doen. Kun je een passen winnen. Oh, ja. Ja, en dat is moeilijk, joh. Dan hebben ze weer een woord in dialect. En denk je, oh, ik kan het wel. Maar moeilijk, hoor.
2: Lastig,
3: dus dat is altijd een leuke uitdaging. En ja, die muziek is dus ook jong en oud. Jonge leerlingen die drummen. En leuke liedjes optreden. Waarbij je ook gaat meezingen. Dus heel veel bekende nummers. Maar ook een ABBA-koor. De meezingeressen. Ja, en s'avonds Hollandse muziek, want we gaan ook nog de wedstrijden uitzenden van het Nederlands elftal om 7:00.
2: Kijk, beeld schijn erbij.
1: Dat is leuk. Hey, Heerde's Got Talent, is dat...
3: ook nog.
1: Is ook natuurlijk leuk. En wie zit er in de jury?
3: Ja, wie zit er in de jury? Nou, dat is niet niks. Dat is een docent van het conservatorium. En nog een docent. En dus dat is echt allemaal kenners in het vak. Die ook echt de kijk op hebben. En die dus ook echt wel er wat mee kunnen met degene die meedoen. We hebben al voorrondes gehad zelfs.
1: Oh jee.
3: Dus dit zijn echt de finalisten al die optreden. En je kan dan ook nog weer een concert winnen op 13 of 14 november tijdens Heerde Verbindt. En dat is weer in het kader van Heerde 850 jaar.
2: Dus ik dacht dat jij ook in de jury zat, maar dat gaat dus niet gebeuren.
3: Nee, ik dacht al van wat weet jij wat ik niet weet. Maar nee, ik zit niet in de jury. Ik ben te druk. Ik heb onder andere die artiesten geregeld, maar ook heel veel vrijwilligers. Dus ik ben iedereen aan het verwelkomen die dag op de juiste plek aan het wijzen. Echt een heel leuke taak.
2: Hartstikke
3: met
2: mooi.
3: Met een team doen we dat van 7 mensen. Dus
2: tot slot, Erika. Het is in het Vermeers Park in Heerde. En is het met openbaar vervoer goed te bereiken? Hè? En mensen kunnen de auto, waar kunnen die het beste neerzetten daar?
3: Ja, goede vraag. Ja, in Heerde kan je overal gratis parkeren. Dus dat is heel fijn. De Marktstraat is misschien wel snel vol. Maar meestal kan je daar nog wel een plekje vinden. Want daar is het festival ook. Ja. En anders in de straat dichtbij of volg de parkeerroute. En openbaar vervoer, ja, dat is ook heel dichtbij. Want je kan met de bus naar Heerde. Stap je uit in Heerde. Nou, een paar minuutjes lopen. Dan ben je er al.
2: Busje komt zo en je bent er.
1: Weet je toevallig ook, want we gaan jou zo meteen nog een keer beluisteren. Want je gaat ook het item doen terug van weg geweest. Ken jij toevallig een Gerben Thijssen?
3: Zeker.
1: Ja, wie is dat dan?
3: Een zanger. Die Nederlandstalig zingt hij.
1: Ja. Nou, die gaan we dus nu draaien.
4: Achterin de

0: Ja, Gerben Thijssen. En Gerben Thijssen is natuurlijk een oorspronkelijke bewoner van Heerde. En daarom hebben we hem ook eigenlijk gedraaid. Maar dat is wie ook oorspronkelijk bewoner is van Heerde, is nog eens Erika, die hebben we aan de lijn hangen. Erika, hallo.
1: Hi.
0: Ah, jij gaat voor ons het recept voorlezen zometeen. En wat gaan wij eten in het weekend?
1: Oh, lekker man. Gehaktbal met spinazie, aardappelpuree en jus.
0: Wauw, dat klinkt heel goed. Nou, we hebben je helemaal geïnstrueerd, hè, hoe je het moet gaan doen. Het is binnen een minuut het hele recept voorlezen, waardoor mensen, als je aan de telefoon zit en je luistert mee op de radio, pen en papier bij de hand, want we gaan nu beginnen. Succes, Erika.
1: Let op, dit is voor 4 personen. 2 tenen knoflook, 500 gram half en half gehakt, 1 middelgroot scharrel ei, 30 gram paneermeel, 1 eetlepel ketchup manis, 60 gram ongezouten broodboter, 2 3 gram 400 ml runde vlot, 1 kilo kruimige aardappel, 100 ml volle melk, 1 kwart theelepel geraspte
0: muskaat,
1: 1 eetlepel milde olijfolie, 600 gram spinazie en dan gaan we door naar het recept. 1. Warm de oven erop, 135 graden. Snijd de knoflook fijn. Meng het met het gehakt ei, paneermeel, ketchup en breng een smaak met peper en mag ook zout. Door. Vorm 4 ballen. Brand 4 personen. Verhit de helft van de brood in de koekenpan. Middelhoog vuur. Bak de hakballen. 10 minuten. Rondom. Verdeel de ovenschaal. Dat in de ovenschaal. En bak 25 minuten in de oven. Ook nog. Oké. 2. Snipper ondertussen de schotel en bak 2/3 van de schotel in het achtergebleven bakveld. 4 minuten. Op middelhoog vuur. Voeg rundefond toe. En laat een laag vuur 20 minuten inkoken. Tot 1/3. Wat ingewikkeld. Oké.
2: Ja, wat moet je hiervan zeggen? Ja,
0: dat waren de minuut van Erika.
2: Het was ook een bijzondere, hè?
0: Het was een hele bijzondere Erika.
2: Heel mooi.
1: Ja, gewoon zonder spinazie. Alleen gehaktballen.
2: Ja, precies dat.
0: Absoluut, absoluut. Hé, hey, dankjewel voor jouw bijdrage. En we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. En ja, je hebt natuurlijk de hele uitzending gehoord. Wat voor cijfer geef je ons?
1: Ja, nou, toch wel weer een 8. Maar
0: weer een 8.
1: Ja, er moet toch wel een beetje meer groente erin, hè, jongens.
0: Een beetje
1: spinazie.
0: Ja. En jij, William?
2: Nou, ik vond het zo gelicht gaan, gezien de evenementen en de mensen die enthousiast waren. Ik durf nou ook een 9 te geven. Ondanks onze zware omstandigheden hier in de warmte, is het een 9.
0: Ja, hartstikke goed. Ik geef het ook een 9. Dank jullie wel. Heel veel sterkte met het warme weer. En tot volgende week.
2: Volgende
0: en dank
2: week.
0: Jullie allemaal wel voor het luisteren.
3: Weekend Beach, jouw weekend.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Vanuit een relatief cool studio heb ik een programma met popmuziek, jazz en blues. Een aanverwante stromingen, popje blues. Met muziek uit 2026, 2025, 2013 en 2007. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met His Golden Mistresses.

is Golden Missus, een Amerikaanse folkband afkomstig uit North Carolina. Opgericht in 2007 door zanger en liedjeschrijver MC Taylor. Van zijn nieuwe album I'm People, Shaky Eyes hoorde je. Dove Ellis bracht in 2025 zijn eerste single als solo-artiest uit, To the Sandals. Het nummer werd door Paste uitgeroepen door het beste nieuwe nummer van de week. Later van hetzelfde jaar kondigde hij zijn debuutstudioalbum Blizzard uit. En Love Is werd ook door Paste uitgeroepen tot een van de beste nieuwe liedjes van de week. Het album Blizzard werd bij het uitbrengen door critici geprezen. En het album beschreven als een fantastische samenvatting van zijn belofte. Hier wel allemaal lovende woorden van het album. Je hoort Love Me. 20.

Dove Ellis, Love Is. De muziek van de Amerikaanse muzikant, zanger, liedjeschrijver Kevin Morby wordt gerekend tot indie rock en folk rock. Hij bracht 6 studioalbums uit en nu is zijn 7e album uitgekomen. Little Wide Open, nou van Yevelyn.

Evermore be Yevelin. Drie van de albums van de Britse band Charlatans hebben een nummer 1 bereikt in de Britse albumhitlijst. Hun bekendste liedjes zijn The Only One I Know, Just When You're Thinking Things Over en North Country Boy. In 2025 is er een nieuw album van hen uitgekomen, We Are In Love. En wel, hey, een klein beetje pijnlijk, Many A Day, A Hard Age. 25.

Charlatans, many a day, a hard age. Sigrid Solbakk-Rabe, beter bekend onder haar artiestennaam Sigrid, een Noorse zangeres. In 2017 behaalde ze internationaal succes met haar single Don't Kill My Vibe. Haar derde album is nu uit, tenminste vorig jaar, There's Always More That I Could Say. En je hoorde van Hush Baby, Hurry Slow.

van Secret, Hush Baby Hurry Slowly. Frank Turner, voormalig lid van de punkrockband Million Dead, bracht in 2007 zijn eerste soloalbum uit en wilde meer muzieksoorten verkennen. Met een mix van folk, country en rock. In 2013 verscheen zijn zesde album, Tape Deck Hard, en daarvan Losing Days.

Frank Turner, Losing Days. De damesgroep Servette Dizz, met zangeres Jenny Bett, werd in november 2011 opgericht. In mei 2013 kwam het debuutalbum uit, Silence Yourself. Zeker een wens tegen, beter weten in, want het album is zeker niet stil te noemen. Sea Whale,

See Will. Joe Cocker, in 2007 kwam er een nieuw album van hem uit, Hymn for My Soul. Het was zijn 27e album. Over het algemeen laat hij zich van zijn rustige kant zien, maar de emotie in elk liedje nog steeds aanwezig. You are Beware of Darkness.

Joe Cocker, Beware of Darkness. Van het tweede album van Laura de Lalau. What Do I Know? Ze zingt en begeleidt zichzelf op haar gitaar. Ik ben dat liedje zelf geschreven. Het is zeker een prima cd. When I Fall Again. I know that-

0: Bedoel, de Lalo, is het 7:08 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja, blues. Uit 1993 van een album van John Miles up front. What goes around...

John Miles, What Goes Around. In 1990 kwam er een nieuw album van U2, Achtung Baby, een geweldig album. Met allemaal prima liedjes zoals Mysterious Way,

0: de tachtiger jaren in Popje Blues.
1: De Engelse popzanger Steve Allen heeft in ons land twee hits gehad. In 1985 Letter from the Heart en in 1987 Love is in the Air. Dat plaatje was 5 weken genoteerd, goed voor de nummer 21.

Steve Allen, Love is in the Air. In 1980 had Frans Gal haar tweede notering bij ons met het liedje Il Jouet du Piano Debout. 5 weken genoteerd, nummer 22.

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: In 1966 verscheen de LP Pet Sounds van de Beach Boys. In Amerika was de LP een tiende plaats, in Engeland de nummer 2 LP. Sloop John B was in Amerika nummer 3, in Engeland de nummer 2. En bij ons stond het liedje op een eerste plaats.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: stage for rock and roll in pop yo yo yo.
1: In 1957 kwam de debuut-LP uit van Johnny Burnett, rock'n'roll trio. Dat trio vormde samen met broer en bassist Dorsey en gitarist Paul Burleson. Een paar maanden later verscheen de opvolger Tear It Up. En van die LP hoor je Oh Baby, Babe.
2: Oh Baby.

Johnny Burnett, zo, Baby Babe. Derde LP van Sint Vincent, de Blue Caps, kwam uit begin 1958. Sint Vincent Rocks, de Blue Caps Roll. Daarvan Frankie en Johnny.

Jean Vincent, Frankie en Johnny. Vraag, wat hebben Barbara Streisand, Didi Sharp, Frankie Avalon en Freddie Cannon gemeen? Nou, ik zal je niet lang in spanning houden, want ze hebben bij allemaal het liedje Split Splash van Bobby Darin gecoverd. In Amerika was het voor hem nummer 3 en het betekende ook meteen zijn doorbraak.

Tijd voor Blues in Popje Blues. Burn the House Down is het zesde album van Gallia Falls. Opgenomen in Nashville met producer G. De Simo laten deze elf nummers de volledige rijkwijd van de muziek horen. Het album is opgenomen tijdens een tweedaagse sessie met live optredens in de studio. En je hoort daarvan Mine.

0: Well, you're fooled. Mine. Een liedje van Joanna Shaw Taylor, een Britse bluesrockgitariste. Ze werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. En ze heeft de poos ook in zijn band gespeeld. In 2010 kwam het album uit, de bluesalbum, If That Ain't a Reason.
1: Hey!

If That Ain't a Reason, Joanne Shaw Taylor. Van een album uit 2008 van Walter Trout. Een mix van verschillende bluesstijlen geïnspireerd door Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, The Outsider. En daarvan The Restless Age.

Walter Trout, The Restless Age. In 2003 kwam de 20e langspeel uit van John Mellencamp. In 2001 kwam toen de voorganger van het album was Cutting Heads. En dit album in 2003 heet Trouble No More. Een op blues georiënteerde rockplaat. Een album dat je ook van hem zeker kunt verwachten. Juliet Bound.

John Mellencamp en Juliet Bound. Een prima Nederlandse bluesband, Duke Jones. In 1994 speelden ze al met B.B. King, Dr. John, Little Feat en Willie Foster. Dat was allemaal in Mississippi. Toen in april 1999 een album Walking Down Memphis uitkwam, hadden ze net een Nederlandse tour achter de rug met Willie Foster. En enige tracks zijn ook in Memphis opgenomen in de legendarische Sun Studio. En dat was zeker geen slecht geluk, maar dit toch wel bad luck.

werkelijk. Duke Jones. Ray Charles in Newport is een live album uit 1958 van een optreden van Ray Charles op 5 juli 1958 op het Newport Jazz Festival. En de gedetailleerde liner notes op het album zijn geschreven door Kenneth Lee Karp, Talking About You.

Rachel is talking about you. Clara Smith was een populaire Amerikaanse blueszangeres. Ze was bekend als de Queen of the Moaners. Vanaf ongeveer 1910 werkte Clara Smith in Afro-Amerikaanse muziektheaters en tentenshows. En vanaf 1923 woonde ze in New York, waar ze in cabarets en speakeasies optrad. In hetzelfde jaar maakte ze haar eerste commerciële succesvolle opname voor Columbia Records. Een van de 77 toerenplaten die ze uitbracht was Don't Never Tell Anybody. Nobody.

In 2008 kwam er een cd uit van onuitgebracht werk van alt-saxofonist Art Pepper. Hij wordt begeleid door Warner Mars, tenor sax, Ronnie Ball, piano, Ben Tucker, bass en Jerry Fromme, drums. I Can't Believe That You Are In Love With Me, opgenomen op 26 november 1956...

Lord Pepper, I can't believe that you are in love with me. Amerikaanse jazzpianiste de Walton speelde vooral hard bop jazz. In de vroege jaren 60 mocht hij muziekstukken spelen van Art Blakey en de Jazz Messengers en arrangeren. Mocht hier ook met onder andere Wayne Shorter en Freddie Hubbard spelen. In 2007 kwam het album uit Manhattan After Hours. En daarvoor op hoorde Del Bello saxofoon, Dave Williams bass, Billy Higgins drums. I want to be happy.

She wrote on Want to Be Happy. De in Los Angeles gevestigde saxofonist Bob Reynolds is een Grammy-winnend lid van de instrumentale groep Snarky Puppy. Een bekroond componist en productieve artiest met zo'n 10 succesvolle soloalbums op zijn naam. De New York Times noemde hem een zelfverzekerde saxofonist en een bescheiden maar effectieve componist. Van zijn nieuwe album Eddie Told Me So, Change Partners, met Andrew Renfro gitaar, Mike Kuroya bass en Charles Ruggiero drums.

0: Pop, ja blues.
1: Jan Nederveen.
2: Pop, ja blues is het programma van RTV 794. En volgende week is er weer een popje blues. En dat kun je horen op de site onder item RTV 794 op Radio TV. Ik wens je nog een heel mooi weekend. Geniet ervan. Dag.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

my body.

Zo zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Weer een nieuwe aflevering, 2 uur lang. De heerlijkste tracks op jouw radio. Norma Jean Wright. And I can't wait for Saturday night to begin. We gaan natuurlijk ook nieuw werk draaien. Michael Gray. Samen met Brian Maas. En hier is Ascension, Don't You Ever Wonder.

Private Project hoor hier in de Flashback Show. En Please Don't Walk That Way samen met Stephanie S. We gaan nieuw werk draaien. DJ Gus van Leon. En hier is die Electric Love.

0: Gareth Duncan hoorde hier in de Flashback Radio Show. Een nieuwe track, Extraordinary, van zijn laatste album. Ook de moeite waard trouwens, het album. Als je tijd hebt, luister eens naar. Echt leuke tracks staan erop. Gareth Duncan heet hij. Hier is Jeffrey Osborne, Back to the 80s. And why don't you stay with me tonight?
1: Are you ready? Let's go back to the 80s.

Don't You Stay With Me Tonight. Dat kwam uit de 80's. Je hoort het vandaag in de Flashback Radio Show. We gaan ook even een nieuw werkje draaien. Leon Ware, een remake. And Tell Me Why I Came to California.

Miss Betty Wright hoorde je in de Flashback Showdown. We komen aan het eind van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan hier op jouw radio. Straks na reclame en nieuws bij je terug met het tweede uur Flashback Radio Show. Graag tot straks.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

En met deze Heaven on Earth zeg ik welkom in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang op je radio. I Really Love You heette deze track. Heaven on Earth was de band. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Brooklyn Funk Essentials. Samen met Allison Limerick.

Clean Funk Essentials hoorde hier in de show. En dat heette Come Back for Real Love. Een nieuwe track. We gaan even een beetje terug naar de 80's met Buddy. En hier is The Middle of the Night.

En dat waren er weer even twee achtereenvolgers hier in de show. Phyllis Hyman, If You Want Me, als classic erachteraan. Sun, Abby Radney en Oxygen. Nu is het tijd voor een classic. Change and a Lover's Holiday.

gaan we richting einde van de Flashback Radio Show deze week alweer. We zitten in het laatste gedeelte. Change, hoorde je. En dat was uit het begin van de jaren 80. A Lover's Holiday. Tijd voor nieuw werk. William Richardson en Herrick. And more and more.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude mode omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Udel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.